0: Meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt zo'n 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede beslissende stem.

0: gesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen. Die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda.

0: Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espria en de linkse kandidaat Iván Cepeda. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De politie heeft bedreigingen gekregen.

0: om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, het is overal droog en zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. En de politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een AZC in Zeist. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media. En in Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Het weer, vandaag eerst zon, later meer stapelwolken en een enkele bui en het wordt 20 tot 24 graden.
0: Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Op dit moment zijn het er 261. 6 jaar geleden waren het er nog 45. Dat komt omdat meer mensen TBS krijgen opgelegd en de doorstroom stagneert, ziet ook deze behandelaar.
2: Met de hele afschaling van de zorg, met al het personeelstekorten. Daarnaast zijn er hele lange wachtlijsten. De plekken die er zijn, daar zitten mensen heel lang op, waardoor ze weinig uitstroom en doorstroom hebben. Dus dat alles bij elkaar maakt het heel moeilijk.
1: Wie langer dan 4 maanden moet wachten op een plek in een TBS-kliniek heeft recht op een schadevergoeding. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen. Die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren ook doorverwijzen naar HALT. Politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Volgens HALT werkt het beter dan boetes.
3: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken.
1: Het idee is dat BOA's op deze manier beter jeugdcriminaliteit kunnen tegengaan. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven. De weg is deels afgesloten tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. Het weer, het is overal droog, zo'n 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een

0: huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. TVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Het zijn er nu 261. 6 jaar geleden waren het er nog 45. Dat komt doordat steeds meer mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de doorstroom stagneert. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een AZC in Zeist. Daarbij werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Bij 2 steekincidenten in Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De steekpartijen waren op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen die incidenten is niet bekendgemaakt. Het weer, eerst zon, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden.
0: Dit

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar verder vastgelopen. De wachtlijst voor een plek in een TBS-kliniek is opgelopen tot 261 personen. 6 jaar geleden waren dat er nog 45. De mensen op die lijst wachten in de gevangenis op hun behandeling in een TBS-kliniek. Dat komt omdat mensen die klaar zijn met hun TBS-behandeling nergens heen kunnen, zegt TBS Nederland.
2: We zien dat de GGZ volstroomt. We zien dat er te weinig plekken in de verstandelijk gehandicaptenzorg zijn. We zien dat er te weinig plekken in de beschermde woonvormen zijn. En dan zitten deze patiënten onterecht lang bij ons.
1: Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandelingstermijnen langer worden. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de Straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda blijft oplopen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 349 vermoedelijke doden. Zijn er meer dan 1100 vermoedelijke besmettingen. Correspondent Alice van Gelder ziet hoe Oeganda het virus probeert in te dammen.
3: Want ze zeggen, ja, daar begint het natuurlijk bij het zorgen dat mensen informatie hebben. Want ook die eerste symptomen van ebola lijken bijvoorbeeld heel erg op malaria, wat hier heel erg vaak en veel voorkomt. Dus ja, dat is eigenlijk hun strategie. Ja, en als het dan misgaat, dan hebben ze ook nog eens een keertje isolatiecentra opgezet.
1: De man die in Italië vast zat in een grot is gered. Hij zat sinds gistermiddag vast op een diepte van 120 meter in de provincie Cuneo in het noordwesten van Italië. Die man van 20 was geraakt door een vallend rotsblok, kon niet meer klimmen. Het weer, overal droog, zo'n 15 graden is het. Vandaag begint met zon, later volgen stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat 10 minuten in de file op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd. En het rijdt langzaam op de N203 van Alkmaar naar Amsterdam voor de aansluiting met de A9. Daar heb je net iets meer dan 5 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van...

right, now up, now the power.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat gebeurde volgens de VS als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven zee. Iran bevestigt de aanval en zegt dat is teruggeslagen. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Het zijn er nu 261. 6 jaar geleden waren het er nog 45. Dat komt doordat meer mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de doorstroom stagneert. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een AZC in Zeist. Daarbij werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig door agenten aangepakt. Het weer, eerst zon, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het TBS-systeem is verder vastgelopen. 6 jaar geleden stonden 45 mensen op de wachtlijst voor behandeling in een TBS-kliniek. Nu zijn dat er 261. Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandeltermijnen langer worden. Vanaf vandaag kunnen ook BOA's jongeren doorverwijzen naar HALT. Dat is de plek waar jongeren hun fout kunnen goedmaken zonder strafblad. Politie mocht al doorsturen naar HALT, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Wel gaat het altijd in overleg met de jongeren, zegt HALT.
2: Jongeren hebben altijd zelf de mogelijkheid om te kiezen voor HALT. Dat is altijd vrijwillig. Dus een jongere zal van een BOA de mogelijkheid krijgen om toch die boete te betalen of naar HALT te gaan.
1: Het idee is dat BOA's beter jeugdcriminaliteit kunnen aanpakken als ze jongeren ook naar HALT kunnen sturen. En dat jongeren mogelijkheden krijgen om te leren van hun fouten. Het Amerikaanse leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran. En dat gebeurde volgens de VS als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Iran bevestigt dat een eiland in de straat van Hormuz is gebombardeerd. En zegt dat is teruggeslagen door een aanval op een Amerikaanse basis. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espreya en de linkse kandidaat Ivan Cepeda. Dat de la Espreya zoveel stemmen haalde, werd een paar dagen geleden niet verwacht, zegt correspondent Nina Jurna.
3: Deze man komt echt uit het niets, heeft geen politieke achtergrond. Dus dat was al heel verrassend, zijn stijging. Maar dat hij nu echt als grootste winnaar uit de bus zou komen, ook al is er dan een tweede ronde nodig, dat was toch wel de verrassing.
1: Uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkende president Gustavo Petro. Die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Het weer, eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland en plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files worden langzaam maar zeker korter, maar wat opvalt is de A2. Bij de Leidse Rijntunnel is een ongeluk gebeurd van Amsterdam naar Den Bosch en daardoor zijn er 3 rijstroken dicht. De vertraging is een kwartier. Op de A27 sta je ook 10 minuten in de file van Almere naar Gorkum bij knooppunt Lunetten. En op de N201 van Hilversum naar Uithoren moet je 10 minuten geduld hebben. Het rijdt daar langzaam tussen de afrit Nederhorst, Den Berg en Loenersloot. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Mogelijk was dat in Kuwait en daar kwam de luchtverdediging in actie. Een nieuwe test voor borstkanker kan ervoor zorgen dat patiënten minder vaak chemotherapie hoeven te ondergaan. Met die test worden 50 genen onderzocht en wordt gekeken hoe groot het risico is dat de tumor terugkeert. Patiënten die hoog scoorden op de test kregen chemo- en hormoontherapie. Mensen met een lage score alleen hormoontherapie. In beide gevallen was de groep die na 5 jaar kankervrij was vrijwel even groot. Daaruit concluderen de onderzoekers dat patiënten met een lage risicoscore vaker chemotherapie kunnen overslaan. De Hongaarse premier Magyar eist dat president Sulyok opstapt. Hij vindt hem ongeschikt en had daarom een ultimatum gesteld dat middernacht afliep. Vanochtend was er nog een gesprek, maar het lijkt erop dat dat niets heeft opgeleverd. Magyar zei na afloop dat hij Sulyok voor de rechter zal brengen als hij blijft weigeren op te stappen. Magyar won in april de verkiezingen van Orbán, die 16 jaar lang aan de macht was. Hij eiste daarna het vertrek van functionarissen die door Orbán waren benoemd. Bij een explosie gevolgd door een brand in een Zuid-Koreaanse raketfabriek zijn zeker 5 doden gevallen. De zaak ontplofte toen apparatuur werd schoongemaakt. De brandweer had moeite met het bluswerk omdat de plattegronden van de raketfabriek ontbraken. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland met ook plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.
3: Goedemorgen. Ja, goedemorgen Zandvoort.
4: Goedemorgen,
3: 30
4: Hans.
3: Mei 2026.
4: Ja, het schiet op, hè?
3: Het schiet op. Ja. Bijna juni.
4: Tijd vliegt als je lol hebt.
3: Ja, daar zijn we weer met Goedemorgen Zandvoort. Leuk. Zullen we eerst even zeggen wat we ongeveer gaan doen, Ger?
4: Ja, we kunnen ongeveer gaan zeggen wat we ongeveer gaan doen.
3: We gaan beginnen straks over wat er allemaal gebeurd is afgelopen week en welke maatregelen zijn genomen tegen de overlast van jongeren, zoals ze nu nog even noemen. We gaan praten met onder andere Peter Kramer van de PVV. Daarover, en, want die komt met een motie, als het goed is, aanstaande dinsdag in de gemeenteraadsvergadering. Burgemeester Molenburg die heeft afgelopen week ook nog iets gezegd voor onze microfoon. Hè?
4: Ja, ik heb hem...
3: Die laten we ook even horen. Nou, daarna komt Carina, die live op het buurtfeest is in Zandvoort Noord. Dat is net begonnen. Daar komt ze wat over vertellen. En in het eerste uur hebben we ook nog Klaas-Pieter Roemeling, directeur bij Shuttle.
4: Ja,
3: en die heeft het over op de fiets naar het werk gaan.
4: Ja, dat het best veel geld scheelt.
3: Ja, nee, dat begrijp ik ook nog wel.
4: Ja. Nou, ook mensen niet, hoor.
3: Nee, is waar. Is waar.
4: Want nou, 1 op de 4, dat is namelijk 3 niet.
3: Ja, jij gaat wel op de fiets naar je werk.
4: Ja, natuurlijk.
3: Ja, nee, daarom. Hey, luister, en dan hebben we in de tweede uur, als het goed is, Gerard Loos, die komt hier langs. Die gaat vertellen over zijn 45e rondje Texel. Dat is een absoluut record daar.
4: Is dat zo?
3: Ja, nee.

0: Was dit ook, en dat is een unicum, dat is in ieder geval...
1: het is wel bijzonder. Keer,
0: het is heel bijzonder. Erik Leffert, ja. Erik,
2: goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: En jij gaat onze nieuwe collega worden.
0: Ja.
2: Nou, ik iets voorwaardiger, maar ik vind het ontzettend leuk dat ik door jullie... en door jullie is Hans Botman en Ger Loogman uitgenodigd ben... om gewoon eens kennis te maken met dit... prachtige medium ZFM Zandvoort en de wonderde wereld daarachter. En wellicht is dat voor mij ook de reden om me aan te sluiten bij een van de presentatoren van dit mooie programma.
1: Weet je wat we doen? We houden deze microfoon gewoon een beetje
0: Je mag blijven, Erik, geen probleem.
2: Dank u wel voor de introductie.
0: We gaan misschien straks ook nog eventjes over praten. Kijken we wel even. Gaan we eerst muziekje draaien en dan over de overlast praten?
1: Briljant.
0: Briljant idee, hè? En Maya Kop is onze technicus en degene die de muziek uitzoekt. En je hebt een mooi nummer, denk ik, hè, weer?
3: Aan nacht.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Nou, we hoorden Freddy Aquilera, heb ik begrepen. Dus prachtige muziek om mooie, rustige inleiding voor toch wat onrustigs eigenlijk. Wat er afgelopen week gebeurd is.

0: op de boulevard en op de, bij de strandpaviljoens. Groepen jongeren die zorgden voor overlast. En in eerste instantie gebeurde er weinig vanuit de gemeente. Nou, toen kwam het veiligheidsrisicogebied. En ook nog een later, gisteren eigenlijk, een noodverordening veilige stranddagen is er ook, komt er ook nog aan. We gaan er zo over praten met PVV gemeenteraadslid Peter Kramer. Welkom, Peter.
1: Ja, welkom.
0: Maar we gaan eerst nog even luisteren naar burgemeester Molenburg, die afgelopen week dus dat veiligheidsrisicogebied instelde. En op diezelfde dag kwam Ger Loogman, onze verslaggever, kwam hem tegen op het boulevard en hij heeft toen wat dingen erover gezegd. We gaan luisteren.
2: Goedemorgen Zandvoort.
3: We hebben besloten om een maatregel te nemen om een deel van de, of de middenboulevard, het strand ter hoogte daarvan, het station als veiligheidsrisicogebied aan te wijzen. Dat betekent dat de politie extra bevoegdheden krijgt om hier de openbare orde en veiligheid te waarborgen. Dat is geen leuke maatregel. Het is ook een ingewikkelde maatregel. Want uiteindelijk moet dat met een bindend advies van de officier van justitie van het Openbaar Ministerie. Maar we hebben naar aanleiding van overleg dat we met de pachters hebben gehad vanochtend, hebben we wel besloten dat het een maatregel is die helaas nodig is.
4: Wat gaat er nou precies gebeuren?
3: Ja, het geeft de politie een aantal extra bevoegdheden. Nou, je ziet ook, als het goed is, heel veel politie op dit moment in het gebied aanwezig. Maar bijvoorbeeld dat de politie preventief mag fouilleren. Dus ongevraagd jou je tas kan laten openen of je buddy ziet. Het zijn dat soort maatregelen waar je aan moet denken.
4: Dat gaat helpen?
3: Daar gaan we vanuit dat dat gaat helpen, anders hadden we het niet ingesteld. Maar nogmaals, dat doen we wel samen met een aantal andere maatregelen. Waaronder ook dat we gelukkig bijstand krijgen uit de omliggende teams van de politie. Naast Kennemerkust en de mensen die we hier vast hebben. En wat heel belangrijk is, dat hebben we vanochtend ook met alle strandpachters besproken, dat het ook in samenspraak gaat met de maatregelen die pachters zelf nemen. Want die hebben natuurlijk ook een verantwoordelijkheid voor hun eigen onderneming. Bijvoorbeeld dat ze hun beveiliging op orde hebben. Helaas is dat nodig. Het is een maatschappelijk probleem. Overal langs de kust of bij recreatiegebieden zie je dit soort problemen. Zelfs nog een zwembad in Hillegom wat gesloten moest worden afgelopen week. En spijtig genoeg en is het gewoon echt. En ik heb er wel echt ongelooflijk de scheid aan om het maar op zijn Amsterdamse te zeggen. Dat het nodig is om dit soort draconische maatregelen te moeten nemen. Want je wil een gastvrije badplaats zijn als Zandvoort. Je wil mensen welkom heten. En tegelijkertijd wil je het tuig wat die rotzooi komt schoppen zoveel mogelijk weren.
4: Het blijft een lastig probleem, hè?
3: Dat is een lastig probleem. En nogmaals, het is niet een probleem van dit jaar of vorig jaar. Want het is elk jaar aan het begin van het seizoen zien we terugkomen. Maar we hebben nu echt ook naar aanleiding van het overleg met de pachters besloten om deze maatregel in te zetten.
4: Nou, heel veel succes.
3: Dankjewel.
2: ZFM. Goedemorgen, Zandvoort.
0: Goed, dat was burgemeester Molenburg op de dag dat hij dat veiligheidsrisicogebied werd ingesteld. Nou, de politiek in Zandvoort heeft zich ook nog niet onbetuigd gelaten, want ik zag een lijst met 16 vragen van het CDA. Die zijn nog niet beantwoord trouwens. En Jong Zandvoort en ook de PVV, van wie Peter Kramer nu achter de microfoon zit, hebben een motie opgesteld. Hoe zit het met die motie, Peter?
1: Nou, de motie, zowel van Jong, eigenlijk van de coalitie, Jong, ja, Opzet en VVD en die van ons, wij hebben hem even bij elkaar gelegd en kijken van wat nou de beste motie kan zijn. Ook met betrekking tot nu de maatregelen die zijn genomen. En aanstaande dinsdag moet de noodverordening natuurlijk vastgesteld worden.
0: Bij de gemeenteraadsvergadering.
1: Bij de gemeenteraadsvergadering. En naar aanleiding daarvan lijkt het me goed om een passende motie in te dienen. En dat kan namens de vier partijen, maar dat kan ook namens de voorzitterraad.
0: Ja, nee, goed,
1: dat lijkt me verstandig dat namens de volledige raad.
0: Ja, die motie zal wel worden aangenomen. Dat kan haast niet anders. Als je,
1: ik ga er wel vanuit.
0: De coalitie plus de PVV heeft dus op 11. Absoluut. Maar in ieder geval, wat kan die motie nog verder betekenen nu die maatregelen er al zijn?
1: Ja, maar kijk, die maatregel is natuurlijk prima. Hè? En je hoort het net de burgemeester ook zeggen, dat die maatregelen zijn genomen naar aanleiding van een overleg met de strandpachters. En in de publiciteit heeft al vaker gestaan dat er ongelooflijk goed overleg is tussen de burgemeester en de strandpachters. Maar jaarlijks is dit een terugkerend...
0: Absoluut, ja.
1: Ik zou het haast willen zeggen, evenement in Zandvoort.
0: Ja.
1: Wat het toerisme in Zandvoort ongelooflijk schaadt. Hè? En niet alleen het toerisme, maar ook gewoon de ondernemers. Dus volgens mij moet je naar aanleiding van al die jaren dat het gebeurt... moet je gewoon een kant-en-klaar draaiboek hebben... van wanneer, wat en op welk moment doe je welke acties.
0: Ja.
1: Vanuit mijn verleden, zeg maar, de korte periode als wethouder...
0: 8 maanden, ja.
1: Ja, ben ik bezig en natuurlijk was ik verantwoordelijk voor de krant.
0: Ja.
1: En daar was gewoon een half jaar van tevoren... was er gewoon 2 wekelijks of 3 wekelijks een overleg... om met een goed draaiboek te komen voor de veiligheid, demonstraties... Wat doe je? Wanneer doe je? Wie wordt er ingezet? Wordt er opgeschaald? Er werden zelfs cellen op het Schipholterrein gereserveerd als het echt uit de hand zal lopen. Nou, zoiets zou je met elkaar moeten kunnen overeenkomen.
0: Met de strandpachters, met de gemeente?
1: Ja, maar we concentreren ons nu op de strandpachters, maar ook de avond zijn in dorp horecaondernemers gewoon dichtgegaan.
0: Ja,
1: omdat
0: begrepen,
1: ze naar binnen
0: ja.
1: gingen om daar eens even lekker te gaan eten. En nou, vooral het intimideren van dat soort lui. Hè, en er worden tegenwoordig allerlei moeilijke terminologieën gebruikt om dat soort lui die het veroorzaken... om die een titel te geven. Hè. Ik las in de krant dat zelfs het nu gewoon jongeren zijn... die in Nederland zijn geboren met een multiculturele achtergrond.
0: Ja, met een van de ouders die niet in Nederland is geboren.
1: Ja, een van de ouders die niet in Nederland is geboren. Terwijl gewoon de mensen op het strand gewoon keihard zeggen... het zijn gewoon onze Marokkaanse jeugd die uit Amsterdam komt... Hè, of uit andere gebieden die intimiderend zijn. En vervolgens, als er geen rottigheid is, om die rottigheid te doen.
0: Ja,
1: en nou, laten we daar niet voor weglopen.
0: Ja, en het viel mij ook op de televisie. Was Zandvoort natuurlijk ook hot item, hè? Landelijk. Onder andere op SBS6 met Nieuws van de Dag.
1: Ja.
0: Heb je dat nog gezien? Ik weet niet... Maar daar werd ook de term Marokkanen gewoon gebezigd, hoor. Ik bedoel,
1: iedere strandganger die van het strand afkwam, die geïnterviewd werd. Kijk, ik heb ze zelf niet kunnen constateren.
0: Uh-huh.
1: Want het was zo druk op het strand. Dus ik ben in het dorp nog even gaan kijken. Maar je zag ook in het dorp dat er gewoon heel veel mensen eerder... Hè, ook de Zandvoorters eerder van het strand terugkwamen en al... aangaven, dit gaat mis vanavond.
0: Ja, ja.
1: Nou ja, het is ook misgegaan.
0: Ja.
1: En als ik dan ook de krantenartikelen lees, zeg maar... en de citaten van onze burgemeester... ja, dan vind ik die niet passend van wat er is gebeurd.
0: Mm-hmm.
1: Zo van, de strandtenten kunnen altijd dichtgaan. Hè? Hij noemde dan niet de strandtenten.
0: Een strandtenten moet er zelf voor een verantwoordelijkheid...
1: Ook dat.
0: Zijn verantwoordelijk voor.
1: Maar ja, goed, uiteindelijk is de overheid... verantwoordelijk voor de veiligheid. En het moet niet zo zijn dat we straks... iedere horecaondernemer... een eigen veiligheidsdienst op het strand heeft... of in het dorp... met allerlei portieren. En dat soort...
0: Ik citeer nog even dat Nieuws van de Dag. Want er staat Sander Schaapman. Dat is een veiligheidsdeskundige, zeg maar. Ja, die kwam met hele... verregaande maatregelen. Bijvoorbeeld spuiten onder met verf. Dat je niet van je lichaam krijgt, bijvoorbeeld. He, dat 6 weken blijft zitten, dat je ze kunt bekijken. Ingrid Koerari was daar, die gaan van jaar 21 in de Tweede Kamer. Die gaan een motie indienen dat er veel eerder vervolgd moet worden ook. Want dat gebeurt ook niet, hè? Want ze staan natuurlijk binnen 2 uur staan ze weer op straat.
1: Ja, maar hoe heet
0: samenscholingsverboden, gebiedsverboden, je moet veel harder...
1: Ja,
0: ingrijpen,
1: kijk,
0: zeg maar.
1: Om ze nou met verf te bespuiten.
0: Goed.
1: En dan moet je ook nog een kleurtje kiezen. Dus dat lijkt helemaal ingewikkeld. volgens mij is dat niet de maatregel. Kijk, ik heb een periode in Amsterdam...
0: Hij zei ook, je moet uit out of the box denken. Maar,
1: je moet out of the box denken. Maar je moet ook kijken van wat echt gaat helpen. En ik heb een tijd in Amsterdam gezeten. Ik heb daar in de corporatiewereld gezeten en... Daar hadden wij ook in Nieuw-West en Oostdorp problemen af en toe met jongeren. Maar niet in deze mate, omdat de moskeebesturen dat wel corrigeren.
0: Of de buurtvaders, hè, die ook toen...
1: Of de families.
0: Ja, ja,
1: en
0: ja.
1: Een ander item is, van sluit ze nou eens 2 nachten op. Moet je kijken hoe dat aankomt in de familie als ze na 2 nachten terugkomen.
0: Ja, ja.
1: Maar hier is het een kwestie van, en dat werd wel aardig getypeerd, van ze zijn eerder thuis dan de politie klaar is met hun dienst.
0: Ja.
1: Nou, dat is natuurlijk nadeel.
0: Ja, ja. Hey, wat er nou gisteren is uitgevaardigd, een noodverordening veilige stranddagen. Kun jij iets zeggen wat het nou gaat inhouden?
1: Nou ja, ik heb begrepen dat ze veel sneller kunnen ingrijpen op het moment dat het echt gaat escaleren.
0: Ja, ja.
1: Dus die veiligheidsrisico in het gebied, dat was ook een kwestie van dat mensen gefouilleerd werden op dingen. En hier is het veel meer, als het escaleert, dat ze onmiddellijk kunnen ingrijpen.
0: Ja. Dus,
1: even kort samengevat.
0: Ja, wat de gemeenteraad eigenlijk wil is... gewoon maatregelen die eigenlijk klaar liggen, zodat je ze meteen kan...
1: Kijk, je weet dat het iedere...
0: De eerste warme dag is toch raak.
1: Ja. Gebeurt. Dus heb een draaiboek klaar, zorg. Hè, wat mij betreft zet je 2 busjes, hè, wat ook in het verleden wel is gebeurd, gewoon op de boulevard.
0: Ja.
1: Maar zorg dat je er klaar voor bent als die eerste warme dagen en ben dan preventief aanwezig.
0: Ja.
1: Zorg dat je aanwezig bent.
0: Ja.
1: En ga niet zeggen van dat die dag daarna je met 24 strandwachters om tafel moet gaan zitten om het probleem weer nieuw leven in te blazen.
0: Ja, maar dan zegt burgemeester Molenburg van er is gewoon geen capaciteit om dat te doen. Of de capaciteit moet gewoon vrijgemaakt worden door de veiligheidsregio Kennemerland bijvoorbeeld.
1: Nou ja, daar zou je heel
0: moeten
1: goede
0: beginnen,
1: afspraak
0: natuurlijk.
1: Over
0: maken. Ja.
1: We kunnen ook 3 dagen bij de Grand Prix kunnen we
0: dat zijn er genoeg, ja, dat klopt.
1: Nee, maar goed.
0: Ja.
1: Dus als het betrekking heeft op de eerste warme dagen, dan kan je daarop inspelen.
0: Ja,
1: en dan kan je daarmee in overleg gaan.
0: Ja.
1: En anders, net zoals bij zeg maar de festiviteiten rondom het circuit, zijn er ook veiligheidsbedrijven die je eventueel kan inschakelen. Maar laat niet alle ondernemers opdraaien om een veilig strand te creëren.
0: Ja, want die moet de beveiligers weer aanstellen van €75 per uur.
1: Ja.
0: Om hun terras een beetje gangbaar te houden.
1: Nou ja, niet alleen gangbaar, ze zitten gewoon voor aan het terras.
0: En, ja, ik weet het.
1: Ze screenen ook nog wie er wel en niet naar binnen mag.
0: Ja.
1: Dus je moet je afvragen dat het op een gegeven moment niet de volgende discussie ontstaat van de strandpachters discrimineren.
0: Ja, maar ja,
1: dat soort dingen moet je dus absoluut niet willen.
0: Zij zeggen tegen 16-jarige meiden die daar bedienen van jij gaat nu een ijsje voor me halen bijvoorbeeld. Hè, dat soort dingen. Ja, dat is heel intimiderend.
1: Je, als dat het ergste is, dan...
0: Nou, dat
1: kijk,
0: klopt, maar...
1: als ze de vrouwen uitmaken voor het oudste beroep van Nederland.
0: Ja.
1: Of ze gebruiken...
0: Wat is dat voor een beroep? Nee, ik weet wel wat het is, hoor.
1: Nou, maar... dat lag op het puntje van mijn tong.
0: Ja. Nee, maar goed, het is heel duidelijk dat er meer gedaan kan worden. En dat zal ook waarschijnlijk de insteek zijn komende dinsdag, hè? Neem ik aan.
1: Ja, natuurlijk. Er moet ook gewoon meer gedaan worden. En in de motie van Jong, OPZ en VVD staat een hele lijst wat je zou kunnen doen. Ik vind eigenlijk, dat is niet de verantwoordelijkheid van de raad om een lijst aan te dragen. Ik vind het veel meer dat de professionals met een goed plan moeten komen. En ja, het is niet alleen het strand. Hè. Het begint al hoe ze naar Zandvoort toe komen.
0: Ja,
1: op de scootertjes.
0: Ja.
1: En als je dat dan ziet op de oude trambaan. En dat soort dingen meer. Hoor je de mensen in Bentveld ook klagen. Dat ze met verschrikkelijke snelheden mensen gewoon opzij op de fietsje rijden. Dus het begint al eerder dan alleen het strand.
0: Ja, begrijp ik. Ik wil, het is 10:55 al. We hebben niet de hele ochtend natuurlijk. Maar nog 1 dingetje met je aanstippen. Dat is, wethouders zijn tenminste voorgedragen. Die moeten worden op 10 juni geïnstalleerd, als het goed is. Danielle Wigmans en Edwin Sibbel. Wat vind je ervan?
1: Weet je, Ed is natuurlijk...
0: bekend voor jou ook, hè? Ja,
1: behoorlijk bekend. En ik hoop dat het hem gaat smaken.
0: Ja. Ja, ik hoop. Werelds, dan wordt het Werelds.
1: Ja, Werelds. Dit moet hem Werelds maken, als hij dat straks gaat doen. En Ed is natuurlijk geworteld in de Zandvoortse gemeenschap.
0: Ja.
1: heeft sporen absoluut verdiend. Al
0: 27 jaar bij het circuit?
1: Ja, 27 jaar bij het circuit. Vrijwilligers en hoe heet dat? Sportcafé, dus hij is nog lenig ook in dat soort dingen meer. Ja. Dus ja, ik kan veel van hem verwachten. Ja, ja. En
0: Danielle Wigmans dan, hè? Een grote, grote onbekende. Nee, maar ik denk wel dat...
1: Een ras echte PVV.
0: Nou, dat kun je wel zeggen, ja.
1: Als je haar 8 jaar Den Haag...
0: Ja, plus 2 keer op de kieslijst, hè, voor de PVV ook nog.
1: Ook dat nog.
0: Tweede Kamer.
1: Ook dat nog. Dus nee, ik denk dat wij vaak een bakje met haar gaan doen. Als zij niet altijd met jong door de bos
0: gaat. Ja, maar goed, zij krijgt natuurlijk een belangrijke portefeuille. Hè, bouwen onder andere.
1: Ja, ze krijgt een hele ingewikkelde portefeuille.
0: Ingewikkelde portefeuille, ja. Want je gaat praten met doorgewinterde... advocaat en noem maar op.
1: Ik denk, hoe heet dat? Ze staat bekend dat ze absoluut haar... even tussen haakjes, haar mannetje kan staan, hè, debat en zo. Dus ik vind gewoon van... geef het de voordeel van de twijfel.
0: Uiteraard, dat moeten we altijd met iedereen doen. En ik hoop dat het lukt. Nou, Peter, zijn we nog wat vergeten? Volgens mij zijn we er redelijk doorheen. En, jij hebt nog een hele lijst voor je liggen, maar er staan weinig dingen meer op.
1: Dat is de declaratie die ik wil indienen.
0: dan kun je bij Harry Lemmers onze penningmeester zijn. hartstikke bedankt voor je komst. En
1: nog een fijne dag.
0: Jij ook, en veel succes dinsdag in de gemeenteraadsvergadering.
1: Ja. Oké, bedankt.
0: We gaan nog even wat muziek draaien.
5: Nathalie van Cyberbakko.
6: La place rouge était vide. Devant moi marchait

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja. Ja. We gaan weer verder. We geven het woord aan Erik. Want zij gaat praten. Of hij gaat praten.
2: Hij gaat praten.
1: Hij gaat praten met Carina.
2: En Carina zit op de...
1: Ja. Nou, we gaan nu niet... Ja,
3: nee. Hallo.
4: Dag Carina. Je spreekt met...
3: Bonjour.
4: Je spreekt met Erik Lefferts.
3: Noord, Nieuw-Noord, het zonnige Nieuw-Noord.
4: Het zonnige Nieuw-Noord.
3: Iedereen moet naar Nieuw-Noord komen. Het is echt...
1: Misschien een klein beetje...
3: Nee, je kan wel zeggen, het is hier fantastisch.
4: Nou, wat fijn. Jij staat dus live in Nieuw-Noord. Bij het evenement waarin hopelijk inderdaad een groot aantal bezoekers vandaag naartoe gaat. Kun je een kleine impressie geven van hoe het er daar op dit moment uitziet?
3: Nou, dat kan ik doen, maar ik sta hier wel naast de organisator Roy van Buur van Zandvoort in Zuid. En
1: nee, maar,
3: hij kan het beste even zeggen.
4: Oké. Okay.
3: Want hij heeft nu net een soort van ontlading meegemaakt, omdat hij zo vol spanning zat dat alles goed op tijd af moest komen.
1: Nee.
3: En de burgemeester heeft het net geopend, het was hartstikke mooi. Maar Roy, hoe vind je het tot nu toe? Want wat je nu ziet, doet dit je goed?
5: Ja, het doet me zeker goed dat we op dit moment eigenlijk eindelijk opgestart zijn. We hadden een klein hobbeltje te nemen vanmorgen, omdat er gewoon heel veel vrijwilligers tekort is. Maar daar hebben elke organisatie een beetje last van. Maar het is gered en we staan. En nu net is Julian Parker aan het optreden met zijn saxofoon, die heel erg lekker jazz aan het spelen is. Mensen zijn lekker aan het genieten van een ontbijtje. Schoonwandel is al om 10 uur begonnen en die komen zometeen ook weer aan om 11 uur. En die krijgen dan ook lekker een kopje koffie en ontbijt. En als we dan verder op de dag kijken, hebben we sportservice die een heel mooi sportplein hebben ingericht. De Buffalo's met een speelterrein. We hebben straks een bar die open gaat om 2 uur met live muziek van allerlei artiesten, waaronder Wesley Klein, Mike Dane en onze Zandvoorter Mauro Vrijters. En natuurlijk de kofferbakmarkt die al vroeg hier stond om 7 uur om hun spulletjes uit te laden. Dus ik ben blij, man, dat er zoveel mensen meedoen. En we bestaan volgend jaar 5 jaar. En ik hoop dat we dat nog groter kunnen vieren.
3: Ja, want ik zag ook flyers liggen dat mensen zich nu alweer kunnen aanmelden als vrijwilliger voor volgend jaar. Want ja, dan heb je echt wat ook te vieren. 5 jaar is niet niks. En dit keer de burgemeester zei, het is het 4e jaar. Het is zonnig, want ik kan me herinneren vorig jaar begon het een beetje regenachtig, hè? Of is dat alweer 2 jaar geleden?
5: Ja.
3: Toen hebben je dat ook natuurlijk goed opgepakt. Maar ja, dit wens je toch, hè?
5: Ja, dit weer wens je. En gisteren was het natuurlijk echt heel erg. Ik kneep hem wel een beetje.
3: Oh, ja.
5: Want je weet nooit wat Buurraden doet. Maar vandaag kan ik wel echt zeggen, nou, ik heb genoeg betaald voor die zon.
3: Ja, nee, want inderdaad, de hagelstenen kwamen gisteren naar beneden. En dan snap ik heel goed dat je als organisator denkt, oh nee, alles is buiten. Want zijn er ook dingen binnen eigenlijk?
5: Eigenlijk is alles buiten. We hebben wel de samenwerking met Pluspunt voor de toiletten. Dat is het enige eigenlijk wat binnen is. En weet je wat ik wel even belangrijk vind om te zeggen? Ja. Dit evenement organiseren wij zoveel mogelijk gratis. Met heel veel sponsoren, maar ook met de vrijwilligers die vandaag hebben geholpen. Ik wil echt, want vaak bedanken mensen mij ook vandaag weer in de burgemeester's speech. Mijn naam wordt alleen genoemd, maar ik vind het echt belangrijk om te zeggen, al die mensen, vrijwilligers die dit doen, die hebben dit gedaan. En ook met ondersteuning van bijvoorbeeld, ik noem hem wel even Mango's Beach Bar, want zonder hun hadden we nu geen stroom. Dus we zijn echt heel blij daarmee met al die steun en het warme harten die we krijgen van iedereen hier in deze straat. Ja.
3: Ja, ik zie ook echt alleen maar lachende gezichten.
5: Ja.
3: En ik zie hier Donna Cobani met een prachtige campertje vol zonnige zonnebloemen. En zij gaat ook iets speciaals doen hier, hè? Is dat met name voor kinderen met het krijten?
5: Nee, volwassenen en kinderen kunnen je kunst maken op de stoep. Vinden we wel mooi, het Noord een beetje opvrolijken. Dus dat is ook een nieuw element. En wat ook nieuw is, is schoonwandelen. We hebben straks om 10 voor 12 hebben we ook nog een line dance workshop.
3: Ja.
5: Dat sluit allemaal aan. Dat is eigenlijk in de afgelopen week pas gebeurd om dat weer te krijgen. Dus dat is leuk hoor. Ja.
3: Ja, nou dus de burgemeester zei ook net, het wordt elk jaar weer groter.
5: Ja.
3: Ja, en heb jij wel altijd een vast bestand aan zangers en artiesten en deelnemers die zeggen van, ik ben er weer bij volgend jaar?
5: Dat is wel heel lang geweest, maar we hadden dit jaar echt bewust gekozen om heel veel vernieuwing te brengen. Zoals Julian is nieuw. De enige die dit jaar weer terug is, is Mike Dana. Maar dat komt ook gewoon omdat hij gewoon een goede vriend is van ons als Zandvoort Inside. En ja, en hij treedt gewoon op en hij doet ook ons geluid, dus daarom.
3: Maar en als ik nou die standjes zie van bijvoorbeeld de dierenambulance, en is dat nieuw?
5: Ja, dat is niet nieuw, maar dat is wel gewoon voor de gezelligheid, broer. Even iemand zeggen hoor, sorry.
3: Ja, ja.
5: Daar kunnen jullie gratis een bijtje regelen hoor.
3: Ja, ja, mensen lopen hier ook natuurlijk misschien gewoon om even te wandelen en te kijken. Maar ze mogen dus gewoon... Mag iedereen een gratis ontbijtje halen?
5: We hebben 100 ontbijtjes geserveerd door jongerenwerk. En ook gemaakt door jongerenwerk. Gisteren hebben ze tasjes ingevuld. En vandaag delen ze het uit. En vanmorgen hebben ze lekker zitten bakken.
3: Nou, ja. Het is echt fantastisch.
5: En allemaal betaalde sponsoren, zoals Dela Fonds ook. Die heeft dat echt specifiek gesponsord. En dat brengt wel die samenhorigheid en die verbinding die wij willen brengen in Nieuw-Noord.
3: En ik zie ook wat Surinaamse steentjes.
5: Ja.
3: Gaaf ijs en lekkere pom. En wat, daar krijg je een tropisch gevoel van.
5: Ja, want vanmiddag ga je daar natuurlijk trekken. En we hebben dit jaar wat extra foodtrucks geregeld. Okay. Ik hoop dat we volgend jaar wat meer nog hebben. Dat we ook echt gewoon de mensen hier lekker een hele dag kunnen bezorgen. Van 's ochtends tot 5 uur. Want we zijn tot 5 uur, 1 uur korter. Maar dat hebben we bewust gedaan. En waarom? Het is zo gelopen. En, maar het is gewoon heel leuk om te zien dat iedereen nu al lekker daar een ontbijtje aan het regelen is. En lekker gaat eten en wat drinkt.
3: En even voor de duidelijkheid voor de mensen die hier nog geen weet van hebben. Waar kunnen ze dit buurtfeest vinden precies?
5: In Zandvoort Nieuw-Noord. En als je wil weten wat het programma is, op zandvoortinside.nl, dan kan je het hele programma vinden.
3: Ja. En er hangen overal posters met het programma. En er is heel... Wat is nou echt... Oh, ik zie daar een ballonnenclown.
5: Ja, zeker. Het is niet mijn vrouw, dat is Esmee.
3: Ja.
5: Maar dat is de clown. En ja, die gaat... Die is nu ballon aan het vouwen. En die loopt van de dag ook goocheltrucjes doen. Kinderen begeleiden bij het speelplein. Dus ja, leuk.
3: En ik zie ook handhaving lopen nu.
5: Ja, dat is een hele goede samenwerking. Want ik heb vanmorgen of gisteravond al contact gehad met de handhaving om even de laatste dingen door te bespreken. De veiligheid is echt belangrijk deze buurtfeest. Die willen we waarborgen. Ja. Om 12 uur hebben vijf man beveiliging hier lopen. Dus komt helemaal goed.
3: Goed hoor. Ja. En deze straat is ontzettend lang.
5: Ja.
3: Is jouw wens om straks die hele straat vol evenementen te hebben?
5: Ja, nee, zeker. Het is iets te breed nu. Ik vind niet dat het lekker aansluit, maar dat is weer een puntje van volgend jaar.
3: Oh ja, we gaan echt alleen maar naar vandaag kijken.
5: Ja.
3: En volgend jaar dan zijn we er gewoon weer. Dan is het 5 jaar.
5: Ja.
3: Maar mensen, kom gewoon.
5: Misschien weer live, Ger. Misschien weer live.
3: Ja, ja, inderdaad. Nou, dankjewel, Roy.
5: Okay.
3: Geniet heel erg van deze dag.
5: Oh, misschien nog leuk.
3: Ja?
5: Op onze YouTube-kanaal, Zandvoort Inside, staat ook een livestream. Kunnen mensen ook live meekijken wat er gebeurt.
3: Dat heb ik gehoord. Dat is nieuw. Dat heeft Marcus en Leon helemaal weer voor elkaar gekregen. Leuk. Nou, ik denk dat jullie wel horen dat het een lekker sfeertje is zo met die saxofoon op de achtergrond. En,
1: nee, vertel nu over de...
3: Hoeveel tijd heb ik nog?
4: Nou, ik denk dat de tijd bijna erop zit, Carina. We hebben een hele leuke live impressie gekregen van het geweldige feest in Nieuw-Noord.
3: Ik heb alleen een verzoekje van Marja. Die zei van, wil je heel even naar mijn collega's lopen van de dierenambulance? Geloof ik, toch Marja?
6: Ja.
3: Dus ik ga er even snel naartoe, want ik ben er nu al. Ik zie inderdaad de kofferbak, Rommelmarkt. Jeetje, wat leuk. Allemaal zo leuk uitgestald. Dames, wat leuk dat jullie er zijn. Vinden jullie het speciaal dat jullie hier op dit buurtfeest mogen staan?
7: Ja, dat is natuurlijk hartstikke speciaal. We zijn altijd ook in actie hier in Zandvoort voor de dieren. Dus dat wij hier op het buurtfeest mogen staan is echt superleuk.
3: Ja, goed hoor. Jullie krijgen de groeten van Marja.
7: Ja, dat ook leuke aanbiedingen.
3: Leuke aanbiedingen?
7: Wij hebben hondenjasjes voor de winter en voor de regen. Normaal rond de €40 en nu een aanbieding €5.
3: Oh, dus mensen met een hond, kom naar de stand van de dierenambulance.
7: En juni, gratis chipmaand.
3: Kijk nou. Goed hoor, goed bezig.
7: Oké.
3: Nou, hartstikke leuk. Ik ga nog even lekker hier rondlopen. En ik denk dat... dat het ontzettend leuk is om hier naartoe te komen.
4: Ja, dat denk ik ook. Ik hoop dat jouw oproep en de livestream ook heel veel mensen gaat inspireren om te komen. En niet alleen natuurlijk vanuit Nieuw-Noord, maar gewoon vanuit heel Zandvoort.
3: Juist.
4: Er is voldoende te doen. En,
3: heel veel.
4: En het weer zit mee, dus dat belooft een uitstekende middag te worden om kennis te maken en te ontmoeten, want dat is het thema. En ik hoop dat met al het watgeen wat aangeboden wordt, dat het ook slaagt. Dus Carine, dankjewel voor je livestream.
3: Heel graag gedaan.
4: En Roy...
3: Ik ga even basketballen. Ja. Doei.
4: En Roy ook bedankt.
3: Dag.
4: Goedemorgen.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Lou Reed was dat in Walk on the Wild Side. En ja, aan de telefoon hebben we Klaas-Pieter Roemeling, directeur van Shuttle. En Shuttle is een mobiliteitsspecialist in Nederland. En het gaat over het feit dat 1 op de 4 werknemers die pakt de fiets naar het werk om binnen een straal van 15 kilometer. En dat is toch best heel bijzonder.
2: Ja.
1: Dus goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Dus eigenlijk iedereen uit Zandvoort die in Haarlemberg, die moet op de fiets naar zijn werk, of niet? Daar komt het wel een beetje op neer.
3: Bij voorkeur wel.
2: Ja. Ja.
3: Dat is wel wat wij stimuleren. En wij hebben het onderzoek, wij hebben hier onderzoek naar gedaan. Dat hebben we gedaan door de hoge brandstofprijzen. En daarin toch wel, het woon-werkverkeer wordt allemaal duurder. En daarin hebben wij gekeken van, ja, maar er zijn ook alternatieven. Openbaar vervoer en de fiets. Dus wij hebben gekeken bij ons met op. We hebben 250.000 gebruikers die via Shuttle hun reis vastleggen. Van ja, hoeveel wordt er nou daadwerkelijk gefietst? Nou, dat blijkt inderdaad ongeveer een kwart te zijn. Dus dat ligt nog veel potentie.
2: Ja, maar jullie kunnen ook bijvoorbeeld precies zien hoeveel mensen uit Zandvoort dan naar hun werk fietsen?
3: Dat zouden we ook kunnen zien, ja.
2: Maar
3: we hebben in dit onderzoek niet specifiek
2: gemaakt. Oh, niet specifiek, oké.
3: Nee.
1: Maar stel je, je gaat ervan uit dat de helft van het jaar ga je op de fiets, want de andere helft is te koud of te glad of whatever. Wat scheelt dat dan van Zandvoort naar Haarlem? Bij benadering, hoor.
3: Ja, kijk, in de kosten, hè, want wij hebben uitgerekend, nou, als je dat met de fiets zou doen, dan zou je €500 per jaar daarmee kunnen besparen.
1: Ja, maar dan praat je over 15 kilometer per
2: afstand.
3: Ja, wij zijn uitgegaan van een gemiddelde woon-werkafstand van 9 kilometer. Mm. Daarin hebben we gekeken, als je dat met de auto doet, dan moet je die brandstof betalen. Hebben we niet de autokosten voor de rest meegenomen. Maar dat is bijna €180 wat je dan per jaar aan brandstof kwijt zou zijn. En als je de vergoeding krijgt van je werkgever, want steeds meer werkgevers geven ook juist een vergoeding voor fietsen. Dan krijg je ook de 23 cent onbelaste vergoeding. Die de overheid nu naar 25 cent gaat brengen vanwege de hoge brandstofprijzen. En dan krijg je die vergoeding. Ja, fietsen kost niks. Hè. Het levert eigenlijk alleen maar op. Hè. Gezondheid, vitaliteit en en die bespaar je daarmee. En dat kan je €500 op jaarbasis schelen.
2: Ja, want fietsen op de zaak, hè, dat was toen heel zeg maar populair. Is dat nog steeds populair?
3: Ja, die is weer, daar is twee, drie jaar geleden is de overheid gekomen met stimuleren van leasefietsen.
2: Ja.
3: Vroeger fietsen op de zaak was altijd nu is met leasefietsen. Dan betaal je een hele kleine bijdrage.
2: Oh, ja. Ja.
3: Bijtelling op je fiets, maar dan krijg je wel weer belastingvoordelen voor terug. Ja, ook dat zien we bij steeds grotere werkgevers die zeggen van wij faciliteren dat. Dat doen we met leasefietsen, maar dat doen we ook. Want ja, je moet je fiets ook kunnen stallen. Hè? Want
2: ja,
3: zeker
2: ja.
3: De afstanden 9 kilometer, ja, dat willen de meeste mensen toch op een elektrische fiets doen. Nou, die zijn niet heel goedkoop. Dus dan wil je parkeerfaciliteiten. Sommige bieden daarin ook doucheruimtes aan om te kleden en dergelijke. En dat is ook, wij brengen dat bij bedrijven ook in kaart van, ja, in hoeverre kan je dit stimuleren? Want dit is voor iedereen goed. Het kost de werkgever niet meer geld. Want als je van het openbaar vervoer overstapt op de fiets, is dat eigenlijk voor de werkgever goedkoper. Omdat die kleine reisafstanden met het openbaar vervoer, die zijn duurder dan de 23 cent of 25 cent die je op de fiets geeft. Dus daar bespaar je zelf nog iets mee. En je wordt er ook een aantrekkelijke werkgever door.
2: Ja, ja, maar je moet ook zorgen voor goede fietspaden. Hè? Ik bedoel, daar proberen jullie ook een beetje sterk voor te maken. Dat die fietspaden in ieder geval goed zijn. Breed en veilig in ieder geval.
3: Nou, als wij daaraan kunnen bijdragen, doen we dat zeker. Wij hebben meer. Wij praten hier ook wel regelmatig met het ministerie daarover. En daar zitten we juist van. Je geeft iedereen 23 cent onbelaste kilometervergoeding. Die fiets is voor iedereen goed. Een fietspad aanleggen en verbeteren en dergelijke is goedkoper en makkelijker te doen dan de autowegen nog meer aanleggen. Dus waarom verhoog je niet ook de onbelaste vergoeding voor fietskilometers? Want dat is voor de werkgever uiteindelijk goedkoper. Want openbaar vervoer is toch duurder. Daarin op die korte afstanden. En het stimuleert nog meer op de fiets te gaan. En dat is voor duurzaamheid. Want ja, het is minder CO2-uitstoot. Het kost minder investering om goede fietspaden aan te leggen. En het is goed voor de gezondheid.
1: Ja. Hoe promoten jullie dit?
3: Wij promoten dit, wij bedienen meer dan 150 werkgevers waar wij het mobiliteitsbeleid voor uitvoeren. Dus alles wat we nu op grote schaal hebben gezien van hey, een kwad gaat maar op de fiets. Dat brengen wij per bedrijf voor onze klanten, brengen we dat in beeld van hey, zoveel wordt er gefietst. En dan zeg nou, als jullie de kilometervergoeding verhogen, bijvoorbeeld van 23 cent naar 30 cent, dat zien we al. Dan zien we het aantal fietskilometers gewoon in een jaar zien we dat verdubbelen. Mm. Omdat ja, de vergoeding is aantrekkelijker en door die vergoeding kan je ook communicatie doen. En dan, nou, dan breng je het ook onder de aandacht. En zo'n initiatief die nu jaarlijks is, als week van de fiets en dergelijke, helpt ook allemaal wel bij om mensen te attenderen van ja, je kan ook anders reizen. We zijn als mens natuurlijk een beetje routinebeesten. Als we altijd met de auto gaan, dan gaan we ook met de auto. Terwijl af en toe als iemand zegt, ja, maar je kan ook op de fiets gaan, want dat is eigenlijk veel fijner. Ja, als dat dan vier keer tegen je wordt gezegd, dan denk je de vijfde keer misschien wel, nou, dan ga ik het toch ook maar eens proberen.
2: Ja.
3: En dan blijkt dat gewoon heel leuk te zijn.
2: Ja, zeker. Er zijn in het verleden wel eens wilde plannen geweest om bijvoorbeeld tussen Almere en Amsterdam overdekte fietspaden aan te leggen.
3: Ja.
2: Waar je 's morgens bijvoorbeeld ook nog een luchtstroom erheen kan zetten, waardoor je wind mee hebt. Hè? En dan andersom.
3: Dat zou ideaal zijn.
2: Ja, dat zou ideaal zijn. Hè? Maar dat is eigenlijk nooit iets van gekomen. Maar ja,
1: raar, hè?
2: Het is natuurlijk duur, hè? Maar, nee, maar goed, zo krijg je mensen wel op de fiets natuurlijk. Hè? Ook met regen.
3: Dat helpt gewoon. Hè? Wat je zelf ook, die fietspaden moeten gewoon veilig, moeten verlicht.
2: Ja.
3: Want nu is het natuurlijk, hebben we lange dagen met z'n allen, dan is het 's avonds prima. Maar in het najaar, ja, dan is het ook om 6 uur ook weer donker. Dan wil je ook veilig kunnen fietsen. Dus daarin investeren dat het veilig kan, dat je veilig kan stallen bij je werk,
2: ja.
3: Helpt daarin ook. Die kilometervergoeding en juist dit soort onderzoeken ook aan de man brengen. Ja, daar hopen we ook weer onze bijdrage aan te leveren om op die manier met z'n allen meer op de fiets te gaan.
2: Maar zijn er genoeg initiatieven ook van bedrijven uit om de mensen meer op de fiets te krijgen? Of?
3: Ja, meer en meer, maar het kan nog meer.
2: Het kan beter, hè?
3: Ja,
2: het moet alles zo, hè? Het kan allemaal beter.
3: Ja, het kan allemaal beter. Nee, dat klopt.
1: Wat is Shuttle voor een soort bedrijf? Doen jullie alleen maar dit soort dingen?
3: Ja, wij nemen eigenlijk het hele mobiliteitsbeleid in de handen van een werkgever. Wat we zien bij werkgevers, juist ook omdat ze meer op CO2-uitstoten zitten, willen ze inzicht hebben hoeveel stoten wij nu daadwerkelijk uit. Dus wij doen de hele registratie, alles wat je voor je woon-werk of voor je werk reist, dat registreren de werknemers in onze oplossing. Wij geven toegang tot het openbaar vervoer, wij geven zelf de overchipkaart daarin uit. We geven toegang tot deelvervoer, tot de OV-fiets. En het vastleggen bijvoorbeeld van je fietskilometers, laden. Eigenlijk alles wat je als werkgever ter beschikking stelt aan je medewerkers om te kunnen reizen voor woon-werk en zakelijk. En dat faciliteren wij in één oplossing.
2: En daar zitten ook leaseauto's bij bijvoorbeeld. Ja, dat moet dan wel, hè? Toch?
3: Ja, wij doen dan niet zelf de leaseauto's.
2: Okay.
3: Er zijn andere partijen beter in dan ik, dan wij dat zijn. Ja. Wij doen eigenlijk alles behalve de auto's in de fiets.
2: Okay.
3: Hoe je reist, dat doe je met Shuttle.
2: Ja.
3: Nou, en waarmee je reist, ja, dat doen dan andere partijen.
2: Daarin
3: ligt wel, hebben wij al die informatie. En dan krijg je ook dit soort mooie inzichten.
1: Even voor mijn idee, hoeveel mensen werken er bij Shuttle?
3: 50.
1: Oké.
2: En die komen allemaal op de fiets naar het werk, of niet?
1: Waarschijnlijk wel.
3: Je bent ook al met de fiets naar het werk.
1: Ja, anders moet je eruit.
3: Wij zitten heel bewust, hè, ook wel bij kiezen waar ga je zitten met je bedrijf. Wij zitten op het stationsplein in Amersfoort. Daar kiezen we heel bewust voor. Omdat je daarmee ook jonge medewerkers die allemaal in de stad in Amsterdam of in Utrecht bij ons veel wonen. Ja, die komen dan met de trein en die kunnen eigenlijk overdekt het kantoor binnenlopen.
2: Ja, begrijp ik. Nou, oké. Ik denk dat we wel genoeg fiets hebben.
1: Ja, ik denk dat het duidelijk is. Ik denk dat iedereen op de fiets moet stappen.
2: Ja.
1: Als je, en ga je even met je baas praten. Ja. En dan,
2: nou, ik doe ook alles op de fiets. Jij niet alles, hè, want jij hebt een auto.
1: Nou, in Zandvoort wel, in Haarlem ook.
2: Ja, in Zandvoort alleen maar de fiets. Lekker.
3: Ja, Zandvoort.
2: Ja, lekker hoor.
3: Een half jaar in Zandvoort gewoond, dan deed ik alles met de fiets.
2: Ja, heerlijk toch? Ja. Een beetje door die duinen.
1: Ik moet nog wel eens naar Amsterdam en dan pak ik wel een auto.
2: Toch wel?
1: Ja, gekke dag.
2: Nou, het is meer dan 50 kilometer.
3: Pak ik het OV.
1: Ja, oh ja.
3: Want Amsterdam en de auto.
2: Heel goed.
3: dat wordt goed opmoedigd door de gemeente daar.
2: Nee, dat is zo. Dat is zo. Nou, hartelijk bedankt meneer Roemeling. En ik wens u nog een hele fijn weekend. Het is heerlijk weer. Geniet ervan.
1: Ga lekker fietsen.
2: In Amersfoort ook mooi weer.
3: In Amersfoort is dat mooi.
2: Nou, dan blijft het hier ook nog wel even goed. Hartelijk bedankt. En,
1: En een fijne dag.
2: En een fijne dag nog. Goed weekend.
3: Ja,
1: dag. Oké, een stukje muziek van Marja.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De regels rond het vuurwerkverbod moeten strenger. Dat adviseert de Raad van State aan het kabinet. Dat wil vanaf de komende jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod invoeren. Alleen de wetgeving moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat vuurwerk voor particulieren wordt verboden, maar dat clubs, buurtverenigingen en andere groepen het nog wel onder voorwaarden mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen. Maar als het aan de Raad van State ligt, moeten de voorwaarden voor die ontheffingen strenger. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Vooral de chemische industrie zit in de lift en de productie van plastic stijgt ook. Dat betekent wel dat de prijzen van bepaalde kunststoffen behoorlijk zijn gestegen. De Hongaarse premier Sulyok weigert op te stappen. Premier Magyar had daarvoor een ultimatum gesteld dat om middernacht afliep. Magyar zegt nu dat hij de grondwet wil aanpassen zodat de president wordt weggestuurd. Sulyok houdt zelf vol dat hij alle recht heeft om aan te blijven. Pieter van den Hogeband is niet de chef de mission tijdens de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. NOC-NSF kiest voor iemand anders, meldt de oud-zwemmer. Hij noemt het een enorm voorrecht om met de allerbeste sporters van ons land te hebben mogen werken. Met Van den Hogeband als chef de mission beleefde Nederland succesvolle zomerspelen 5 jaar geleden in Tokio en 2 jaar geleden in Parijs. De sportkoepel bevestigt het vertrek van Van den Hogeband en komt over ruim 2 weken met meer details. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland. Er is ook kans op een bui plaatselijk. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.
3: Goedemorgen Zandvoort, het tweede uur. Het is 2:58. We hebben een tweede uur en wat gaan we daarin doen? Vertel het eens even.
4: Ja, we hebben een tweede uur inderdaad. En aangeschoven is om alvast een voorsprong te nemen om al het leuks wat er nog in de tweede uur behandeld gaat worden. Aangeschoven is Gerard Loos, Zandvoorter en nu woonachtig in Spanje. En Gerard is aangeschoven om wat te vertellen over een enorme passie van hem. En dat is het rondje Texel. Ik begrijp dat jij al voor de 45ste keer meedoet. Dus ja, wat boert jou zo in dit prachtige evenement?
3: Ja, dat mag je zo vertellen. We gaan nog even vertellen wat we verder nog gaan doen. In dit uur, wat gaan we verder nog doen?
4: We krijgen straks nog Nilsson Jaril.
3: Nilsson
4: Jaril. Met een column. En ja, waar die column over gaat, dat weet ik niet.
3: Maar dat weten wij ook nog niet.
4: Dat weten jullie zelf ook niet. Dat blijft een verrassing. We hebben dan ook nog een live verslag van een evenement, een kunstevenement in de Vijfhoek in Haarlem. Dan gaan we live schakelen met Carina. En daarnaast natuurlijk leuke muziek nog tussendoor, verzorgd door Marja. Dus boeiend allemaal.
3: Absoluut, absoluut boeiend programma, Erik. Geweldig dat je dat allemaal uit je hoofd van papier. Maar je vroeg het Gerard al. Leuk dat je er bent. Nogmaals welkom, Gerard. Wat boeit jou in het rondje Texel? Dat je dat voor de 45ste keer gaat doen.
5: Ik ga dit jaar voor de 45ste keer.
3: Absoluut record, hè?
5: Al 3 jaar record houden. En het is een soort reunie eigenlijk, moet je het zeggen.
3: Welk jaar ben jij begonnen?
5: Oh, nee.
6: 45 jaar geleden.
3: Ja, maar...
5: Heel goed, hè?
4: 81.
3: Reken het even uit. Nee, ik vraag dat om in 78 is de eerste ronde...

0: 72 deelnemers.
1: Goeie dag zeg.
0: Boot, hè? Boten. Dus nog geen deelnemers, maar er waren natuurlijk tweemansboten, driemansboten. Ja, dat is op een gegeven moment heel groot gegroeid. En nou, dan kwamen ze natuurlijk parkeerruimte tekort. En in paal 17 heb je natuurlijk iets meer parkeerruimte. En ja, je hebt natuurlijk de achterban de Koog. Dus ze konden zo de auto's daar langs de weg parkeren.
1: Ja.
0: Ja, en dat was op een gegeven moment gigantisch groot evenement aan het worden.
1: Ja, en het is zo'n groot... 100 kilometer, hè, zoiets?
0: Het is, ja, 55 mijl.
1: 55 mijl, ja, 90.
0: Daar hebben ze nu iets uitgebreid, omdat namelijk moeten we om een VC-boei heen. De vlakte van Kerken, dat is het noordoosten van het eiland, is beschermd gebied geworden. Broedvogels. En ja, en op dat moment heb je dus te maken met hoogwater. En als je daar niet op tijd aankomt, dan kan je van je boot afstappen.
1: Dan je kunt niet doorvaren naar de Helder of zo.
0: Nee, dan kan je boot duwen.
1: Oh, kan je duwen? Oké, ja.
0: Geen water.
1: Oh, nou, dat is lastig, ja, met zeilen in ieder geval. Hey, jij bent ooit de eerste keer begonnen dan, hè? Waarschijnlijk in de horen net 81.
0: Ja.
1: Toen had je zelf al een boot, hoe gaat dat?
0: Ja, we hadden, ik zeilde toen ook al als bemanning. Dus jij gaat hier als bemanning.
1: Ja. En je deed hier ook al mee aan wedstrijden waarschijnlijk?
0: Ja, ik zat al in 1976, deed ik al mee voor de Olympische Spelen. Dus,
1: Olympische Spelen? Ja. Heb je de Olympische Spelen gedaan?
0: In 1972 ben ik begonnen.
1: Oh, München?
0: Nee, het was 1972 München. Ja. Maar het was op een gegeven moment in Kiel werd dan de Olympische Spelen gehouden.
1: Ja.
0: En je moet je voorkwalificeren. En dan, dat haalde ik niet qua Nederland. En dan de aanhouder probeert altijd te winnen, zeg maar.
1: Ja, de aanhouder wint uiteindelijk wel.
0: In 76 hebben we nog een keer geprobeerd. En dat is ook niet toen gelukt. Want je moet namelijk een vormbehoud zeilen. Maar als je nagaat dat je op een gegeven moment... Je vaart met een heel grote groep op een WK. Dan zit je op 100 boten. En op een Olympische Spelen heb je maar 19 boten.
1: Ja.
0: Ja, je moet gewoon de sterkste zeilen van je land heen sturen, zeg maar zo.
1: Ja, ja.
0: En kijken of je geluk heeft. Want het is ook gelukbasis aan. Mm. En... en als je dat niet hebt, dan word je ook nog...
1: Ja, dan wordt het lastig. Dus je hebt uiteindelijk niet meegedaan met de Olympische Spelen?
0: Nee.
1: Je hebt wel kwalificaties, maar niet...
0: Drie keer kwalificaties.
1: Oké, ja. Het rondje Texel. Is daar de laatste 45 jaar veel in veranderd, zeg maar, verder?
0: Ja, goed. Ze hebben het natuurlijk, omdat het terugloop is van sporters, vanwege dat kitesurfen. Zeg maar. En nu heb je het ook weer dat wingsurfen.
1: Ja.
0: Is het eigenlijk, het evenement is eigenlijk omgeschakeld naar kite en gewoon surfen. Ja. Foiling allemaal. Dus boten gaan vliegen, zeg maar.
1: Maar er doen ook katamarans mee natuurlijk.
0: Ja, ook katamarans, ja.
1: Ook maar, veel of niet?
0: 320
1: boten. 320, zo, goeiedag.
0: Ja.
1: Dus dat is wel veel inderdaad. Hoe doe je dat met die boot dan? Want je hebt een eigen boot, neem ik aan.
0: Ja, ik heb een boot die doe ik samen met mijn bemanning.
1: Ja.
0: En met mijn bemanning die woont in Katwijk.
1: Oh, die woont in Katwijk. Ja. Oké. Okay. Hoe heet die?
0: Piet van Ruitenburg.
1: Oké. Okay.
0: En daar vaar ik al 20 jaar mee.
1: Ja, is dat zo?
0: Ja, ongelooflijk. Ja.
1: Dus die heeft die boot in Katwijk. Ja, dan zit hij zo in...
0: ja, die gaat eigenlijk voor deze gelegenheid... komt hij uit de schuur vandaan.
1: Ja.
0: En dan moeten we even schoonmaken. Een beetje oppoetsen, een beetje nalopen. Mm. En dan gaan we woensdag gaan we naar Texel toe.
1: Nou, mooi. Maar heb je hem wel eens gewonnen, of niet?
0: Ik heb één keer bijna gewonnen.
1: Bijna. Ja, bijna telt niet in de sport, toch?
0: Ja, maar dat is zuur. 3 seconden.
1: 3 seconden?
0: Ja, dat is echt zuur.
1: Nou, dan
0: stonden we eigenlijk een
1: dat zeggen wij hebben heeft gewonnen, toch? Ja.
0: En op 3,5 uur varen, dat was dus eigenlijk helemaal niks. En je vaart dus eigenlijk op handicap. Je weet niet of er een boot langzamer is en die komt langzamer lang binnen. En ja, je zit gewoon met de winningmoed in je aderen van, we hebben dit wel te pakken.
1: Ja.
0: En in dat jaar was ik ook heel erg goed. In de Europese kampioenschappen waren we al voorin. En we waren een goede bootsnelheid.
1: Huh.
0: En dan op een gegeven moment kom je over de finish. Nou, die heb je wel te pakken. Dit.
1: Ja.
0: Deze heb je gewonnen. En dan sta je vlak bij het podium. En dan word je naar voren geroepen als tweede.
1: Ja.
0: Hè? Ja. Dus,
1: word jij nou nog gehuldigd als recordhouder, zeg maar? Of,
0: ja, we hebben zelfs een heel speciaal vak gecreëerd.
1: Oh, meen je dat, hè?
0: Ja. We hebben toen op een gegeven moment, twee jaar geleden kwam ik met de suggestie van... Ja, als jij op een gegeven moment op leeftijd komt en je komt met een strand met 300 boten, dan word je als laatste geplaatst.
1: Uh-huh.
0: Dan moet je ongeveer 200 meter lopen natuurlijk.
1: Ja.
0: En nou hebben wij gewoon gezegd, we hebben een vak nul gecreëerd voor de mensen die meer dan 30 jaar bootje weg waren.
1: Oh, wat goed.
0: Dus die sta je eigenlijk met je oude vrienden, waar jij gewoon met 30 jaar mee rond hebt gevaren, sta je dus vooraan bij elkaar. En dan hoef je niet elkaar te zoeken, je ziet ze elk jaar. En dat is natuurlijk heel erg leuk.
1: Mm, tuurlijk.
2: Gerard, even voor mij een vraag. Hè. Ik hoor je zeggen dat er ook andere vormen van zeilen... als

0: zomaar mag noemen, ook meedoen. Zijn er ook verschillende categorieën waarin de prijzen verdeeld worden?
1: Ja, je hebt onder andere heb je jeugdprijzen. Wordt ook, jeugd wordt altijd gestimuleerd. Vind ik zelf ook een pre. En daarbij komt ook nog, je hebt een damesteam. Je hebt een oudste team. En je hebt, wat heb je nog meer? Je hebt een discipline nu ook erbij genomen, is het windsurfen. Maar dat het foil windsurfen, die boards komen dus uit het water, die vliegen dus over het water. Mm-hmm. En je hebt nog een nieuwe discipline, dat is het wingsurfen. Dan heb je een soort vleugel in je handen. Ja. Dus het echt niet het zeil in je handen als een, met een giek, maar als een soort een vleugel als een vogel. En dat heb je dus in het midden, een beetje vast. Ja. En die komen ook het water uit. Nou, die gaan echt verschrikkelijk hard.
0: Maar hoe, hoe gaat dan de jurering? Start dat allemaal gelijktijdig? Of hebben jullie een... hoe bereken je wie wordt dan de eerste? Want ik kan me niet voorstellen dat jullie allemaal tegelijk bij een startlijn vertrekken.
1: Nee, je hebt het, we hebben er eigenlijk een berekening van gemaakt. De grootte van de boot, de breedte van de boot heeft geen rol. Maar wel de zwaarte van de boot. Dan krijg je een handicap. Hetzelfde met de golven. Ben je heel goed. En heb je met een boot heb je natuurlijk te maken met zeiloppervlakte. Veel meer zeiloppervlakte wordt ook zwaarder geteld. En wij varen in een categorie, dat is de F18. Dus Formule 18 heeft een bepaalde box. En er zitten 21 vierkante meter zeil op en 21 vierkante meter spinhaken. En dan heb je een zeg maar, neutraal nummer, 100. Maar jij vaart met een handicap van 100. Maar dan heb je ook veel boten die hebben vaart een handicap van 133. En elke minuut, zeg maar, moet een boot die een hoger nummer hebben sneller zijn dan de boot die langzamer is. Dus op een gegeven moment is er een berekening voor gemaakt. Op het moment dat de boot A, die heeft een 100, die komt eerder over de startlijn, over de finishlijn, dan mag die nog 35 minuten achter hem finishen. Ja. En dan wint hij nog.
0: Oké,
2: nou, wie dat nog niet helemaal begrepen heeft, kan maandag nog dit programma terugluisteren op ZFM. Tussen 10 en 12.
3: Ja. Hoe lang duurt een rondje?
1: Dat hangt van de wind af.
2: Maar het is rond 2,5 uur of zo, hè?
1: Wij zitten natuurlijk altijd te maken met... Ten eerste hebben we te maken met hoogwater. En de windrichting. Heb jij op een gegeven moment noordenwind, dan duurt het iets langer voordat je bij de vuurtoren bent. En heb je bijvoorbeeld een halve wind, dat is het snelste rak. En hebben wij ook nog een spinhaker, dan wachten wij altijd af of het een zuidwestenwind is. Want dan kunnen we gelijk starten met een spinhaker. En dan trek je gelijk het hele veld uit elkaar.
2: Ja.
1: En dan ben je gelijk al helemaal voorin. En dat is natuurlijk een kick als je op een gegeven moment een goede start hebt en je kijkt dan om. En dan heb je ongeveer 250 boten achter je.
2: Ja, dat is wel mooi, ja.
1: En dat is een prachtig gezicht. Ja. Met al die kleuren, ja, dat is echt geweldig.
2: Hey Gerard, het is nu mooi weer hè, buiten en er staat een beetje wind. Maar ik kan me niet voorstellen dat je 45 jaar dit weer hebt gehad. Nee, heb je wel eens verschrikkelijk slecht weer gehad?
1: We hebben ook wel een flinke storm gehad, een onweersbui.
2: En ja? Want als het echt te gek is met windkracht 9, dan gaat het gewoon niet doornemen.
1: Nee, je bent ook niet meer beschermd met windkracht 9.
2: Nee, daarom.
1: Zeg maar, ten eerste heb je al te maken met de verzekering.
2: Ja, ja.
1: En je hebt ook te maken met mensen die niet kunnen zeilen.
2: Ja,
1: want die gaan dus eigenlijk daar naartoe, die komen van een meer af.
2: Ja.
1: En die hebben nog geen golf gezien.
2: Nee, zeker
1: geen branding.
2: Ja,
1: en dat kan daar behoorlijk
2: zijn. Dan is de Waddenzee toch wel iets anders, ja. Dat lijkt mij ook, ja.
1: En wij hebben dus het,
2: maar heb je wel eens een jaar meegemaakt dat je denkt van zo, dat is maar net goed gegaan?
1: Nou ja, we hebben het wel een keer gehad dat het zaterdag werd afgelast.
2: Oh, dat wel, ja.
1: En dan hadden we toch gelukkig nog een speling, maar dat heeft natuurlijk wel te maken met heel veel vrijwilligers.
2: Ja.
1: Ja, en het zijn ook mensen die in de bouw zitten, zijn boeren en die moeten zich vrijmaken. En toen hebben we op een gegeven moment bij elkaar gezegd, ja, we hebben het ook te maken met sponsors, hè. En die sponsors die ondersteunen het evenement niet voor niks. Dus op het moment zit er toch een beetje publiciteit aan. Televisie, we hebben zelfs live sport gehad op NOS.
2: Ja,
1: toen
2: kan me herinneren, ja.
1: Met Walter Thiemessen. En op een gegeven moment toen, dan moet je het uitstellen.
2: Ja,
1: maar je kan niet een week uitstellen. Dus alleen maar één dag.
2: Ja.
1: Want je hebt te maken met hoog- en laagwater. Als jij een week later bent, dan is het hoogwater heel anders dan dat je op een gegeven moment erboven moet zijn.
2: Uh-huh.
1: En er zit maar een dag zit er maar een uur tijdverschil. Dus het is nou eigenlijk 55 minuten eigenlijk. Met de zeggen gewoon een uur. Stel je voor als je een uur te vroeg zou starten en je hebt een noordoostenwind, dan heb je geen water op het wat.
2: Oké.
1: Dan kom je er niet rond. Nee. Dus je moet wachten, wij moeten starten met hoogwater. Op het moment dat het water aan het wassen is, dan gaan we met de stroom mee. En dan krijg je een stuk halve wind naar een VC-boei. Die ligt dus op het wattengebied. Maar dan als het een noordelijke wind of een oostenwind is, dan windt die houten stroom tegen. En dan zeker als het een hoogluttig gebied is ook nog, dat okay. Want die drukt het water naar beneden toe. Ja. Dan houdt hij dat een beetje tegen. Dus een remmende werking. Ja. En op het moment dat het een zuidwestenwind is, ja, dan wordt het marsdiep wordt wel met golven naar binnen gespoeld.
2: Ja, ja.
1: Dan heb je het eerder hoog water.
2: Ja. En jij bent natuurlijk begonnen in Zandvoort, hè, met zeilen neem ik aan.
1: Ja.
2: Ik sprak gisteren Johan Driehuizen, moet ik nog een hartelijke groeten aan doen. Want daar heb je ook mee gezeild, hè?
1: Ja, het begon eigenlijk, eigenlijk.
2: Hij zei dat hij heel goed was, maar. Ja, nee, hoor, grapje.
1: Dat zeggen we allemaal.
2: Dat zeggen we allemaal. Nee, maar jij bent hier bij de zeilvereniging begonnen, hè?
1: Ja, ik ben bij de zeilvereniging begonnen, eigenlijk als opstappertje. En dat was toen met Zwarte Jan, Jan Molenaar. Want die had een money nodig. En wij zaten dus daarnaast met de renningsbrigade.
2: Ja.
1: En zei, ja, kom even mee en gaan we zeilen. En zelfs onze oliebollenman, Harry Kranenburg.
2: Harry Oliebol, ja.
1: Harry Vaassen.
2: Vaassen.
1: Ook een zeiler.
2: Ja, hij is ook een zeiler.
1: En ja. Ja, hij vaart nu de wereld een beetje rond, maar ja, met een grote jacht. Maar wij zijn in principe met hem ook begonnen.
2: Nou, wat goed, man. Ja. Ja.
1: Zelfs een katamaan gebouwd. Ja. Met zijn ogen.
2: En jij hebt eigenlijk van het zeilen je beroep gemaakt, hè?
1: Ja.
2: Want
1: ja.
2: Ik heb wel begrepen dat jij heel veel boten, zeg maar, van de ene plek naar de andere zeilt.
1: Ja, ja, goed. Heb
2: je voor de wat gefortuneerde medemens.
1: Als professional word je gewoon ingehuurd.
2: Ja.
1: En, als captain. Maar ja, probeer je natuurlijk goede bemanning te vinden. En dan maak je op een gegeven moment een hele selectie.
2: Ja.
1: En op een gegeven moment word je dus in totaal ingehuurd op, uh-huh. op een jacht door een eigenaar. Ja, en die wil gewoon prijzen in ontvangst nemen op het podium.
2: Ja, ja, ja,
1: dan wil je gewoon als beste word je naar binnen gehaald.
2: Ja,
1: en dan
2: ja.
1: moet je zien het beste ervan te maken.
2: Ja. En doe je dat nu nog steeds?
1: Af en toe.
2: Af en toe, niet veel.
1: Ja, ja, maar ja goed, je leeftijd want, begint ook.
2: Ja, ja, jij bent nu 45? Nee hoor.
1: Ja, bijna goed, bijna. 53.
2: Ja, nee, ook niet denk ik.
1: 1953.
2: 1953, meen je dat ja? 73. Oh, dan voel ik me nog jong, want ik ben van 54.
1: Ja.
2: En jij ook trouwens, Ger?
0: Ja. Nou, ik ben nog een jonkie,
2: ja,
0: Ger. Ik heb nog één vraagje voor jou. Het is een internationaal gebeuren. Over de hele wereld komen ze dan naar Texel. Is er dan een ranking die internationaal telt? Dus dat deze wedstrijd rondje Texel meetelt in een grotere competitie? Of staat het evenement op zichzelf? En kunnen er geen punten gescoord worden om uiteindelijk aan het eind van het seizoen met zoveel races tot overall winnaar uitgeroepen te worden?
1: Nou, we hebben het wel gehad voorheen. We hebben zelfs een Europees kampioenschap georganiseerd. En voor de windsurfers nu is er wel een competitie. Want er is ook nu een lange afstandrace. Hè. Dat is ook voor hun is een lange afstandrace. Maar we hebben ook aanlopend donderdag beginnen zal. Dan gaan ze een wedstrijd varen naar de vuurtoren. En dan weer terug.
0: Okay.
1: Dus het, ook het wing foilen, zeg maar. En dan, die telt wel mee voor een algemeen klassement.
0: Yeah.
1: Wij hebben dan voor de Katamaans hebben nu een andere procedure gedaan. Europees. Maar die valt Tessen dan dit jaar niet onder. We hebben het wel gehad. Dat we hebben een klassement hadden wat jij vroeg. Nu zitten wij internationaal. We hebben La Rochelle, hebben een Formule 18 wedstrijd. We gaan naar de Europese kampioenschap in Como meer, in Italië. We hebben een wedstrijd gehad in Barcelona.
0: En daar doe jij ook aan mee?
1: Nou, ik probeer het wel. Maar ja. Je zit een beetje met de tijdbestek. Want ik vaar nog een andere klasse. Mijn liefdevolle klasse eigenlijk, de Hobie 14. Dat is een eenmansboot.
0: Een kleinere boot is dat
1: ook?
0: Is
1: een kleinere boot waar ik ooit in 1972 mee ben begonnen. En dat vaar ik nog steeds.
0: Ja.
2: Oh. Ja. Mooi hoor. Ja. Ja, je hebt aan veel Europese en wereldkampioenschappen ook meegedaan, hè?
1: Ja, ja.
2: En wel eens de eerste geworden?
1: Negen keer wereldkampioen.
2: Hoeveel keer?
1: Negen.
2: Negen keer wereldkampioen. In die Hobby 14?
1: Nee, in de andere klasse. In Nacra, in Prindel.
2: Oké. Okay. Ja. Ja. Negen keer wereldkampioen en 26 keer Europees kampioen. Dan
1: 18.
2: Zo. 18, dan is het ook wel in de buurt, hè?
4: Dus je kan best een beetje zijn.
2: Ja,
1: een klein beetje. En nog de hele dag nog steeds. Hè? Want ik werd toen in Spanje 3 jaar geleden werd ik nog Europese kampioen.
2: Ja.
1: En dat is natuurlijk helemaal een kikker natuurlijk. Uh-huh. Op een gegeven moment op het podium mocht staan.
2: Tuurlijk.
1: Met allemaal jonge mensen.
2: Geweldig, ja.
1: En,
2: zien ze jou nou als de zeilende opa of valt dat mee?
1: Nou, nog geen opa. Maar
2: nee, maar
1: ze vinden eigenlijk wel van... Hoe kan dat dat jij...
2: Positief bedoeld.
1: Dat jij er zo goed uitziet.
2: Ja, ja oké. Okay. Ja, ja, dat zeggen ze tegen mij nooit.
1: Dat snappen ze niet.
2: Nee?
1: Nee, dat snappen ze niet. Oh. Dus jij, hoe jij op een boot kan stappen met je 76 kilo.
2: Ja.
1: 73 jaar, dat vatten ze niet.
0: Nee? Hey, Gerard, wanneer vindt dit prachtige evenement plaats?
1: Dit vindt plaats op 6 juni.
2: Komende
0: zaterdag.
1: En dan, ja, dat heeft te maken ook met hoogwater. Dus dan is de punt waar het moment dat wij starten, rond de 10 uur, dan begint het water te wassen. En, dan, ja, en dat hebben we al een keer gehad. We hebben een nieuwe wedstrijdleider gehad. En die was vergeten dat we ook een zomertijd hadden.
2: Oh ja?
1: Oh, die had dus een papiertje van wintertijd. Want de alle briefingen, dat vindt plaats in de winter. Hè, dus de hele voorbereiding in de winter. En dan had hij dus gewoon de waterstanden, had hij dus gewoon in zijn boekje meegenomen. Oh,
2: maar staat er nu een
1: naast? Maar niet op maart, gewoon als de zomertijd. Ja, dan heb je natuurlijk ook andere tijden te maken.
2: Ja, natuurlijk.
1: En toen kwamen we dus in het noorden geen water.
2: Oh jee.
1: Ja, dat is een klein probleem.
2: Nou, dat gebeurt bij wandelaars ook wel eens, hè?
1: Ja, maar je hebt dus boten,
2: twee weken
1: zoals
2: geleden
1: die
2: nog.
1: Vliegende boten, die hebben dus gewoon minimaal een meter water nodig onder hun boot.
2: Uh-huh.
1: Want op het moment dat ze naar beneden zakken, dan raken die zwaarden. Die
2: ja, dan zit je in het zand en dan ben je weg natuurlijk. Ja, ja, ja, begrijp ik.
1: Kom je er ook uit.
2: Nou ja, behalve wanneer het weer vloed wordt, toch?
1: Ja, dan moeten ze ongeveer een uurtje wachten.
2: Ja, inderdaad, dat bedoel ik.
1: Wacht op de volgende bus.
2: Hey, maar is het een doel voor jou om de 50 te halen bij de rondje Texel?
1: Dat is wel mijn streven.
2: Ja?
1: Ja, dan,
2: echt waar?
1: Dan denk ik dat ik het al een keertje ga afzetten.
2: Dus over 5 jaar dan ben je 50. Nee, dan ben je heel oud dan.
3: Ja,
2: dan
3: okay. maar zitten we hier nog wel een keer terug hier.
1: Ja, we zitten wel met een baard vol.
2: Ja, maar het is wel... Ja,
1: je baard begint al aardig.
2: Ja, nee, ik heb al 40 jaar een baard, maar... het is wel de bedoeling, 50 keer.
1: Ja.
2: En dan moet je toch wel echt geduldig worden daar op Texel, toch?
1: Ja, nee, maar ik word eigenlijk wel altijd naar voren geschoven. Want ik doe namelijk ook de subbriefing. Dus je hebt dus een originele briefing, zeg maar, door de wedstrijdleider.
2: Uh-huh.
1: En ik doe dan de briefing nog daarvoor.
2: Oké.
1: Okay. Of vorig jaar hebben we dat daar samen gedaan. Want ik weet natuurlijk alles wel van hoge laagmaat en waar je wel en waar je niet moet zijn.
2: En windrichtingen en dingen. En,
1: ga niet te vroeg op het bad naar binnen toe, want dan loop je vast.
2: Ja. En wat is de weersvoorspelling voor de komende week?
1: Als ik het nu zo volg, windkracht 3-4.
2: 3-4, is dat een ideale windkracht? Of?
1: Nou ja, ik hoop
2: heb je liever 4-5, 6, 4-5?
1: Ja, 4-5 kom je wel lekker.
2: En uit welke windrichting is dan het meest zeg maar, voordelige? Zuidwesten, maar ja, dat is het meest wel eigenlijk.
1: Op het bad kan je aan de wind.
2: Okay.
1: Een lang stuk.
2: Ja.
1: En dan kan je, nou, hoeft weinig te kruisen.
2: Ja.
1: Maar het kan ook wel zijn, we hebben het wel een keer gehad, dat de wind gewoon meedraaide met het hele parcours.
2: Ja.
1: Dus je startte met, op een gegeven moment met een mooie noordwestenwind, bij een halve wind. En die draaide gewoon een beetje naar het noorden toe. Dan konden we op het bad konden we een halve wind varen. En het draaide op een gegeven moment helemaal naar het oosten toe.
2: Ja.
1: Een halve wind weer aan de noordzeekant.
2: Oh ja.
1: Het was het eigenlijk ideaal.
2: Oh ja.
1: Nu, op het ogenblik, wat er nu uitziet, is de oostelijke wind.
2: Ja.
1: En dan is het vrij vlak water ook. Dus voor heel veel mensen zal het een plezierig zijn om geen branding te hebben. Je hebt alleen maar die strekdammen. Maar ja, geen brekers. Dat is een voordeel voor mensen die uit het binnenland vandaan komen, ook buitenlanders. Want het kan wel eens nasty zijn dat je op een gegeven moment een golf tegenkomt die je dan terugspoelt.
2: Begrijp ik,
1: Of dat mensen dus onverwachts overstappen in de branding. En dan heb je een probleem.
2: Maar je bent straks toch een klein weekje op het eiland, hè, zeg maar.
1: Ja, we gaan woensdag naar het eiland.
2: En slaap jij nog steeds in een tentje of ga je lekker in een hotel?
1: Wij slapen in het mooiste en het leukste hotel van Den Burg.
2: Den Burg, oké. Okay.
1: Waar ooit rond de Texel is begonnen.
2: Oh, wat goed. Ja. Maar ik denk neem aan dat je in het begin wel in een tentje hebt geslapen. Dus toen je een jaar of 20, 25 was.
1: We hebben zelfs onder de trailer geslapen.
2: Dat bedoel ik. Ja, zo mag ik het horen.
1: Ja.
0: Hey Gerard, ik ben geen kenner, maar gewoon een vraag die bij mij opkomt. Hebben jullie goed contact met de veerboot zonder elkaar daar in de weg te zitten?
1: Nou ja, je ziet hem wel, hè. En de beroepsvaart gaat...
2: Nou, je mag blij zijn als hij jou ook ziet.
1: Ja, nou dat ziet hij dus niet, want hij heeft geen radar. Dus ook geen radarreflector. Ja, ja. Nee, maar... En hij kan ook niet stoppen.
0: Nee, daarom.
2: Want,
1: je hebt daar enorm veel stroom. Het is ongelooflijk. Het staat gewoon 10 kilometer stroom.
0: Is dat nooit fout gegaan? Of?
1: Nou, ik kan me niet echt herinneren. Maar kijk, met een zeilboot kan je gelijk of grijpen of in de
2: rug. Ja, heel snel over de kont op.
1: Er zijn wel ervaringen. Je moet eigenlijk wel ervaren zeiler zijn om een rondje testen te zijn.
0: Ja.
1: En er zijn wel een keertje... Ja, door windstilte zijn we ook een keertje binnen moeten slepen. Dan gaat de motorboot voor je liggen. Je gaat niet meer verder, want dan ga je niet meer redden. En dan werden we teruggestuurd. Ik kan nog herinneren dat we op een gegeven moment teruggestuurd bij halverwege bij Oudeschuld. En naar binnen toe. Maar er zijn ook een paar die zijn nog doorgegaan. Maar toen viel de wind helemaal weg. Weet je waar ze terechtkwamen? In Bergen.
2: In Bergen?
1: Ja. Ja.
2: Nou,
1: door de stroom.
2: Ja. Iets doorvaren is dit een Zandvoort. Dat is nog leuk natuurlijk.
1: Maar dus vroeger zeilden we van welke kustgebied ook, zeilden we gewoon naar Texel toe.
2: Ja.
1: De week ervoor. Er zijn best wel mensen die nog misschien wel het leuk actief vinden. Om gewoon vanuit Scheveningen, dan gingen ze hoppen. Eerst naar Katwijk. En van Katwijk bleven ze overnachten. Mochten ze dan op strand slapen met een tentje. En dan gingen ze naar Zandvoort. Ik heb het meegemaakt hier. En die, op een gegeven moment die sleepte dus een boot over het strand heen. Maar zand is net als schuurpapier. En het is polyester. Dus op een gegeven moment wilden ze wegvaren. Dan zie je op een gegeven moment op de banding. Op een gegeven moment dat je een beetje water maakte.
0: Ja, ja.
1: En dan was die hele bodem was helemaal doorgesleept. Ja.
2: Hey, heb jij wel eens, ben je wel eens iets tegengekomen in het water? Een dolfijn of een kleine walvis of een lijk?
1: Zeehonden kom je daar tegen.
2: Zeehonden, hè? Ja. Oh ja.
1: Zeehonden kom je tegen. En dan zie je net, dat zie je hier ook wel eens in Zandvoort. Dan zie je net een kopje erboven heel nieuwsgierig. Maar daar heb je het ook natuurlijk ook te maken. Maar die beesten zijn zo intelligent, die hoor je gewoon. Een boot die maakt dus op een gegeven moment geluid onder water.
2: Ja, ja.
1: Dus ja, die zien je maar wel nieuwsgierigheid. En dan komen ze met het kopje naar boven en weg zijn ze.
2: Ja, ja. Mooi man. Hey, heb jij nog een vraag, Erik?
0: Nog eentje. Wat belooft een aspirant toeschouwer? Want die boten en die surfplanken die zijn natuurlijk in no time zijn die weg. Daarnaast zijn er nog andere leuke evenementen die georganiseerd worden rondom rondje Texel.
1: Nou, ik weet wel dat zij altijd wel een leuke anekdotes hebben op strand. Dat zijn ook voor kinderen. Hebben wij ook jaren terug gehad een heel groot zwembad gemaakt. Met het KNWV, het overkoepelend orgaan van Nederland. En dan hadden ze een heel groot zwembad gecreëerd op het strand. Met de optimistjes erin. Dan konden ze zeilen.
2: Leuk man, ja.
1: Maar ik weet niet het hele programma wat we dus dit jaar doen.
0: Maar er zijn wel wat activiteiten rondom. Leuk.
2: Nou, ik vond het een heel leuk gesprek, Gerard. Heel fijn dat je kwam. Want je gaat nu terug naar Katwijk en dan gaan jullie die boot weer een beetje
1: oppoetsen.
2: Ja. Kijk uit met de stand. Maar in ieder geval, het is bijna 11:30. We hebben nog twee onderwerpen zelfs. Mag ik jou hartelijk bedanken voor je komst.
1: Zeker.
2: En ik wens jou heel veel succes komende zaterdag is het, hè?
1: Zaterdag, ja.
2: En we gaan het volgen. Is het ergens te zien ook nog of niet?
1: Nou, het is wel live te zien en live te
2: horen. Ja, dat zijn misschien streams, hè? Waarschijnlijk
1: een radio-test heb je.
2: Oh ja, Radio Texel.
1: Ik heb ook een verslag gedaan over de hele ronde.
2: Oké, we gaan het volgen.
1: En daar zal ik ook wel zeker naar voren moeten gaan.
2: Ja, dat begrijp ik. Hey, hartstikke bedankt.
0: Ja.
2: Okay. En goed weekend. En zeker volgende week ook.
0: Ja, Gerard, bedankt.
2: Ja, we gaan even een muziekje draaien, denk ik. Wat gaan we doen?
4: Ja, Mungo Jerry met
2: Mungo Jerry, in de summertime. Ja, ja. Heel goed.

0: Dit is de column van Neil Gugnierli op ZFM.
1: Neil, ik ben geen racist. Hè? Ik hou van mensen. Ik wil iedereen helpen. Maar ja, weet je, nu vind ik echt dat asielbeleid en toelating van al die vluchtelingen, dat moet een keer stoppen hoor. Hè. Het wordt vol, heel vol in Nederland. Zo vol dat er amper nog een stukje weiland leeg staat. Ja, Harry, de koeien schreeuwen om ruimte. Want vele velden waar ze vrijuit rondliepen te grazen, ja, die worden nu gevuld met energiepanelen voor de zon. Nou, dat als schaduw werkt voor de koe. Nee, Neil, nee, even geen grapjes. Ik meen het, ik meen het. Ik maak me echt zorgen om Nederland. Heb ik in het qua ruimte en qua kosten niet meer aan om alsmaar vluchtelingen op te vangen. Dat kan niet meer, dat moet ik je stoppen. Ja, ja, Harry, ik begrijp je. Maar er is ook goed nieuws. Ja, misschien niet voor de koe, maar wel voor de mens. Want in 2025 vroegen er maar 24.000 mensen asiel aan in Nederland. Nou, en dat is een daling van 8.000 man ten opzichte van 2024. Nou, leuk dat je het zegt, meis, maar ik zie het niet als een geruststelling. Nou, doe maar wel. Dat voelt beter. Weet je, Harry, toen mijn zoontje 7 jaar oud was, vroeg hij mij op een dag: mama, wat is een gelukzoeker? Ja, toen dacht ik, nou ja, hoe kan ik dat het beste uitleggen? Ik zei, nou, iemand die geluk zoekt, zei ik. Ja, ik dacht, laat ik het simpel houden. En toen zei hij, wat is geluk, mama? Nou ja, ik dacht, hoe geef ik hier een antwoord dat simpel, helder en logisch klinkt aan een kind van 7? Nou, ik zei, geluk is een gevoel dat danst met liefhebben en geliefd worden. En ik zag toen in zijn ogen dat hij alleen het dansen en liefhebben heeft begrepen. Verder ging hij er niet op in. Nou, ik ook niet. Maar nu is mijn zoon 20. En laatst attendeerde hij mij op een foto in de krant in de woestijn, waar vluchtelingen gedumpt zijn. Toen zei hij, mama, ze zijn niet echt geliefd. En kunnen ze überhaupt nog het gevoel van geliefd worden voelen als ze nergens welkom zijn? Maar ik voelde dat mijn zoon de bal weer terugkaatste. Na al die jaren, de bal van de waarheid. Ja, ik kon hem 1000 antwoorden geven, maar niets is de echte waarheid. Want de waarheid is zo kostbaar dat liegen soms de enige manier is om haar te bewaren. En weet je, Harry, dat weten onze bestuurders maar al te goed. Trump had laatst een toespraak met de zin: Europa is een zinkend schip en is een groot probleem. En dat zijn de vluchtelingen. Als ze dat niet oplossen, storten ze in. Maar ik vraag me af, zijn de vluchtelingen het probleem? Of het enige probleem? Of is het lekker makkelijk om dat als enige probleem te zien? En hoe hou je tegen dat mensen vertrekken uit het oord waar ze ongelukkig en nog belangrijker onveilig zijn? Zit er een grens aan solidariteit en heeft solidariteit een prijs? Ja, Europa is misschien een zinkend schip, maar gelukkig weet Nederland alles van water en zal altijd zijn hoofd boven water weten te houden. Want Nederland, zo klein als ze is Nederland altijd heel groot geweest en overwinnen. En Harry, eerlijk gezegd, die optimistische gedachte maakt mij blij en geeft rust. En dat gun ik vele anderen, die onrust. Want ja, die jou ook trouwens. Want onrust en angst en haat zaaien, dat geeft je alleen maar onrust. Humane gedachten geven meer rust dan angst. En de idealist in ieder mens wil helpen. De optimist is de naïeve idealist. En de pessimist is een bevlekte optimist. Ja, Neil, dat zeg je wel allemaal mooi en je kan het allemaal mooi brengen. Maar weet je, statistieke feiten liegen niet, meis. Nederland is klein en is vol. En ik ben de broerste niet, hè. Ik wil huis helpen en vind menselijkheid ook belangrijk. Maar graag ook aan mijn eigen mensen. Als ik kijk naar het pluspunt, de voedselbank in ons eigen dorp, waar mensen in de rij staan voor eten. Nou, dan breekt dat mijn hart. Ik bedoel, die vluchtelingen die kosten niet alleen een plek aan ons volle land, maar ze kosten ook geld. Nadat ze een status krijgen en een huis, krijgen ze ook nog eens 10.000 euro om een huis in te richten. Dit is toch besopen? Welke Nederlander krijgt 10.000 euro van de staat om zijn huis in te richten? Het is besopen goedheid, ik zeg het je. Ja, goedheid, het is zotheid. Ach, Harry, het mes snijdt aan beide kanten. Iedereen heeft gelijk. Nou, het gaat hier niet om gelijk, meis. Het gaat hier om feiten. En dit is niet zomaar mijn mening, hè. Het, feiten van de waarheid liegen er niet om. Harry, zijn we niet met z'n allen bevlekt in de waarheid? De waarheid waar het soms helder is en vaak troebel. Ik bedoel, vluchtelingen worden vaak gezien als een kostenpost in geld. Maar hoe zit het met de emoties van de vluchtelingen? Ik bedoel, je kunt een ander alleen begrijpen als je jezelf verplaatst. Als je na de hete adem van de woestijn, na vele botsingen, na het overwinnen van marteling, dorst en honger, en na zo'n mensonterende reis in het beloofde land aankomt, heb je dan veel liefde voor de mens of juist afschuw? Ik vraag me dan af of je hersenen creëren ze dan niet tijdens zo'n zoektocht naar geluk, vol ongeluk, al een inhumane, dierlijke overwinningsvreedheid. Ja, nou, dat zeg ik, dat is dus de vraag. Hebben die vluchtelingen nog wel liefde voor de medemens? Nou, ik denk dat ze vooral dankbaarheid koesteren in hun overwinning. Kijk, wereldwijd is het aantal vluchtelingen rond de 110 miljoen mensen. 110 miljoen, Harry. Ja, nou, je zou bijna denken een miljard euro er tegenaan. En het probleem is opgelost. He, dan kunnen ze in hun eigen land blijven. Maar zo makkelijk is het sommetje niet, Harry. De echte vraag is, gaat het wel om geld? Want politieke heermaatschappij en opportunisten hebben vluchtelingen nodig om macht te kunnen uiten. Misbruiken, angsten zaaien en het ergste, vluchtelingen als wisselgeld te gebruiken. En dat, Harry, kent geen prijs. En toch, desondanks, heb ik de hoop dat de dans van het verlangen tussen liefhebben en geliefd worden altijd de boventoon zal voeren en dat de humane gevoelens zullen zegevieren. Ja, Niel. En dat is de waarheid als een koe. Ik zeg het je.
2: Toen ik

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, en dat was Neil Diamond met Ayama Set. Bij ZFM goedemorgen nog steeds. En het is 11:45 bijna. En aan de lijn is Carina, want Carina zat net bij het buurtfeest in Noord. Maar nu, waar ben je nu, Carina?
2: Nou, nu, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Nu loop ik door de Vijfhoek in Haarlem.
1: Je bent een kleine globetrotter.
2: Ja, dat sowieso. Maar ik ben nu op weg naar de Nieuwe Kerk in de Vijfhoek. En daar staat de pakje kunstkast. Er is namelijk een Vijfhoek kunstroute. En als ik nu al zo loop, dan zie ik hier en daar al vlaggen buiten de deuren hangen. Want mensen stellen dus hun huizen open om daar kunstenaars te ontvangen. Die kunnen dan hun kunst exposeren. Een beetje à la Zandvoort Art.
1: Mm-hmm.
2: Nou ja, en dan is dit natuurlijk nu weer in de Vijfhoek Haarlem. En dat is natuurlijk een superleuk wijkje. Heel groen. Heel veel galerietjes. Als ik nu zo hier naar binnen kijk, rechts van me zie ik mensen potten bakken. En de huisjes zijn allemaal zo schattig. Dus het is al sowieso de moeite waard om hier doorheen te lopen. En het is lekker cool.
1: Nee.
2: Want het is hartstikke groen. Maar
3: Carina,
2: ik wil
3: eventjes ter verduidelijking aan jou vragen. Dit is een terugkerend evenement in de Vijfhoek, of is dit...
2: Zeker.
3: En bewoners stellen hun huis open, hoor ik jou zeggen. Betekent dat die mensen contact hebben met de betreffende kunstenaars? Of gebeurt dat spontaan of wordt dat aangewezen? Kun je daar wat over vertellen?
2: Nou ja, ik hoorde het gisteren namelijk tijdens de openingsspeech. Want gisteravond was dus een hele leuke opening met een openingsact door onder andere Fred Rozenhart en onze fotograaf uit Zandvoort, Sabrina Vermeulen. En daar werd gezegd, ja, de mensen stellen hun huizen open. Ik denk ook wel dat het zelf ook kunstenaars zijn die hier wonen, die hun werk tonen vanuit hun huis, wat wij natuurlijk in Zandvoort Art ook hebben.
3: Ja.
2: Maar er zijn bijvoorbeeld ook garages en zo. En die worden dus nu opengesteld. Als ik nu al zo hier bij de kerk loop, dan zie ik al een garage openstaan met allemaal kunst. Wat al tentoongesteld is, met een parasol erbij. En, dus ik denk dat het op die manier gaat.
3: Oké. Okay. En is het, dan alleen dat...
2: In de kerk is dus een overzichtstentoonstelling, zodat je inderdaad net als bij Zandvoort Art weet van welke kunst spreekt me aan en waar ga ik straks naartoe.
3: Okay.
2: Er zijn hele mooie boekjes. En dan kan je dus kijken, wat wil ik allemaal gaan bekijken. En het is natuurlijk sowieso leuk om zo'n route te lopen hier door deze wijk.
3: Ja.
2: En we hebben ook Zandvoortse kunstenaars hier. Die op de gedempte raamgracht hun kunst exposeren. Dat is Fred Rozenhart en Sabrina Vermeulen. Ik zag ook Arda rondlopen gisteravond. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Heel veel terugkerende kunstenaars die ik bij Zandvoort Art heb zien rondlopen, heb ik gisteravond hier ook gezien. En het leuke is ook dat vanavond, dat is voor iedereen, dus als je in Zandvoort woont en denkt ik heb zin om even nog naar Haarlem te gaan, is er om 17:30 in de Nieuwe Kerk weer een toneelstuk, De Biecht. En onder leiding van Fred Rozenhart. Dat is natuurlijk hartstikke leuk.
3: Klinkt allemaal leuk, inderdaad.
2: De kerk is nog dicht, zie ik, want het gaat beginnen om 12 uur. En de pakje kunstkast staat dus in de kerk. En daarom had ik jullie ook gemeld, want het is natuurlijk hartstikke leuk. De kast heeft nu bijna zo'n 4 jaar in Zandvoort gestaan. Daarvoor stond hij altijd in de bibliotheek in Haarlem, onder leiding van iemand anders.
3: Ja.
2: Toen ben ik beheerder geworden. En dat doe ik dus nu al zo'n bijna, ik denk 3-4 jaar. En ik dacht, het is wel weer eens leuk om de kast vol pakjes kunst van meer dan 40 kunstenaars ook eens bij een kunstroute weer te plaatsen.
3: Nou, wat leuk.
2: En dat werd ook wel echt heel erg hartelijk ontvangen. De mensen waren eigenlijk heel trots dat ze in die kast mochten, want een heleboel hebben zich ook nog aangemeld die met de kunstroute nu meedoen. van de Vijfhoek, om dan ook nog hun kunst in het mini in zo'n pakje te doen. Dus dat is natuurlijk extra leuk. En er werd ook gezegd van, kun je nou niet een kunstwerk kopen, omdat het iets te duur is misschien. Mm-hmm. Dan kun je altijd nog uit de kast iets halen. En dat is dan 6 euro.
3: Ja. Ja. Nou, dat is, hij stond in de blauwe tram, hè?
2: Ja, hij stond nu als laatste in school. Hij heeft daarvoor bij Soleil gestaan. Hij heeft bij Paal 69 gestaan. Hij heeft bij Christy van Wijn aan Zee gestaan. Dus het is eigenlijk een reizende kast.
3: Oké, en je weet niet wat je als pakje wat erin zit. Het is gewoon kijken wat erin zit.
2: Het is een verrassing.
3: Voor 6 euro. Ja. Nou, dat is nog een leuke prijs om toch een iets leuks mee naar huis te nemen. Naar aanleiding van die kunstroute.
2: Ja, zeg, en leuk.
3: Carina, ik lees ook dat er een gids is waar je mee door de Vijfhoek kan wandelen. En ik weet niet of jij daar al iets meer van weet, maar wat mij triggert is dat gids de geheime blootlegt van de Vijfhoek. Ja. Heb jij daar een kleine hint voor de aspirante wandelaars om mee te gaan?
2: Nou, ik heb wel dus gisteravond de openingsact gezien. En daar kwam een hele grote doos met daarop Top Secret kwam naar binnen, de kerk in. En iedereen natuurlijk, wat zit er dan in? Wat zit er dan in? Nou ja, dat is dus eigenlijk wel Top Secret gebleven. Ja, die doos die staat er ook nog. Kunstenaars hebben dus als thema dit keer geheim. En ik hoorde al, iemand heeft kunst over de geheime tuinen. Sommigen hebben dingen met sloten. Het is wel heel erg leuk dat er een thema aan verbonden wordt.
3: Ja.
2: Ik heb dus ook nu pakjes kunst gezien waarbij er hele mini-doosjes zijn. En als je daar dan op drukt, dan komt er dus iets geheims uit.
3: Okay.
2: Dus dat is het. Maar het geheim van de Vijfhoek, die heb ik nog niet ontraakt.
3: Je hebt zelf nog niet ervaren of gezien. Nee. Hey, en er is ook live muziek van een band Liverpool. Dat start om 2 uur. En dat gaat dan de hele middag door? Of is dat een optreden? Of zijn er verschillende optredens?
2: Ik denk dat dit de hele middag doorgaat. Want het is natuurlijk ook nog eens zo mooi weer. En ik zie hier een technici aan het werk op het plein bij de kerk. Die is denk ik alles al klaar aan het maken. En er staat een bar. Ze zijn echt zich aan het voorbereiden op een drukte, denk ik.
3: Ja.
2: Als ik de opkomst gisteravond al heb gezien, wat voornamelijk kunstenaars waren, maar dat was dus echt al heel erg groots en massaal. Ik moest er weer even aan wennen zelf, dat ik tussen zoveel mensen stond. Maar dat geeft wel aan dat dit wel een succesvolle kunstroute is. En trouwens, ik zie nu op een bankje hier, zie ik een doos dichtgeplakt met een heel groot vraagteken op. En de voordeur staat open. Dus zij staan ook, dit huis, nummer 26, heeft zich ook al opengesteld.
3: Ja.
2: En dan kun je dus daar naar binnen gaan om te kijken wat het geheim is. Maar ik denk dat er heel de tijd allerlei festiviteiten zijn. En muziek is altijd goed. En dus ook het toneelstuk vanmiddag om 17:30 nog.
3: Nou, het klinkt in ieder geval zodanig verleidelijk om een bezoekje te brengen aan de Vijfhoek. Ook hierbij geldt dat het prachtig weer is. Dus dat nodigt nog eens extra uit om voor de mensen om te komen. Nou, ik denk dat je op deze manier een mooie inkijk heb gegeven, Carina, wat er zoal te doen is. Dus dank je wel voor je bijdrage. En jij ook nog heel veel plezier dan vanmiddag bij dit
2: evenement. Dank je wel. En wie weet hebben jullie tijd om even langs te komen.
3: Ja.
2: Het is echt ontzettend leuk hier.
3: Ik zal,
2: en nog één tip.
3: Ja?
2: Ik liep net ook hierheen en toen zag ik bij Pathé daar, dat pleintje, bij de Jopenkerk.
3: Ja?
2: Daar hebben ze echt iets voor kinderen. De grootste speelstraat.
3: Nou.
2: Dus die is gesloten. Dus echt, er worden zoveel leuke dingen georganiseerd.
3: Nou,
2: en een marktje op de Groenmarkt. Ik kan wel even Haarlem even nu promoten.
3: Maar nou, rustig aan, hè?
2: Zandvoort natuurlijk ook. Met het prachtige feest in Nieuw-Noord.
3: Hartstikke leuk. Dan gaan
1: dankjewel.
3: Dankjewel nogmaals, Carina.
2: Dank je.
3: En tot de volgende keer.
1: En een fijne dag.
2: Zeker. Bye-bye.
3: Okay,
1: en dag. Dan gaan we

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, dat was Don't Sleep in the Subway, darling. Van? Petula Clark.
2: Petula Clark.
1: Ja, wie kent haar niet?
3: Ja,
1: hey,
3: ja, ja, ja.
1: Marja, jij zit, je bent ook vrijwilliger bij de dierenambulance.
3: Ja.
1: En daar is wat aan de hand, hè?
3: We staan dus ook bij het buurtfeest in,
1: precies,
3: in Noord. En daar staan we natuurlijk ook weer te werven. Ook een beetje voor vrijwilligers. En een beetje laten zien van wat doen wij. En dat soort dingen.
1: Ja, dus jullie zoeken vrijwilligers voor de dierenambulance.
3: Altijd.
1: En wat moet je dan doen als je daar gaat vrijwillig werken?
3: Het grootste gedeelte is, we zijn eigenlijk gewoon een vervoersbedrijf. Hè? Dus we brengen met name gevonden vogels naar het vogelhospitaal op de Vigierdeweg in Haarlem. Mm-hmm. En heel veel katten, voornamelijk overleden katten, gaan we kijken voor chipcontroles. Ook katten die overlast bezorgen in wijken. Gaan we even kijken waar die thuis hoort. En dan hopen we daarachter te kunnen komen.
1: Maar jullie komen
3: ook. Daar ook die chipactie. We willen wel heel graag dat alle katten een chip hebben.
1: Ja, ja, ja. Nee, dat begrijp ik. Maar jullie krijgen natuurlijk ook aangereden katten te zien.
3: Ja, en
1: dus je moet er wel goed tegen kunnen.
2: Je moet wel tegen bloed kunnen.
1: Ja. En honden en vogels.
2: En meeuwen. Maar meeuw kun je laten liggen gewoon.
1: Meeuw kun je laten liggen, ja.
3: Nee, alleen als ze dood zijn.
2: Nee, hoor,
3: dan mogen ze in de
1: groenbak.
3: En als ze gewond zijn, dan brengen we ze netjes naar het vogel.
2: Ja, maar jij zit er al een jaar of twee bij of zo, hè?
3: Ik zit bijna 4 jaar.
2: Erbij. 4 jaar alweer, ja. En wat is het raarste wat je mee hebt gemaakt in die 4 jaar?
3: Was een kat die was in de cement gevallen.
1: Oh god.
3: Ay, dat was echt heel zielig. Ja,
2: dat geloof ik. Maar heb je hem kunnen redden of niet?
3: We hebben hem naar een dierenarts gebracht. Toen leefde hij nog, maar uiteindelijk heeft hij het niet gered. Want cement, daar zit een bepaalde chemisch iets in. En dat beest raakt oververhit.
1: Ja.
4: Hey Marja, mag ik heel kort. Niet alleen vrijwilligers zijn jullie zoek, maar ook donateurs natuurlijk.
3: Donateurs
4: die kunnen vanmiddag ook zich aanmelden om donateur te worden.
3: Ja.
2: En ze kunnen altijd naar de website waarschijnlijk? Van
3: We hebben een website van de dierenambulance.
2: Dierenambulance.nl?
3: Moet je heel eerlijk zeggen.
1: Ja, ik zou
3: regionale dierenambulance.
2: Google ook natuurlijk, geen probleem. Ja, ja.
1: Hey, luister eens. En hoeveel tijd ben je kwijt als je vrijwilliger bent bij de dierenambulance?
3: Ik draai diensten van 5 uur. Dus op woensdag werk ik van 1 tot 6.
1: Ja.
3: En op donderdag van 8 tot 1.
1: Okay.
3: Dus we wisselen elkaar steeds af.
2: Nou, je komt je tijd
3: per donderdag. En 7 dagen per week.
1: Jeetje.
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja.
2: Gebeurt allemaal. Ja.
1: En dan techniek bij ZFM.
3: Bij ZFM, ja.
2: Oké, okay, nou, we gaan er bijna uit, denk ik. Want ik weet niet hoe lang we nog hebben.
1: We hebben nog
3: 1 minuut 6.
1: Ja, 1 minuut 6 hoor ik net.
2: Nee, oké, we gaan mensen bedanken dat ze geluisterd hebben in ieder geval.
1: En straks natuurlijk Zandvoort op zaterdag.
2: Met Rob Harms onder andere.
1: Ja.
2: En zal ongetwijfeld weer over Formule 1 ook gaan en zo.
1: Ja, gelukkig.
2: En, over 2 minuten begint ook de Eredivisie Tennis.
1: Oké.
2: Okay. Ja, ze hebben een nieuw clubhuis, hè? Dat hebben we misschien wel gezien al, of niet?
4: Ik heb het nog niet gezien, ik heb het wel gelezen.
2: Volgende week, zaterdag en zondag, spelen ze thuis. Ze spelen nu eerst 3 uitwedstrijden. En ze gaan weer voor het kampioenschap natuurlijk.
1: Nou, helemaal goed.
2: Dus dat is mooi. We hebben een beller ook nog, hoor ik. Hartstikke leuk. Nou, in ieder geval, het is bijna 12 uur. En,
1: zeer bedankt voor het luisteren. Dan,
2: ja, zeer bedankt voor het luisteren.
0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen, maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. In een vuurwerkfabriek op Malta is een explosie geweest. Het gebeurde in een dorpje in het noorden van het eiland in de Middellandse Zee. In de fabriek was niemand aan het werk. 2 mannen die in de buurt aan het werk waren, zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Huizen in de regio stonden te trillen en ramen sprongen. De knallen waren kilometers verderop te horen. Wat de oorzaak was van de explosie op Malta wordt nog onderzocht. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodig chemotherapie ondergaan. Met de test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. En patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemotherapie moesten ondergaan. Het weer, nu nog vrij zonnig, maar vanmiddag meer kans op stapelwolken. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen dan bewolkt met regen en ook kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De regels rond het vuurwerkverbod moeten strenger, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen clubs of verenigingen nog vuurwerk mogen afsteken. Maar de Raad van State vindt dat de voorwaarden voor die ontheffingen strenger moeten. De Hongaarse president Sulyok weigert op te stappen. Premier Magyar had daarvoor een ultimatum gesteld dat om middernacht afliep. En Magyar zegt nu dat hij de grondwet wil aanpassen zodat de president weggestuurd kan worden. Pieter van den Hogeband stopt als chef de mission van het Olympisch team. De oud-zwemmer meldt dat NOC-NSF voor iemand anders heeft gekozen. Wie is die bekend? De sportkoepel komt over ruim 2 weken met meer details. Het weer, steeds meer stapelwolken met plaatselijk ook een bui. En het is maximaal 24 graden.
0: Dit

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. De Rotterdamse burgemeester Schouten heeft namens de veiligheidsregio's de Tweede Kamer per brief gevraagd om behoud van de sirene. Ze vinden een extra systeem naast het NL Alert via de mobiele telefoon noodzakelijk. Met NL Alert wordt maar 92% van de bevolking bereikt. Advocaat Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst door de Raad van Discipline Amsterdam, het tuchtcollege voor de advocatuur. Een cliënt van Knoops in een zedenzaak had een verklaring in zijn strafdossier ingrijpend gewijzigd. Het wordt Knoops zwaar aangerekend dat hij zijn cliënt niet schriftelijk heeft gewezen op het risico van zo'n aanpassing. Daarnaast heeft het echtpaar Knoops volgens de raad excessief gedeclareerd zonder vooraf een inschatting te geven van de kosten. Voor dat laatste is Carrie Knoops berispt. Het echtpaar heeft 30 dagen om in beroep te gaan. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen dan een ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodige chemotherapie ondergaan. Met die test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. Patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemo moesten ondergaan. Het weer nog vrij zonnig, maar vanmiddag kans op stapelwolken. Blijft wel overal droog en maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. TVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 jaar en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en krijgt hij een enkel band. Door de explosie in een dorp in Myanmar gisteren is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn weggeblazen en veel puin is op straat beland. Door de chaos is onduidelijk hoeveel mensen zijn omgekomen. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. Maar gisteren spraken hulpverleners nog over zeker 55 doden. De ontploffing was in een dorp in het noordoosten van Myanmar, in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het advocaten-echtpaar Knoops is door het tuchtcollege op de vingers getikt. Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst. Had een van hun cliënten schriftelijk moeten wijzen op een aanpassing in het strafdossier. Bovendien heeft het echtpaar volgens het college excessief gedeclareerd. Daarom is Carrie Knoops berispt. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Dat staat in een brief die burgemeester Schouten van Rotterdam namens die veiligheidsregio's naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.

0: 22,7 graden.
1: Nou, dat is heel netjes voor Zandvoort. Ja, het grappige is, jij begint erover, maar dat op de app van de KNMI stevast een hele lage temperatuur staat. Ik geloof nu maar een graad of 15. En dan loopt het een beetje op in de, later op de dag naar 18. Maar het is structureel altijd fout.
0: Waarom? Waarom?
1: Waarom?
0: Ja. Ja, ja. Hey, leuke uitzending hebben we weer vanmiddag. De eerste gast zit inmiddels bij microfoon nummer 2 en in beeld. zfm-live.nl.
1: Ja, ja. En, maar voordat we de gast gaan voorstellen, is het wat we verder gaan doen. In derde uur komt natuurlijk Marco Temes weer langs met een prachtig gedicht.
0: Proezie,
1: ja. Daarna Randall Lawson, die zit op de Nürburgring. En ik hoop dat we hem in een van die bochten te spreken krijgen. Wie we ook te spreken hopen te krijgen, dat is Michel Blekemolen. Die zijn boot naar Monaco aan het varen is.
0: Ja, volgende week, hè, die race daar.
1: Ja, daarom. En vanwege de Grand Prix, daar zit licht Michel Blekemolen en waarschijnlijk de hele familie gezellig op met een boot in daar in de haven. We hebben ook nog een telefonisch interview met Rob Petersen klaarstaan. En dat gaat dan over Jan Lammers, want die is volgende week jarig. En dan
0: hoe jong wordt hij, Jan?
1: 70.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat is een... ja, dan als je 70 wordt... Ben je al 70, Dirk?
2: 71.
1: Oh jee.
2: Heerlijk, hè?
1: Heerlijk.
2: Vind je niet?
1: Ja, ik ben het niet. Ja. Ik ben nog 69.
2: Oh jee.
1: Ja, yeah, ja, ja.
2: Heb je nog een jaar te gaan?
1: Heb je het groot gevierd?
2: Enorm.
1: Ja?
2: Nee.
1: Jij bent ook niet zo'n verjaardags...
2: Absoluut niet.
1: Nee. Stilletjes met het meisje.
2: Rustig aan.
1: Rustig aan.
2: Goede vrienden erbij.
1: Ja, ja.
2: Komt allemaal goed.
1: En degene die u hoort praten, dat is Dirk Visser. En die zit namens Brandweer Kennemerland naast ons. En Dirk is ook verbonden aan Brandweer Zandvoort. En met hem praten we over de open dag al daar. En we hopen ook nog Lennart van der Haak aan het eind van het uur in de uitzending te halen. Want die is ook bij het feestje van Roy van Buringen. Het feest, buurtfeest van in Nieuw-Noord. Dus dit uur zitten we gezellig in Nieuw-Noord.
0: Nou, helemaal goed.
1: Ja.
0: Dat gaan we doen dan. Lekker windje zo door je haar, Benno. Dat gaat helemaal goed komen, toch?
1: Ja, ja, ik zit met een lekker machientje voor me.
0: Ja, ventilatortje. Lekker blijven luisteren naar Zandvoort op zaterdag tot aan 5 uur vanmiddag. En heel veel lekkere muziek heb ik meegenomen, waaronder deze single van Chaka Khan.

0: Met een heel mooi begin, hè? My name is Rob, begint hij mee. Dus ja, echt een plaat voor mij, Benno.
1: Nou, gelijk heb je, jongen.
0: Zeker weten. Dus Stereo MC's waren dat. Dus niet nog een keer.
1: Nee.
0: En ja, nou ja, we gaan praten met onze gast, Dirk Visser.
1: Dirk Visser, ja. Dirk, we hebben je gevraagd om naar de studio te komen. Ja, Rob en ik die durven ons niet meer in het openbaar te vertonen. Dus we halen iedereen hier naartoe.
0: Ja, ja, ja.
1: En bij de open dag in Brandweer Zandvoort. Waarom is deze open dag, hebben jullie georganiseerd?
2: Nou, in eerste instantie is die bedoeld om nieuwe vrijwilligers te werven.
1: Ja, ja.
2: Mannen. Zowel en vrouwen natuurlijk, net zo goed. Een aantal dames bij het korps Zandvoort. In heel Kennemerland hebben een aantal dames. En die doen niet onder voor de mannen. Krijgen allemaal dezelfde opleiding. En ja, dat is de reden waarom een open dag wordt georganiseerd.
1: Ja.
2: Het is niet alleen brandweer. Het is ook ambulance en reddingsbrigade.
1: Oh, die ook.
2: Politie.
1: Oh.
2: Ja. Alleen daar, ambulance en politie, ligt dat natuurlijk anders. Bij de reddingsbrigade, ja, daar hebben ze natuurlijk ook vrijwilligers nodig.
1: Ja.
2: Dus, ja,
1: is dat niet een beetje toch een kleine concurrentiestrijd tussen de reddingsbrigade en de brandweer? Nou,
2: denk ik niet. Ik denk het gaat meer om wat vind je leuk om te doen. Hè? Wat vind je interessant? Waar ligt je meerwaarde? Hè? Wat, daar gaat het eigenlijk om.
1: Ja. Ja, het heeft alle twee met water te maken. De ene met zoet en de andere met zout. Ja,
2: laten we dat vooral even in de gaten houden. Even scheiden.
1: Ja, wel.
2: Zoet en zout.
1: Ja.
2: Dat is een goeie.
1: Ja.
2: Hey, dat dus.
1: Daar komen we straks nog wel op terug. Maar het is tot 4 uur vanmiddag, begreep ik. Ja. Dus hurry als je daar nog naartoe wil.
2: Zeker.
1: En even voor de duidelijkheid. We hebben 2 kazernes in Zandvoort.
2: Ja.
1: Bij welke moet je zijn?
2: We moeten zijn bij de kazerne Noord. Dus het is dus een nieuw Noord. In de Linnaeusstraat.
1: Ja.
2: Niet te missen. En zeker niet nu, want alles staat buiten en het is te druk. Dus
1: oh ja.
2: Hartstikke goed. Prachtig weer.
1: Ja.
2: Dus kom er vooral even naartoe.
1: Ja.
2: Neem je kinderen mee als je dat leuk vindt.
1: Waarom?
2: Nou, er zijn allerlei activiteiten ook voor kinderen. Een autootje vooruit spuiten met een lage drukstraal.
1: Oh ja.
2: Dat soort dingetje.
1: Oh ja, dat is lekker met water knoeien.
2: Ja, met water knoeien. Spuithuisje waar je zeg maar ramen moet inspuiten. Met
1: oh ja?
2: Ja.
1: Oh, oh.
2: Dat is echt heel leuk. Het loopt ook een videootje op Facebook, heb ik gezien.
1: Nou, als jij nou hier blijft zitten, dan ga ik even...
2: even kijken.
1: Lekker spuiten.
2: Nee, dus er is van alles en nog wat te doen.
1: Oké, wat leuk.
2: Ja.
1: En, ja, want ik las ergens van alles te doen voor jong en oud.
2: Ja.
1: Ja, voor jong snap ik het wel. Maar wat is er dan voor de oudjes te doen?
2: Nou ja, kijk, voor de oudjes.
1: Klaverjassen.
2: Nee, dat nog net niet. Maar het gaat natuurlijk vooral om van hoe krijg je mensen geïnteresseerd en geenthousiasmeerd voor de brandweer Zandvoort.
1: Ja.
2: Ja, we hebben natuurlijk nog steeds vrijwilligers nodig. We zitten aan echt een minimaal aantal...
1: Hoe oud moet je zijn om bij de brandweer te komen?
2: 18.
1: 18.
2: 18
1: ja. En wanneer houdt het op?
2: Ja, in principe, zolang je goedgekeurd wordt, kan je door.
1: Ja, jij bent 71, vertel je net. En jij zit nog steeds bij de brandweer.
2: Ja, ik doe bij de brandweer Zandvoort doe ik de waterwagen. En dat komt omdat alleen de waterwagen. Ik ben dus geen manschap die nog op een tankauto spuit stapt.
1: Jij rent niet een brandend huis in?
2: Absoluut niet.
1: Absoluut niet.
2: Absoluut niet, maar...
1: Waarom niet? Vind je dat een beetje te heet?
2: Ben ik daar niet voor opgeleid.
1: Oh, dat is toch anders.
2: Ik heb geen manschapopleiding.
1: Ja, ja.
2: Maar ik ben wel chauffeur-pombediener.
1: Oh.
2: Dus ik mag wel...
1: In geval van nood zou jij dat kunnen doen?
2: In geval van nood mag ik met de waterwagen uitrukken en alleen de waterwagen.
1: Ja. Als chauffeur-pombediener. Dat is een aparte functie, hè?
2: Ja, dat is een aparte functie. Je wordt eerst manschap.
1: Ja.
2: En als je dan een tijdje zeg maar, ervaring hebt opgedaan, dan kan je chauffeur-pombediener worden. Dus ook brandweerchauffeur. En wij noemen dat chauffeur-pombediener, maar chauffeur-pombediener is eigenlijk dat je brandweerchauffeur bent, dan met prio 1 en prio 2 mag rijden.
1: Dus met zwaarlicht en sirene.
2: Zwaarlicht en sirene. En ook weet hoe een pomp van een tankauto spuit of een waterwagen werkt.
1: Ja, is dat ingewikkeld eigenlijk?
2: Voor sommige voertuigen is dat wel wat ingewikkelder. Je werkt met druk.
1: Ja.
2: Lage druk en hoge druk. En je moet echt goed weten wat je aan het doen bent.
1: Mm.
2: Je moet overzicht houden. Je moet echt goed kunnen zien van... Oké, mijn water van de waterwagen gaat daar naartoe. Hoeveel druk geef ik af? Wat is de afstand? Staan ze om de hoek? Dan zie je ze niet. Je moet dus contact leggen via mobiele phone, portofoon.
1: Ja. Oh ja,
2: vooral je portofoon. Met degene die om de hoek staan, met de pompbediener van de tankauto spuit.
1: Ja.
2: van joh, heb je water nodig? Ja, dat heb ik nodig. Gaat het goed? Heb je niet te veel druk? Nou, ga ze maar door.
1: Ja.
2: Eigenlijk je waterwagen in de gaten houden dat die natuurlijk niet leeg raakt.
1: Ja.
2: Dus op tijd.
1: Want hoeveel liter zit erin?
2: Er zit 15.000 liter in.
1: 15.000. Ja. Dus, maar goed, als die leeg dreigt te raken, moet de volgende waterwagen komen.
2: Ja, dus op tijd alarmeren. Doorgeven aan je bevelvoerder van joh, ik ben op de helft. Ik heb nog 7.000 liter en er moet een tweede waterwagen bijkomen. Dat is vroeger gebruikt hebben we nou voor brandkranen.
1: Ja.
2: Die zitten in de straat, die zie je nog steeds. Maar die mogen we niet meer gebruiken. In verband met de waterkwaliteit van PWN.
1: Hier in Zandvoort was dat ook altijd een dingetje, die brandkraan. Hè?
2: Ja, nou ja, het is een dingetje geworden op het moment dat we ze niet meer mochten gebruiken.
1: Hmm.
2: Want waar haal je dan je water vandaan? En Zandvoort heeft niet zoveel open water.
1: Nee.
2: Alleen eigenlijk Centerparks, de oude vijverhut, vijver bij de vijverhut van vroeger, wat nu Centerparks is. Ja, daar kan je afleggen. Maar ja, ga jij maar eens met een hele slang het halve dorp door. dat schiet niet echt op. Dus je zou, dan noemen wij pendelen.
1: Ja.
2: Dan zet je een pompvoertuig bij Centerparks neer. En dan haal je een tweede of zelfs een derde waterwagen erbij. En die pendelen dan heen en weer tussen het incidentadres en de waterwinning.
1: En wat is dichtstbijzijnde dan? Moet je dan helemaal naar Heemstede?
2: Nee, Heemstede heeft geen waterwagen in Haarlem.
1: Nee, je moet bedoelen om dat water te gaan halen. Dat je het bijvoorbeeld uit de Leidse Vaartuin moet halen.
2: Nee, dat zou bij Centerparks kunnen.
1: Oh, bij Centerparks. Ja, is die vijver zo groot en zoveel water?
2: Ja, dat is enorm groot.
1: Oh, oké. Voor
2: ons meer dan zat.
1: Oké. Maar nu zeggen een heleboel mensen... Ja, vrienden... Kijk eens even naar buiten. Ik bedoel, ligt de Noordzee ligt er naast de deur. Ja. Maar waarom haal je daar geen water
2: uit? Ja, zoutwater en zeker zeewater is funest voor je pompen. Om te beginnen zoutwater. Dat vreet behoorlijk in op je mechaniek van je pomp. Daarnaast zit er ook nog eens zand tussen.
1: Oh ja.
2: Zand en zout in een pomp met schoepen. Dat is geen goede combinatie.
1: Nee.
2: Dus dat doen we echt alleen maar als het echt niet anders kan. Het is toevallig, heb ik me laten vertellen, deze week bij Egmond aan Zee gebeurd. Ik weet niet of het waar is, maar daar schijnen ze in zee te hebben afgelegd.
1: Hmm.
2: Nou, dat kan. Maar ja, dan moet je daarna wel alles heel goed schoonmaken.
1: Dan moet je wel, spoelen, als spoelen, zeg maar brandweer zijnde, een beetje wanhopig zijn.
2: Ja, dan heb je je waterwinning, krijg je misschien niet op orde.
1: Nee.
2: Dan moet je dat soort... noodmaatregelen gaan doen.
1: Ja, ja. Oké. Okay. Goed, nou, tot zover even. We gaan lekker naar muziek, want het is zomer. En tenminste, ja, nog steeds wel.
0: Zeker.
1: En dan gaan we straks kijken wat het weer wordt.
0: Ik ben heel benieuwd. Nou, dat horen we na het volgende plaatje. Dank je wel. En zometeen ook meer van Derek uiteraard. Over de open dag en gewoon de brandweer Zandvoort. Dus blijf luisteren naar ZFM.

0: jaren 80. Ook deze dance classic van SOS Deodato en Fire in the Sky. Ja, wat we hadden het natuurlijk over brand. Dus ik denk toepasselijk plaatje, toch?
1: Weer of zeker. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt.
0: Nou, weerman Benno Veuger zit tegenover mij. En wat vindt u van het weer?
2: Nou, ik vind het allemaal fantastisch, hoor.
0: Ja, toch?
2: Ja, ja. Vooral omdat ik zelf een ventilator op me gericht heb. En, want het is best wel weer warm. 21 graden vanmiddag in Zandvoort. En bij een windje van 4 boven. Dat vind ik altijd gezellig. En vanavond als Lady Mix gaat draaien, en dan hebben we een fantastisch feest in het dorp. Is het 20 graden en dat blijft vooral zo. En vannacht kan het afkoelen naar 15 graden. En misschien een spatje regen. En morgenochtend is het alweer 19 graden. En de rest van de week, dames en heren, ja, dan kunt u toch eigenlijk wel weer het nodige water verwachten. Morgen in ieder geval niet geregeld zon, maar wel wat wolkjes met een max-temperatuur van 20 graden. En de wind is 4 boven voor en met een UV'tje. Ja, moeten we tegenwoordig ook zeggen, een UV'tje. UV'tje. Smeer jij wel eens in, Dirk?
3: Natuurlijk.
2: Ja? Ja. Oh, gaat verdammen. Nee, nooit.
0: Echt niet?
2: Dus jij die vieze troep op mijn lichaam.
0: Oh, joh.
2: En dan moet je maar afwachten of het werkt. Ik ga gewoon niet in de zon zitten.
3: Dat is wel beter.
2: Ja, blijf uit de zon. En eens even kijken. Maandag is het max 18 graden. Maar de wind gaat wel wat lager. De UV die stijgt naar 6. En dan dinsdag. Ja, dan gaat het weer een beetje omslaan. Niet qua temperatuur, dat blijft 19 graden. Maar we gaan dat eigenlijk voor het hele land wel zo. Wordt er toch wat regen verwacht. 7 millimeter.
3: Zo.
2: En de wind die trekt in ieder geval woensdag aan naar windkracht 5. En dan, dan woensdag 3 millimeter. En donderdag kan ook een beetje natte dag worden. Met 6 millimeter 18 graden. En dat blijft tot en met de volgende week zaterdag zo. Dus buien met regen. Buien met regen, wat een rare
0: buien.
2: Buien staat er. Buien met regen.
0: Ja, nee, dat klopt, hoor. Dat klopt.
2: Dus is het dan een bui of is het er alleen maar regen?
0: Een bui hoeft geen regen te zijn. En, een bui kan ook hagel zijn. Net als gisteravond natuurlijk.
2: Ja, ja,
0: dus,
2: ja, het was, we gingen los, hè, in Zandvoort.
0: Ja, dat ging even flink keer.
3: Flink keer, echt.
2: Dus ik, ja, op mijn KNMI-app was voor Heemstede helemaal niks voorspeld. En ik kreeg ook een bak water over mijn hoofd. Dus was niet leuk.
0: Een Bambi-bucket van je huis waarschijnlijk. Oké, nou het weer dus.
2: Oh ja, het weer hebben we gehad. Dan,
0: ja, het weer hebben we gehad, dus ja, we gaan weer even lekker plaatje draaien.
2: Ja.
0: En ja, deze plaat kwamen we tegen via een persbericht wat wij gehad hadden, Benno, op de radio. En werd gevraagd of we deze plaat willen promoten. Nou, wij zijn de beroerdste niet, want het gaat over Zandvoort. Zandvoort in de zomer. Keten.

0: Eigenlijk best een treurig liedje als je dat zo hoort, Benno.
1: Ja, een lekkere tranentrekker.
0: Zandvoort in de zomer.
1: En dat voor een computer. Ik vind het wel knap voor een computer om
0: ja, Keten hoor je.
1: We kunnen dus helemaal niet terugvinden wie deze dame is.
0: Nee, bijzonder. Is het echt of is het AI? Dat is ook maar de vraag.
1: En zelfs de persoon die het ons heeft toegestuurd is niet te traceren op internet.
2: Bijzonder, man.
1: Hoe krijgen we het voor elkaar? Hè?
0: Ja, heel bijzonder, maar het klinkt wel lekker.
1: Ja, het klinkt wel lekker.
0: Nou, vandaag open dag dus bij de brandweer en bij de reddingsbrigade en de andere hulpdiensten in de Linnaeusstraat kazerne.
1: Ja.
0: Dirk, en ja, het is wel mooi dat jullie elk jaar die open dag bijna, zeg maar, recht laten lopen tegenover het buurtfeest van Roy van Buring in Nieuw-Noord. Dat betekent dat mensen die daar komen, hè, de kinderen en zo, die kunnen ook na afloop of daarvoor natuurlijk even een kijkje bij jullie nemen.
1: Ja,
0: dus dat is een hele mooie combinatie eigenlijk.
2: Ja, ja. En het is dicht bij elkaar op, dus je kan zo doorlopen.
0: Precies.
2: Het is nog geen 300 meter van elkaar af, dus dat is prachtig.
0: Ja. Zeker weten, dus ga gewoon lekker kijken bij de open dag. Tot hoe laat duurt die nog?
2: Tot 4 uur duurt die.
0: Tot 4 uur, ja, ja. Dus.
1: Zeg Dirk, die... Ik heb een beetje de indruk dat brandweer Zandvoort het er best wel druk heeft deze eerste 6 maanden van het jaar.
2: Het blijkt het daar in de laatste tijd inderdaad wel drukker te worden.
1: Ja.
2: We houden dat bij, niet de brandweer, maar VHK breed. Hè. Brandweer Kennemerland breed wordt er bijgehouden met een mooie BI-tool. Dat is echt managementinformatie.
1: Okay.
2: Ja. En daar kun je precies selecteren van nou, deze post en wat hebben die gedaan, wanneer, et cetera. Dus ze kunnen het zien, inderdaad.
1: Ja.
2: Monitoren.
1: Vanochtend was er een brandmelding in huis in de duinen. Daar zijn ze wel met zwaarlichtsirene naartoe geweest. En eens even kijken, gisteravond was er een brandgerucht fiets. Staat erbij. Een fiets die in de brand staat. Ja, daar kan ik me wel... daar doen we altijd een beetje lacherig over. Maar toch gewoon, denk ik, een elektrisch fietsje. Wat, dat
2: denk ik ook.
1: Maar gebeurt er wel eens, hè, dat die dingen in de brand vliegen.
2: Kijk, als zo'n ding natuurlijk in een schuur staat en daar in de brand vliegt en de schuur zit aan het huis vast en je hebt het niet in de gaten,
1: ja,
2: dan is de schade al vrij snel vele malen groter dan alleen de fiets.
1: Ja, precies, precies.
0: Ja, het wordt zelfs tegenwoordig verboden bij flatgebouwen bijvoorbeeld om je fiets onder in de box of
2: op te laden.
0: Of de garage op te laden.
2: Precies, ja. Rob, dat klopt.
1: Is dat bij jou zo? Waar jij woont?
0: Nee, bij mij mag alles.
1: Ja, voor pre-wonen mag jij alles.
0: Ja, zeker weten. Nou ja, ze zijn best wel zorgvuldig met geen spullen in de gang en dergelijke.
1: Ja,
0: voor de brandweer ook weer.
2: Ja, je kan erover struikelen, hè?
0: Precies, dus daar houden we ons allemaal heel netjes aan.
1: Nou ja, in het bejaardenhuis waar ik woon, daar moest dus alles wat aan meubels bijvoorbeeld stond, moest eruit. Want dat moest allemaal vervangen door staal. Stalen meubels, stalen zitjes. En niet dat dat allemaal exact zo gebeurd is.
0: En de scootmobielen moesten ook buiten staan, toch?
1: Ja, scootmobielen. Maar ook bijvoorbeeld, wat ik zelf dan wel een beetje ook weer lachwekkend vind, een schilderijtje mocht maar aan, hè, wat dan in zo'n gang hangt, mag dan maar in bepaalde formaat hebben. Ja. Dus niet eentje die bij 1 bij 2. Nee, dat moest dan 30 bij 40 zijn. Hè. Dus dan denk ik, ja jongens, kom op.
2: Ja, het is niet voor niks. Hè?
1: Nee, nou ja, dat zal dan wel. Maar de argumentatie vind ik dan wel lastig.
2: En ze hebben jou dan ook dat meubilair vervangen? Dat is een centrale deel.
1: Nee.
2: Dat weet
1: nee.
2: Niet.
1: Nee, dat werd kostbaar. Dat gaan we niet doen. Goed idee, gaan we niet doen. Gevleugelde uitdeling van jouzelf.
2: Ja,
1: laten we het even hebben over de drones. Want veel regio's, met name, ik dacht even uit mijn hoofd, Amsterdam. Er was gisteren een brand in Aalsmeer, een rieten dakbrand.
2: Ja.
1: En daar werd al een drone ingezet. Hebben wij in van Brandweer Kennemerland ook al een eigen drone-team?
2: Nee, we hebben dat nog niet. We zijn daar al een tijdje mee bezig. Alles staat of valt met geld.
1: Ja.
2: In het investeringsprogramma voor natuurbrandbestrijding is een drone opgenomen. In eerste instantie wordt die natuurlijk veel al gebruikt voor natuurbranden.
1: Ja. Waarom eigenlijk?
2: Nou ja, omdat ze moeilijk te lokaliseren zijn. Hè. Waar zit de brandhaard?
1: Oh ja.
2: Je ziet rook. Maar ja, probeer er maar eens dichtbij te komen in een dichtbezet duingebied.
1: Ja.
2: Dat is lastig. B, je moet omhoog. Wij hebben, ik vroeg zelf ook met een drone. Mijn eigen drone. En we hebben een zogenaamde VLOS. Dat betekent een afkorting voor Visual Line of Sight. Hmm. Oftewel, je moet hem kunnen blijven zien.
1: Oh ja, ja, ja.
2: Dus dan ben je al heel gauw klaar als je natuurlijk bij een paar dichte hoge bomen staat.
1: Ja.
2: En gaat opstijgen. En je wil naar voren vliegen, dan ben je kwijt.
1: Ja.
2: Dus nou zijn er allerlei technieken om hem zelf weer terug te halen. Dat kan hij zelf ook. Maar daar gaat het niet om. De regels zijn, je moet hem in het zicht houden.
1: Ja.
2: Dat geldt ook voor een brandweerdrone. Dus dat betekent dat je wel heel goed moet weten wat je aan het doen bent. Je krijgt er ook een speciale opleiding voor.
1: Ja.
2: Dan krijgt er dan
1: hoe bedoel je? Een speciale brandweerdroneopleiding?
2: Ja, ja, krijgt dan een
1: pilootopleiding.
2: Ja, dat is een speciale bij de drone, de Dutch Drone Academy of de, ben ik even kwijt. In ieder geval een of andere vliegschool in het oude vliegveld Ypenburg.
1: Oh ja.
2: Daar word je helemaal geschoold in, wat kun je tegenkomen als brandweer.
1: Ja.
2: Dat komt ook omdat een brandweerdrone niet alleen het gewone normale beeld geeft, maar ook het warmtebeeld.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus dan zie je brandhaarden, zie je heel goed op een donker scherm, zie je fel rood of zelfs wit oplichten. En dan weet je dus precies wat de brandweer is.
1: Wat is wit dan?
2: De intense hitte.
1: Mm.
2: En dan kan je dus goed zien waar je moet zijn. En dan kan je daar je eenheden naartoe sturen.
1: Ja, ja.
2: Als officier van dienst. En dan kan je zeggen, oké, we gaan daar blussen. En dat zie je met een natuurbrand. Als je zeg maar op de grond blijft, wordt dat dan een stuk lastiger. Want je moet hem eens gaan lokaliseren. Daar heb je verkenningseenheden voor. Zandvoort heeft een verkenningseenheid. Die gaan met een jeep het duinterrein in en gaan kijken van, joh, waar is die brandhaard? Nou, dan worden de coördinaten doorgegeven. Dan gaat er een tankautospuit naartoe. Er wordt een plan gemaakt. Maar met een drone heb je gelijk een helikopterview.
1: Ja.
2: En dan kan je dus ook zien van, oké, daar zitten, daar zitten, daar zitten. En hoe gaan we dat aanpakken?
1: Ja, ja.
2: Veel sneller beeld.
1: Hmm. Dus je kan ook zien of er meerdere brandhaarden zijn.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja. Ja. Over natuurbranden gesproken. Voordat het één of twee weken geleden ging regenen, zaten we allemaal in fase 2. De hoogste, hoe noem je dat eigenlijk?
2: De hoogste fase. We hadden vroeger groen, geel, oranje en rood. Dat waren vier fases. Dat hebben we teruggebracht naar twee fases. Fase 1 is dan normaal.
1: Ja.
2: En fase 2 is verhoogd risico op een natuurbrand.
1: Ja, ja.
2: En we zitten nu met deze regio Kennemerland in fase 2.
1: Momenteel?
2: Ja, momenteel.
1: Ondanks de hagelbui van gisteren?
2: Ja, dat maakt niet zoveel uit. Er valt wel heel veel water in een heel korte tijd.
1: Ja.
2: Maar dat blijft aan de oppervlakte. En dat verdampt ook heel snel. Dus dan heb je eigenlijk nog niks.
1: Okay.
2: Het regent, om het echt goed nat te maken, moet het veel langer doorregenen. En dat doet het niet.
1: Dus nou ja, ik heb net het weer voorspeld. en als het goed is, gaat het komende week een beetje regenen in Zandvoort.
2: Benno, ik denk zelfs dat dat niet genoeg is.
1: Nee?
2: Nee.
1: Oh,
2: nee.
1: Dus het moet echt een lang.
2: Het moet wel lang duren regenen.
1: Ja, ja, ja,
2: het is natuurlijk de afgelopen weken ook behoorlijk droog geweest.
1: Ja, ja.
2: Wist je niet.
1: Ja, ja.
2: Dus dat.
1: Oké.
2: Ja.
1: Zo, nou, ik ga even bijkomen. Een glaasje water drinken.
0: Dan hopen dat de putten het aan kunnen natuurlijk. Hè?
2: Ja, dat ook, Rob.
0: Ja, ja, want dan krijgen we weer
2: narigheid. En zo, ja. Ja. Weet je er alles van?
0: Nou, van in de weg hebben we ook gehad.
1: Gisteren was er volgens mij nog voordat het losbarstte in Zandvoort.
0: Een waterschademelding.
1: Was er ergens wateroverlast.
2: Dat is wel heel gauw, hè?
0: Ja.
1: Ja, maar dat is toch eigenlijk al raar. Dat is, even kijken of ik dat zo gauw terug kan vinden. Nou, het zal wel natuurlijk wel niet. Dat heb je altijd. Trouwens, even boven het kanaal, Dirk. Daar is het ook bal, hè. Daar vanaf Beverwijk, Heemskerk. Dan denk je, nou ja, leuke plaatsjes. Wat kan daar nou gebeuren? Maar de collega's van de brandweer hebben het daar toch wel knap druk altijd.
2: Hè? Ja, ze hebben daar wel aardig werk de laatste tijd, inderdaad. Dus ze doen ook, maar dat is ook wel een brandweertaak, afhijsingen.
1: Ja.
2: Ik weet niet of je het begrip kent, maar dat betekent dat we mensen van die ziek zijn vanuit huis ophalen met de ladder, als ze niet meer via de trap naar beneden kunnen.
1: Ja, gebeurt veel, hè, dat afhijzen. Daar. Assistentieambulance.
2: Assistentieambulance, afhijzen noemen we dat. Daarvoor zijn de ladderwagens en de hoogwerkers vooral druk mee.
1: Ja.
2: Maar ja, dit soort gewone branden komen ook. Het is nu vrij rustig in Kennemerland. Maar wij roepen altijd, statistisch is bewezen, het komt gewoon.
1: Dus, ja, ja, ja.
2: Het kan nu rustig zijn, maar dat kan over een maand compleet anders zijn. Ja. Dat je 3-4 branden in 2 weken hebt.
1: Ja, precies. Ja,
2: vorig jaar
1: ja.
2: ook gebeurd.
1: Ja, ja, ja. Ja, het komt altijd een keer. Goed. Nou, dat is, vind ik een leuke moment om even een gezellig muziekje te draaien.
0: Ik sluit me er helemaal bij aan, Benno. Gaan we lekker doen. Geniet van het mooie weer hier in Zandvoort. En de radio natuurlijk, hè. Your mouth is a

0: je eigenlijk een beetje vergeten te draaien op de radio. Nou, daar is dit wel eentje van. Hè. In de tijd dat ik met Albert-Jan zat, draaide we hem heel veel.
1: Ja, en Albert-Jan...
0: En nou is het gewoon helemaal niks meer.
1: En groetjes natuurlijk voor Albert-Jan.
0: Ja, die zit nou in het mooie Drenthe natuurlijk.
1: Ja, en dus, hij zit vast in zijn keldertje te luisteren. En dan zit hij veilig. en straks proost natuurlijk. En, maar Dirk, vissen nog steeds in de studio... waar wij praten over de open dag Brandweer Zandvoort. En Dirk, we hadden het net over... de brandweer wil graag vrijwilligers hebben.
2: Ja.
1: Nou is het altijd dat woord vrijwilliger. Dat vinden mensen, die hebben altijd het idee zo van... Als je dat bij andere organisaties doet, dan doe je het ook vrijwillig en voor niks.
2: Ja.
1: Maar bij de brandweer is dat toch even anders.
2: Dat is een hele goede, Benno. Goed dat je erover begint. Ja, het is, ik roep altijd, het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
1: Nee.
2: Er wordt wel wat van je verwacht.
1: Ja.
2: Er wordt om te beginnen verwacht dat je een opleiding gaat volgen tot manschap.
1: Ja.
2: Nou, dat duurt geloof ik even uit mijn hoofd. Kan een beetje naast zitten, een dikke jaar. Dus dan ben je...
1: Dus na een jaartje mag je al mee uitdrukken?
2: Ja, mag je als manschap mee. Misschien is het anderhalf jaar. Hang me er niet aan op. Maar zoiets is het. En dan mag je... heb je het gedeelte brand... Nee, we hebben drie delen.
1: Ja.
2: Je hebt brand, je hebt technische hulpverlening... en inzet, bestrijding, incidentbestrijding, gevaarlijke stoffen. Dat zijn drie onderdelen binnen het manschap zijn. Heb je je brand gehaald... en je, en je examens goed afgesloten... dan mag je een stagiair al mee met een brandweer uit de ruk.
1: Oh, dat is leuk.
2: Ja, dan ga je dus ervaring.
1: Daar kom je voor.
2: Daar kom je voor. Dus dat wordt er wel van je verwacht. Daarnaast, bij elke uitruk gaat de teller lopen, dus je wordt vergoed.
1: Ah.
2: Dus je krijgt een vergoeding.
1: Kassa.
2: Kassa. je wordt er niet rijk van.
0: Dollartekens.
2: Maar het is ook geen verkeerde vergoeding.
1: Uurtje, factuurtje.
2: Zoiets.
1: Ja. Ja,
2: en ook de oefenavonden worden betaald.
1: Hij wel.
2: Ja, met het oefenavondtarief. Het oefentarief.
1: En wat schuift het?
2: Nou, ik weet de precieze bedragen niet, maar rond de 20, 25 euro bruto per uur. Dat gaat natuurlijk van alles nog af. Hè,
1: want... Als je piepen gaat.
2: Als je piepen gaat en als je naar de oefenavond komt.
1: Oh ja?
2: Oefenen.
1: Oh, okay.
2: Ja, dan wordt wel van je verwacht dat je ook regelmatig op die oefenavond
1: ja,
2: komt.
1: Ja, vanzelfsprekend.
2: Om te oefenen en ook je ervaring op te bouwen.
1: Je moet wel geoefend blijven, hè? Dat is toch heel belangrijk.
2: We hebben twee afdelingen daarvoor. Vakbekwaam worden, nou dat zegt het al.
1: Ja.
2: En vakbekwaam blijven, dat zegt het ook al. Daar moet je dan je ervaring op peil halen.
1: Ja. En als je nou bijvoorbeeld, ik noem maar wat, hè? Je bent heel enthousiast. Je zit gezellig bij de brandweer. Je rukt een beetje mee uit en je denkt, nou ja, wat jij nu ook doet, hè, die waterwagen rijden. Nou ja, dat is geen kleine jongen.
2: Nee.
1: Dat hoeveel weegt dat zo?
2: Totaal 30 ton? Weegt die 27 ton. Er is 15.000 liter water, 12.000 kilo weegt het apparaat zelf.
1: Ja, ja.
2: Dus je bent met 27 ton op weg.
1: Daar moet je dus een groot rijbewijs voor hebben.
2: Daar moet je
1: een
2: C-rijbewijs voor hebben.
1: En als je dat C-rijbewijs, als je dat wil gaan halen, betaalt de brandweer dan dat rijbewijs?
2: Ja. Oh. Bij ons is dat in ieder geval, en bij ons is dan logistiek aan de mes, is dat zeker zo. En volgens mij is dat hier bij Zandvoort ook. Dat wordt betaald.
1: Nou ja, geweldig. Ja. Kijk, Rob, dus je wordt er eigenlijk ook weer een stuk wijzer van.
2: Je wordt wel eerst getoetst door de afdeling vakbekwaamheid of je wel geschikt bent om met prio te rijden.
1: Ja.
2: Dus je moet wel je B-rijbewijs hebben. Dat betalen we niet.
1: Oh.
2: Dat moet je zelf hebben. En dan wordt er getoetst of je met een busje, met het prio 1, met een instructeur ernaast, met dubbele bediening.
1: Ja.
2: Of je dan geschikt bent voor het prio inrijden.
1: Ja, ja.
0: Zit er trouwens, weet jij dat, Dirk, of er bij de reddingsbrigade ook een vergoeding tegenover staat?
2: Dat weet ik echt niet, Rob. Daar waag ik me niet aan.
0: Dus, je zou het bijna denken als jullie allebei hulpdiensten, zeg maar, hetzelfde gebouw, ook een beetje hetzelfde idee natuurlijk.
1: Nee. Maar bij mijn weten niet, hoor.
0: Nee?
2: Ik dacht het niet ook.
1: Nee, iedereen is vrijwilliger, van bestuur tot lifeguard.
0: Want heb je ook reddend zwemmen of zwemmend redden, wat ze zeggen.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus dat moet je dan ook gehaald hebben?
1: Nee, bij mijn weten, laat ik dat vooropstellen, van vrijwilligerswerken is de brandweer eigenlijk een van de weinige, of misschien wel de enige instantie waar je betaald wordt voor je inzet.
2: Nee, maar dat bedoel ik met vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
1: Ja,
2: er wordt wel wat van je verwacht.
1: Ja. Maar daar krijg je dan ook wat voor terug, hè?
2: Zeker.
1: Opleidingen en geld. Ja.
2: er wordt geïnvesteerd in je, dus we verwachten ook wat terug.
1: Ja, precies.
0: Heeft de brandweer altijd op vrijwilligers gedraaid?
2: Nee, het merendeel is wel vrijwillig. Even uit mijn hoogte.
1: Dat is de grootste club toch in Nederland?
2: Ja, dat
1: de,
2: zeker. Dat zeker. Maar ik denk zo'n beetje dat wij 450, 400 beroepsmensen hebben zo'n beetje. En ik dacht iets van rond de 800 vrijwilligers.
1: In Kennemerland.
2: In Kennemerland.
1: Ja, ja, ja.
2: Hang me er niet dan op, maar zo is, is
1: ja, ja.
2: Ja.
1: Ja, vrijwilligers is de grootste groep in Nederland.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja, ja, ja. Dus nou, helemaal goed. En eigenlijk ja, de grote plaats. Nou ja, Haarlem is een rustig provinciaal stadje. Dus, maar we hebben desalniettemin al twee beroepsposten in ja. Haarlem.
2: In Haarlem hebben we natuurlijk Haarlem de Zeilweg. Hè? Dat noemen wij Haarlem West.
1: Ja.
2: We hebben Haarlem Oost, die Schalkwijk, volgens Van Aardigeplaan. Dat zijn beroepsposten. Die zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week bemenst.
1: Ja.
2: En dan hebben we Velzen, ook een 24 uur post. We hebben Nieuw-Vennep en Hoofddorp ook als 24 uur posten. Ja.
1: Ja. En Zandvoort en Heemstede hebben door de week, tijdens kantoortijden zit daar kantoorpersoneel of in Zandvoort dan, is de werkplaats. Dus daar rukt het de ja. monteurs uit, zal ik
2: ja,
1: maar zeggen.
2: Ja, ja, goed dat je erover begint, inderdaad. Zandvoort is de zogenaamde combipost, samen met Heemstede en met Beverwijk. Daar zitten inderdaad kantoormensen die overdag gewoon hun werk doen. En als het nodig is tussen 7:30 en 5:00 overdag op de werkdagen uitrukken. Buiten die tijden is die echt voor de vrijwilligers ja. van Poststand.
1: Ja. Zo vervelend als je 7:15 nog wordt opgeroepen.
0: En is het zo dat een brandweerman of vrouw daar en dan zeg maar een betaalde, of een, hoe heet dat? In vaste dienst hè, als, ja. Bij de brandweer?
2: Ja, bedoelt u...
0: Dat je daar zit te wachten op de kazerne van... gaat er nog wat gebeuren, een brand... en dat je eigenlijk verder weinig te doen hebt?
2: Nou, als je een combipost neemt, Rob... dus in dit geval Zandvoort, wat ik al aangaf... die hebben hun eigen werk. Hey, dat kan bijvoorbeeld zijn preventiewerk van... goh, we gaan een gebouw bekijken, wat zijn de vluchtroutes, et cetera. Er wordt heel veel door operationele voorbereiding... is een afdeling die in Zandvoort zit. Daar wordt heel veel gedaan aan aanrijroutes... stremmingen, verkeersstremmingen en dat soort dingen. Heb je het over een beroepspost als Haarlem West? Dan daar is altijd wel wat te doen. Hè. Er moet geoefend worden. Dat doen ze dus. Er moet gesport worden. Ze moeten op niveau blijven. Ze eten gezamenlijk. En je komt 's ochtends om rond 8:00 op en je gaat de volgende ochtend pas om 8:00 weer naar huis.
0: Kijk, dat zijn werkdagen, ja, Benno.
2: Ja, ja, ja. En dat telt eigenlijk als 3 werkdagen, want daarna ben je 3 dagen vrij.
1: Ja.
0: Dat is wel lekker. Nou, we gaan er een punt achter zetten.
1: Ja, Dirk, dankjewel voor je komst naar de studio. Nou, graag tot de volgende keer.
2: Graag gedaan, mannen. En tot de volgende.
0: Okay. Dankjewel, Dirk.
2: Alsjeblieft.
0: Hoi. En de open dag, daar kan je nog even naartoe. Dus, Nieuw-Noords, Linnaeusstraat. Iedereen is van harte welkom.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van 47 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. 2 van hen zijn al onderweg. Een 3de persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Het Verenigd Koninkrijk hoeft geen schadevergoeding te betalen aan Rwanda. Dat heeft een internationaal hof in Den Haag bepaald. Rwanda eiste omgerekend meer dan 125 miljoen euro... omdat het VK een streep haalde door een omstreden asieldeal. Dat akkoord regelde de overplaatsing naar Rwanda van asielzoekers die het Verenigd Koninkrijk illegaal waren binnengekomen. De Britten beloofden tientallen miljoenen om de kosten te dekken. Het besluit om de deal te schrappen werd door Rwanda gezien als contractbreuk, maar het hof concludeert dat het VK geen geld verschuldigd is. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en een enkelband dragen. Door de explosies in een dorp in Myanmar is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn verdwenen en op straat ligt veel puin. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Het weer, vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.

0: daar welkom bent.
1: Ja.
0: En ja, best interessant om die verhalen te horen. Van wat je allemaal meemaakt zo tijdens het werk en zo.
1: En dit zijn natuurlijk hulpdiensten die van cruciaal belang zijn. En nou, ik zal even een kleine update geven van wat er nu aan de hand is. Dat is in ieder geval niet zo ver van ons vandaan. Dat men druk is bij Wijk aan Zee. En er is een persoon vermist. En daar hebben ze de reddingsboot donateur gelanceerd. Zo noemen ze dat, geloof ik. Maar ook de reddingsbrigade Wijk aan Zee is uitgerukt. En de reddingsboot NH1816 van IJmuiden. Die is, en daar overheen komt dan nog een bericht over liftopsluiting. Ja, dan moet je weten waar. Zeeweg Overveen.
0: Zeeweg Overveen?
1: Ja, iemand zit vast in een lift in de zee, bij de Zeeweg Overveen. Ja, maar dat is dat als je de ingang van de Kermenduin nog gehad hebt en je gaat dan iets meer richting door naar het strand, heb je aan je rechterhand schijnt. Ja, je ziet het niet.
0: Nee, maar ze hebben het nieuw gebouwd, hè?
1: Ja, dat is een heel luxe gebouw. Er staat er achter een muur en daar zal wel een liftje in zitten. En dan mag brandweer Haarlem, Haarlem West mag daar naartoe om die persoon uit zijn benarde positie te bevrijden.
0: Zeker. Nou, we hebben het over de open dag van de reddingsbrigade en de brandweer gehad.
1: Ja.
0: Maar het is nog veel meer in Nieuw-Noord, want er is ook een buurtfeest.
1: Er is een buurtfeest en daarvoor gaan we zo Lena van Haak bellen. Want die is daar geweest, dus die heeft daar een kraampje bemand. En zij gaat
0: samen met Wim volgens mij, hè?
1: Nou ja, Wim was er geloof ik ook bij. Maar we gaan het allemaal van haar horen hoe ze het gevonden heeft. En het hoe en waarom natuurlijk. Dus dat... Dat weer straks meer. En moet ik verder vertellen wat ik nog meer...
0: wat gaan we nog meer doen?
1: Wat wil je weer horen?
0: Ja, Blekemolen gaan we ook nog bellen.
1: Blekemolen, oh ja.
0: Ja, die gaat naar Monaco.
1: Die is met zijn bootje op weg naar Monaco. Ik ben benieuwd waar die zit momenteel. Dan hebben we nog een interview klaarstaan met Rob Petersen. Dus dat over Jan Lammers. Dus dat wordt heel gezellig.
0: Lekker blijven luisteren dus naar de Zandvoortse Radio. We zijn er al 36 jaar. Op radio en tv en heel...

0: En zo gingen we even met de grote bos roos op pad. Hey, Woody en roses uit de jaren 80. Ja, we gaan weer het hebben over Nieuw-Noord. En net hebben we de open dag gehad van de hulpdiensten.
1: Ja.
0: En nu hebben we het buurtfeest, want we gaan naar Lena van de Haak toe. En die is ook bij het buurtfeest. Goedemiddag, Lena.
2: Hallo, goedemiddag Rob en goedemiddag Benno.
1: Hallo Lena. En ben je nog steeds in Nieuw-Noord?
2: Ik ben er nog steeds, ja. De markt is inmiddels afgelopen, want die was tot 2 uur. Zowel de rommelmarkt als de informatiemarkt. Maar het feestelijke gedeelte, dus dat lekker met de muziek en zo, en de hapjes en de drankjes, dat gaat nog lekker door tot een uurtje of 5.
1: Oké. Nou, helemaal goed. Maar jij was bij de informatiemarkt, hè? Of tenminste, je maakte deel uit zelfs van die informatiemarkt.
2: Ja, dat klopt. Ik stond hier eigenlijk met 2 kraampjes. Eentje was met buurtgezinnen. En de ander was voor de jam-sessie Zandvoort. En het was super gaaf dat ik die 2 kraampjes ook naast elkaar mocht krijgen. Zodat ik niet de hele tijd heen en weer hoefde te lopen.
1: Ja.
2: Maar dat ik lekker naast elkaar stond. En Wim, mijn partner van de jam-sessie Zandvoort, die is eigenlijk ook de hele tijd gebleven.
1: Oh, okay.
2: Dus het was gewoon super fijn om hier te staan in Nieuw-Noord. Ja.
1: Ja, Wim Beekhuis. En die was... Dus Wim die deed een beetje de jam sessie Zandvoort en jij zat met je buurtgezinnen.
2: Ja, zeker.
1: Was het een beetje druk?
2: Nou, druk is een groot woord, maar er was voldoende animo.
1: Oké.
2: Ja, het was ontzettend warm. Dus dat merkte je ook wel. Ik denk dat er veel mensen ook nog wel gewoon richting het strand gingen.
1: Ja.
2: Maar het was zeker wel goed te doen hoor. Er waren zowel op de rommelmarkt als bij de informatiemarkt. Het liep allemaal lekker door. Bij de kinderkraampjes, bij het stukje scouting laat je uitdagen. Dat was constant bezet.
1: Mm.
2: Niet dat je in de rij stond, maar gewoon dat je wel lekker kon zitten. En kon spelen en tekenen en weet ik veel wat allemaal. Dus dat was heel fijn. Het was lekker druk bij de PANA-afdeling, bij de Teamsportservice Zandvoort. Daar waren er dus PANA-veldjes opgericht en andere sportieve tijden. En daar was het ook heel druk met kinderen. En het stukje Mind Dance van Jasper, die gaf demonstraties. Dat werd ook mensen vonden het hartstikke leuk om dat te zien.
1: Ja. Ja, daar heb ik al foto's van gezien op Facebook. Dat gaat dus heel snel, hè? Dat is fantastisch. Ja. Bijna nog sneller dan radio.
2: Ja, en het leuke is ook, er is een livestream. Dus mensen kunnen ook thuis nog eventjes kijken van, oh, is het nog wat voor mij?
1: Okay.
2: Kan ik nog langskomen? Dus dan is er een livestream via YouTube, via het kanaal van Zandvoort Inside. Dan kun je dus kijken hoe druk het is en hoe leuk het is. En dan kan je zelf nog bepalen of je nog langs komt of niet.
1: Ja, ja. En hoe was de belangstelling voor de buurtgezinnen?
2: Nou, op zich niet verkeerd. Kijk, mensen kijken. Ik had een PowerPoint-presentatie op mijn televisie gezet. Maar door de zon was die niet heel goed te zien. Dus mensen komen steeds dichterbij en ze kijken wat staat. Wat is die tv daar nou? En dan zien ze ineens, oh, er komt wat op, hè.
1: Ja.
2: En zo raak je met mensen in gesprek.
1: Ja.
2: En ik merkte toch wel dat er belangstelling was. Ik heb uiteindelijk toch 3 mensen hun gegevens kunnen noteren.
1: Nou.
2: Voor latere informatie, voor aanvragen wat er op de steugen zit.
1: Ja.
2: Dus dat vind ik zeker niet verkeerd. Want ja, dit is toch een markt waar je gewoon voorbij loopt. Waar je een beetje kijkt, informatie vergaart. En de drempel is gelukkig dus nu, omdat ik er gewoon maar sta, wat lager.
1: Ja.
2: Maar ja, je gaat hier natuurlijk niet je hele hebben en houden. Ja,
1: dat is wel spreken.
2: Dus ik neem snel contact op met deze mensen. Maar ik vond wel heel goed al dat ze hun gegevens achter zich konden laten.
0: Ja, als zou je er maar eentje overhouden, Lena, dan is het dan mooi, toch?
2: Dat bedoel ik, ja, zeker. Dus ik ben zeker niet ontevreden.
1: Nou, fantastisch. En de jam sessie Zandvoort, hebben jullie wat nieuwe muzikanten erbij?
2: Nou, het is wel heel leuk, want wij hoorden een hele leuke saxofonist spelen in de ochtend.
1: Oh.
2: Dus die hebben we gelijk even aan ons jasje getrokken. En die is bereid om een paar keer wel te komen. Die was heel enthousiast.
1: Zo.
2: We hadden hier namelijk bij ons kraampje hadden we een aantal muziekinstrumenten opgesteld.
1: Ja.
2: En ik had een laptop meegenomen waar ik alle liedjes die we hebben gespeeld, die hebben we wel gewoon opgenomen. Dus die had ik zeg maar achter elkaar laten loopen, zodat die muziek ook en het beeld elke keer, dat mensen dat konden zien. En je zag toch wel dat aandacht trok, omdat het toch geluid is. En mensen zien dan, dat is mijn buurvrouw, of dat is die persoon, weet je. En dan merk je toch weer dat er aanspraak is. Maar ja, je hoort dan heel vaak, ik speel geen instrument, of ik kan niet zingen. Dus dan komt het al snel op van, maar je mag ook gewoon langskomen als publiek, hoor.
1: Precies.
2: Dus, het was gewoon voornamelijk om te laten zien dat we er zijn.
1: Ja.
0: En ik dacht ook dat er een bord stond, daar hebben jullie iets met €2,50?
2: Ja, dat is zeg maar dat mensen ook weten dat het wel geld kost als ze naar ons toe gaan.
0: Als je echt meedoet, zeg maar, met de jam sessie.
2: Klopt, elke jam sessie is €2,50 per keer.
0: Oké.
1: Ja, of je meedoet of niet.
0: Ook kijken, zeg maar.
2: Ook kijken. Want dat is gewoon de toegang. Want dan heb je gewoon 2 uurtjes dat je gewoon gezellig bij ons kunt kijken. De bar is ook al open, dus je kan ook gewoon tussendoor een drankje halen. Het zijn ook geen hoge prijzen. Dus het is, we proberen het zo laagdrempelig mogelijk te maken.
0: En jullie hebben het geld hard nodig, Lena, want... je hebt geen grote subsidiepot waarschijnlijk waar jullie gebruik van kunnen maken.
2: Nee, ik heb een subsidietje gekregen hoor. Dus dat is absoluut ontzettend fijn. Maar ja, die was er na het kopen van het mengpaneel en het drumstel al weg. Dus de rest heb ik soort van uit eigen zak betaald. En misschien dat ik dat ooit nog kan terugvorderen ergens. Maar weet je... ik vind dit een heel fijn initiatief. Ik geloof hierin met mijn partner Wim Beekhuis. Dus ik heb zoiets van, dat kost me maar een beetje geld. Ik eet er niet minder om, dus ik kan het gewoon leiden. Dus ik doe het.
0: Ja,
2: het
0: lijkt wel een beetje op de radio dan, zeg maar.
2: Ja. Als je een hobby
0: ook een schip van bijleggen.
2: Ja, een hobby kost geld.
1: Ja, dat zeker. Goed, Lena. Nou, jij gaat lekker naar huis toe. Of misschien nog even gezellig naar de muziek luisteren al daar.
2: Ja, ik blijf nog wel even hangen. Want het is wat gezellig. Ik was net even een drankje aan het doen met een collega van jullie. En oud-collega van mij. Dus super gezellig. En ik denk dat nog wel... Het is lekker weer. Dus ik denk dat ik nog wel even blijf hangen. Ja,
0: is er nog een groot artiest die op gaat treden?
2: Ja, moet ik eerlijk zeggen dat ik het even niet weet.
0: Elk jaar heeft Roy wel een bekende naam, hè?
2: Ja, dat is waar. Maar ik moet eerlijk zeggen, omdat ik me nu heb gefocust op mijn eigen dingetjes, dat ik dat niet helemaal weet.
1: Maakt niet uit.
0: Gewoon even op de cam kijken.
2: Ja, inderdaad.
1: Goed zo, Lena, dankjewel voor je bijdrage. En heel fijn weekend verder.
2: Graag gedaan, jullie ook.
0: Oké, veel plezier.
1: Hoi. Ja.
0: Dat was Lena van der Haak vanuit Nieuw-Noord, het buurtfeest. Iedereen is daar nog van harte welkom om even een kijkje te nemen... en te genieten van een hapje, een drankje... en de lekkere muziek natuurlijk die er is. Alhoewel, die hoor je ook op de radio. Dus gewoon blijven hangen met Toto en Hold the Line nu.

0: Jij bent ook een mooie Benno. Tegen ons volgende gast zeggen van je krijgt eerst even vreselijke muziek. Ja. En dan...
1: het is lekkere muziek, Rob.
2: Dat was
0: eigenlijk
2: jouw keuze.
0: Ja, mijn keuze was het, Michel.
3: Ja, ja.
0: Goedemiddag, wat vond jij ervan, van die plaat?
2: Bonjour.
1: Bonjour.
0: Bonjour.
1: Bonjour. Michel Blekemolen hebben we aan de telefoon. En Michel, voordat we even losbarsten, kijken we even naar de Facebookpagina van Randall Lawson. Die staat in, bij de Nürburgring voor een pitbox. En daar staat een bordje op, Emerson Fittipaldi. Nou, dat is geen onbekende naam voor jou.
2: Nee, daar heb ik ooit Formule 1 auto's of auto van overgenomen.
1: Ja.
2: En die heb ik helaas weggedaan, ik weet het ook niet. Maar ik ben nooit van dingen wegdoen. Maar dan ineens gebeurt dat, dan heb ik er weer spijt van.
1: Oh, oké, okay. Dus je hebt er nu spijt van. Ik had er beter niet over kunnen beginnen.
2: Nou ja, ik heb nog geen slachtofferhulp voor nodig, maar
1: okay.
2: ik vind het wel jammer. Want
1: Maar waarom dan?
2: Nou ja, ik weet het niet. Frits Verneert, bij iedereen bijna wel bekend.
1: Ja.
2: Die heeft hem netjes per bank aan mij betaald, overal.
1: Oké. Okay.
2: Krijg je die vraag, zeker zwarte.
1: Nee hoor, nee hoor.
2: Frits is een hele integere man, dus niks geen kwaad over hem. Maar die vroeg is die auto te kopen. Ja.
1: Ja.
2: Hij stond in de hoek en af en toe deed ik er wat mee. Dan ging ik door een straat rijden met een opening van iets.
1: Ja, of bijvoorbeeld dus, in Zandvoort. Toen kwam je wel eens met een andere auto. Maar hij heeft wel volgens mij een dag voor onze radiostudio gestaan. Mochten we hem even voor jullie...
2: Ja, klopt. We hebben van alles ermee gedaan. Dus dat was op zich wel leuk. Ja, en ik had hem graag gehouden.
1: Hey, heeft Fittipaldi daar eigenlijk nog wedstrijden mee gewonnen, dat je weet?
2: Niet gewonnen. Want Rosberg heeft er ook nog mee gereden. Maar ik dacht niet gewonnen.
1: Ja.
2: Het is wel grappig, want Jeroen heeft hem pas nog gesproken.
1: Oké. Okay.
2: En toen zei hij ook, je vader had een auto van ons nog.
1: Ja. Dus, dat wist hij nog.
2: Ja, dat wist hij. Was heel leuk eigenlijk.
1: Ja. En Michel, over Jeroen en racen gesproken. Team Blekemolen doet dit jaar weer mee aan de NASCAR Euroseries. En jullie hebben het eigenlijk met Jeroen een beetje uitgebreid, het team.
2: Ja, dat was een beetje een eenmalige actie. Maar misschien nog wel een keertje, dat weet ik niet.
1: Oh.
2: Maar we hadden één auto vrij. Dus toen hebben we Jeroen maar eens gevraagd in onze eigen race team. Heel raar, want er heeft Jeroen ook financieel wat mee te maken. Dus, maar hij rijdt nooit bij ons. Maar goed...
1: en hij rijdt nooit bij jullie?
2: Heel lang geleden.
1: Ja, oké.
2: Okay. Hij heeft heel lang geleden is hij in de Porsche gestapt.
1: Hmm.
2: In de Supercup voor de supporting race van de Formule 1 in Monaco.
1: Ja.
2: Die ook meteen won.
1: Oh.
2: En dat heeft hem in zijn carrière gewoon 20 stappen verder gezet.
1: Nou ja, kijk eens aan.
2: Meteen kreeg hij allerlei aanbiedingen en weet ik wat. En ging hij ook best wel wat verdienen in de autosport.
1: Ja, wat leuk. En maar goed, de laatste race van de NASCAR heeft hij, geloof ik, zag ik hem op, ook met een beker op een foto staan.
2: Is een beetje dat ik niet... Ja, wij hebben dus 7 rijders. Dus wij gaan met een mannetje of 35 buiten de rijders en aanhang. Maar met monteurs de vliegtuig in. Ik ben het weekend alweer een beetje kwijt. Ik weet alleen dat we heel veel narigheid hebben gehad met motoren.
1: Oké. Okay.
2: Paul Ricard zit 2 rechterbochten die je in 1 stuk neemt. Dus je bent 8 seconden ben je... naar rechts aan het sturen en gaat de olie naar één kant. En daardoor zijn er in het veld 16 motoren stuk gegaan.
1: Jeugdstuk, ongelooflijk.
2: Het weekend.
1: Wat een slagpartij.
2: Ja, dus dat was nogal een dingetje. Dus Jeroen had er ook mee te maken. Maar Jeroen was wel snel, moet ik zeggen. Dus, maar goed, toen moesten we weer... ik heb zelfs 1 race niet kunnen rijden van de 2. Hè. Iedereen rijdt 2 races.
1: Ja.
2: Individueel, die heeft niks met een ander te maken.
1: Ja.
2: Maar ik heb 1 race niet kunnen rijden. Want de auto wordt dus door iemand anders ook gebruikt.
1: Ja.
2: Door een Braziliaan.
1: Oké. Okay.
2: Bij ons in het team. En daar ging hij stuk. En toen waren er 2 andere auto's waren ook stuk. Nou, we konden in 1,5 uur tijd 2 motoren wisselen. Maar geen 3. Dat ging niet. Dus ik heb gezegd, laat mij maar aan de kant staan. Ik ben de oudste, ik kan er nog tegen.
1: Ja, maar wat een, dat was wel snoeihard werken voor jullie monteurs daar.
2: Die monteurs hebben bijna twee nachten niet geslapen.
1: Jeusje, jeusje.
2: Dat was zondagmiddag moesten, want dan heb je een race om 11 uur. Daar moet ik dus in rijden.
1: Ja.
2: Die heb ik gefinished. En dan moet er om 3 uur gaat weer de tweede race. Een andere race.
1: Ja.
2: Dan gaat mijn Braziliaanse rijder, gaat daar weer in mijn auto, ja, gaat zijn race rijden.
1: Ja.
2: En nou, wij konden het niet klaar krijgen, klaarstomen, maar de monteur lag eronder. En die lag gewoon te slapen in plaats van te sleutelen.
1: En jij bent denken, wat duurt dat lang, hè?
2: Ja, dus we hebben er nog een fotootje van gemaakt. Dus. Maar respect voor die mensen, jeetje, wat hebben die gewerkt. Ongelooflijk.
1: Ja, ik ben sinds kort... behoor ik tot de illustere club van 100... jullie team... filmpjes en andere informatie toegestuurd krijgt via de WhatsApp. En je had een leuk filmpje opgenomen van de hospitality tent al daar. En dat deed me heel erg denken aan de Nederlandse autosport, zeg maar, van de vorige eeuw, waar je eigenlijk ook dit soort tenten en zoveel gasten eigenlijk had.
2: Ja, dat klopt. Wij hadden altijd wel tot 600 personen als gast.
1: Ja, ongelooflijk.
2: Ja, dat is, moet wel zeggen, we doen het hier toch weer een beetje na. De mensen mogen ook overal lopen met de NASCAR. Dus het publiek, het waren 52.000 mensen in het weekend.
1: Zo.
2: Daarom vind ik het zo frappant dat Zandvoort niet de NASCAR Europe een keer binnen wil halen.
1: Ja.
2: Want de absoluut kassa, ik weet zeker dat er veel meer mensen komen dan de DTM afgelopen weekend.
1: Ja.
2: En ja, dat is zonde, want het is een fantastisch leuke klasse. Dus die had ik hier ook naar Zandvoort moeten komen dit jaar. Maar goed.
1: Ja, jij hebt je er nog wel sterk voor gemaakt, hè? In ieder geval vorig jaar heb je daar nog wel balletjes voor over opgegooid. Maar dat is niet gelukt, blijkbaar.
2: Nee, we maken steeds connecties met de organisatie van de NASCAR en het circuit Zandvoort. Maar de organisatie zegt, ja, we horen nooit meer wat als we wat hebben gepoogd tot elkaar te komen. Dus die weten dan ook niet meer.
1: Nee.
2: Dus, en ik heb ze steeds wel weer aan elkaar gekoppeld. Dus, maar goed, jammer, want het is voor ons natuurlijk best wel leuk als we op Zandvoort een keer kunnen rijden.
1: Zeker, zeker.
2: Want het is en blijft een spectaculaire raceklasse.
1: Ja, ja. En dus als ik het je goed begrijp, een NASCAR wil eigenlijk wel, maar we wachten eigenlijk op de mensen van het circuit Zandvoort.
2: Ja, dat denk ik dat daar een beetje het knelpunt ligt.
1: Mm, okay.
2: En ja, als je nu ziet 52.000 mensen weer in Paul Ricard vorige week, op een circuit wat op zich nooit zo snel vol loopt, want het ligt toch een beetje met allemaal kleine weggetjes ernaartoe.
1: Ja.
2: Net boven Marseille, zeg maar, in de bergen. En ja, we gaan nu dit weekend rijden we in Brands Hatch. Dat is een voormalig Formule 1 circuit. Fantastisch mooi circuit.
1: Ja.
2: Daar gaan we weer met z'n allen naartoe. Dus de monteurs staan nu ook weer allemaal te werken in Zandvoort Noord. Om dat allemaal weer klaar te stomen. Dat is een gigantische klus.
1: Ja, ja.
2: Dus die zijn druk in de weer.
1: Ja.
2: En ik rijd zelf niet, want de Grand Prix van Monaco is datzelfde weekend.
1: Oké.
2: En ik ben net even gestopt, want ik ben mijn boot gereed aan het maken om daar neer te leggen.
1: Oké.
2: We hebben weer een stuk of 40 mensen aan boord.
1: Zo.
2: Ja, die moeten ook allemaal weer eten, drinken. Dus
1: ja. Je hoeft ze niet uit te nodigen. Maar
2: vooral drinken.
1: Maar ja, vooral dat. En, maar blijven ze ook slapen? Nee, toch?
2: Nee. Zo groot is de boot ook weer niet.
1: Oh, oké.
2: Maar dat kan zeker niet. Maar wel leuk hoor. Het is altijd heel gezellig bij ons aan boord. Dus.
1: Ja, precies. Dus, en dat is vaste prik, hè? Dat jij met een boot in de haven van Monaco ligt tijdens de GP.
2: 45ste keer.
1: 45ste keer, kan je nou gaan.
2: Ik heb altijd, ben ik in Monaco geweest. Nou ja, we hebben wel eens gehad dat we moesten racen op Zandvoort.
1: Ja.
2: Toen zijn we zelfs met privévliegtuig heen en weer gevlogen.
1: Zo.
2: Om het allebei te rijden, want toen reden we zelf ook. Ik heb 30 keer in Monaco gereden.
1: Ja.
2: Helaas nooit Formule 1, maar wel Formule 3, Porsche Cup, Renaults, weet ik het wat. Ik heb met van alles gereden.
1: Ja.
2: En nou ja, ik heb net de boot een beetje gedaan, wat kleine klusjes enzovoort enzovoort. En ik ben nu even aan het relaxen.
1: Ja, dat snap ik.
2: Ik heb een kleine speedbootje naar buiten gevaren.
1: Oké. Okay.
2: En ik lig heerlijk in het zonnetje in een baadje, dus...
1: Oké.
2: Ik wil toch even een beetje blitsen natuurlijk. Hè.
1: Ja. Oude, je bent wat dat betreft net een oude rocker, hè? Dat gaat me door.
2: Ja, dat moet, hè.
1: Ja.
2: Je moet niet opgeven.
1: Nee, precies, precies.
2: Doorgaan.
1: En, dus, en dan blijf je...
2: Ja, ik blijf, want ik ga morgen... Ja. Ga ik de boot... mijn boot ligt in Beaulieu. Dat is een klein, leuk, heel gezellig dorpje tussen Nice en Monaco. En ik moet morgenochtend vaar ik met de kapitein samen.
1: Ook wel zeggen, doe je het zelf allemaal? Maar nou, je hebt een kapitein.
2: Ik kan alles zelf, maar Loes, mijn vrouw, die is niet zo van... dat ze dat allemaal mee moet werken. Ja, we worden ook allebei 77 binnenkort. Dus,
1: ja.
2: Maar dat gaat allemaal goed. En ik vaar die boot, dus ik moet ook alleen. Maar ik vind het toch prettig om even een kapitein mee te nemen.
1: Ja, snap ik.
2: En dan gaan we daar in varen. Het is altijd, ik denk dat morgen nog een beetje meevalt. Maar we moeten vroeg zijn, want anders kunnen we er niet meer door. Die hele haven ligt vol gebouwd met boten.
1: Ja. En waar kijk je op uit dan, van het circuit?
2: Ik kijk op 5 meter afstand, zoals jij nu naar het raam loopt en naar de straat kijkt. Zo dicht liggen wij op de baan. We hebben een van de allermooiste plekjes.
1: Zo, ja. Nou, 45 jaar weet je die wel te vinden natuurlijk.
2: Ja, nou, ik spreek net iemand die zegt, ik heb alles geprobeerd. Ik kom er al 10 jaar, kwam er niet meer in.
1: Oh, oké. Okay.
2: Dus, ze zijn heel streng en allemaal nieuwe protocollen. En
1: och, jeetje. Het
2: kost ook wat, hoor, moet ik zeggen, om dat plekje voor die paar dagjes. Maar goed, er komt ook wat geld binnen, dus...
1: Ja. Maar het is ook kassa natuurlijk voor Monaco.
2: Ja, absoluut. Want alle restaurants, hotels, die lopen nu allemaal vol.
1: Ja.
2: En de bootplekken... ik praat niet graag over geld, maar... er zijn boten die moeten wel 150.000 betalen voor 3 dagen.
1: Zo. Dus, serieus geld, zou Rendel zeggen.
2: Ja,
1: precies.
2: Dat is serieus, ja.
1: Ja. Nog even
2: een. Mijn boot is dat even een stukje minder, hoor.
1: Ja, dat hoop ik ook voor je.
2: Ervan.
1: Ja. En ga je nog op Zandvoort racen dit jaar eigenlijk?
2: Nee, want ik heb niks meer.
1: ik heb niks meer.
2: Ik kijk wel altijd uit naar mijn kleindochter. Die is dit weekend weer op Zandvoort aan het rijden.
1: Oké. Okay.
2: En die gaat volgende week de eerste NASCAR rijden, want mijn auto is vrij. Op Reset.
1: Ja, natuurlijk.
2: Week in Nederland. Dus die stapt in. En ik moet zeggen, ze doet het als vrouw. Want ik zie altijd dat vrouwen toch net even dat laatste paar tiende langzamer zijn. Maar ik kan het van haar niet zeggen. Ik vind wel dat ze het heel knap doet. Ze heeft vorige maand een kartrace gewonnen in Duitsland. 32 deelnemers.
1: Zo.
2: En dan wien ze daar allemaal van jongens tussen de 16 en 25.
1: Ja.
2: Weet ze toch te winnen. Dus dat vind ik dan... Ja, ze is en niet dat ik trots open ben, ik ben heel realistisch. Maar ik vind het wel heel knap van haar.
1: Ja, precies. Nou, geweldig. Ik zou zeggen, heel fijn weekend verder. En dan natuurlijk een fantastische, mooie race daar in Monaco. Want het is altijd, het is een...
2: Bel me gerust op, hoor, want dan geef ik een klein verslagje als je wilt.
1: Oh ja, misschien doet men dat wel. Je weet maar nooit. En veel plezier daar, Michel. En bedankt voor je bijdrage aan deze uitzending.
2: Oké, dankjewel.
1: Dag.
2: Dag.
0: Dat was Michel Blinkemolen. Straks meer auto's.

0: hier in Zandvoort. En dat is dan lekkere platen op de radio. Even hardzetten, Benno. En dan lekker genieten van het zonnetje en van de Zandvoortse radio.
1: Jazeker, want we zijn nog niet klaar met de coureurs. We hadden net Michel Blekemolen op zijn bootje ergens voor de Franse kust. Als ik het goed heb begrepen. Maar onze eigen Jan Lammers, als ik het zo mag zeggen. Die gaat volgende week, 2 juni om precies te zijn, 70 kaarsjes uitblazen. En daar is hij wel even zoet mee. En alvast natuurlijk, Jan, namens Rob en mij, de hartelijke felicitaties. En ook van Rob Petersen. Ik belde met Rob en ik vroeg naar zijn herinneringen met Jan.
2: Ja, nou, daar kan ik natuurlijk wel wat over vertellen. Want we zijn bijna even oud. Dus toen hij begon met slippen, toen stond ik lang bij de slipschool.
1: Ja.
2: Om te kijken gewoon. Ik kende hem niet persoonlijk, maar hij was natuurlijk al gauw bekend in Zandvoort. Dus,
1: dat ging snel, volgens jou?
2: Ja. Ja, mijn idee wel. Ja, ja, het was natuurlijk toch wel bijzonder. Dus,
1: En toen had je al in de gaten, dit is Jan Lammers en dat gaat wat worden.
2: Hij werd helemaal neergezet door een fotomaker. Hè? Als een klein jongetje dat kan van 9 jaar, dan kunt u dat ook. Hè? Dat
1: is, oh, ja.
2: De marketing van slotenmaker. Dat zouden Erik me kennen. En daarna, pas in 1971, gaf hij demo's op het rechte stuk voor de Grand Prix.
1: Okay.
2: Met een nat wegdek. En dan krijgen ze een start van zijn racecarrière.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: En die racecarrière, ja, dat is natuurlijk van alles nog wat gebeurd. Hè?
1: Ja, ja.
2: Hoogtepunt op Zandvoort natuurlijk. De demonstratie met de Shadow, waarmee hij dus voor het eerst in de Formule 1 zou gaan rijden.
1: Ja, maar jouw persoonlijke eerste contact, kan je dat nog herinneren?
2: Ja, mijn persoonlijke eerste contact, ik was natuurlijk op een gegeven moment commentator. En dan krijg je interviews te doen en dan krijg je echt één op één een gesprek natuurlijk.
1: Ja, en kan je dat nog herinneren? Was Jan toen al zeg maar wel bespraakt zoals hij nu is?
2: Ja, Jan was altijd Jan. Ja, zeg maar heel recht door zee. Heel erg logisch. En eigenlijk in simpele bewoordingen hele leuke dingen kunnen vertellen. Dat heeft hij altijd gehad. En dat was altijd een prima figuur om te interviewen.
1: Ja.
2: Ik heb zitten nadenken hoor. Er zijn 3 interviews die me echt bijgebleven zijn. Maar ik denk dat ik hem wel 30 keer geïnterviewd heb op het circuit.
1: Nou, laten we die 3 dan eens even bij de kop pakken. Waar ging het over? Ja, autosport natuurlijk, waarschijnlijk.
2: Ja, het is altijd op het circuit. Dus ik heb zitten nadenken. Wat waren nou echt bijzonder? Want er waren ook vaak even van die nutsels van 1 minuut of zo.
1: Ja.
2: Maar die moet je niet meetellen.
1: Nee.
2: Maar een van de dingen die me heel wel is bijgebleven is 1992. Toen hadden we, Jan wilde terugkomen in de Formule 1 met de March. En toen hebben we een interview gedaan op het rechte stuk met die auto erbij.
1: Okay.
2: En dat was best wel bijzonder, want uiteindelijk is dat niet zo goed afgelopen, dat avontuur. Ja, en in 2001 hadden we een heel leuk interview met hem met de Le Mans auto van de Dome Sportscar die hij toen inschreef. Dat was die wit-zwarte blokjes.
1: Oh, ja.
2: En dat was gewoon een heel leuk interview. En het verhaal eromheen met de sponsors. Die iedere maand voor 1000 gulden allemaal een blokje aan reclame konden kopen op die auto. Dat was wel heel mooi.
1: Ja, ja, ja, ja. Was dat een redelijk succes eigenlijk, die auto?
2: Ja, dat was best wel een succes, ja. Ja, ja,
1: ja. Ja, ja,
2: ja, ja, vond ik wel, ja. Ja. Het is echt, ze hebben daar hele leuke dingen mee kunnen laten zien.
1: Ja, ja. En dat derde interview?
2: Dat is eigenlijk vrij recent, 2016. Ja, recent, ongeveer 10 jaar geleden. Maar dat was met de historische Grand Prix. Toen waren er allemaal heel bijzondere Porsches op het circuit. En racewagens natuurlijk uit het verleden. En Jan bestuurde toen ook een van de Porsches. En dat, dat was wel heel leuk om hem daarin te zien.
1: Ja, ja, ja, ja. Ik kan mezelf nog een jubileum van Jan herinneren. Dat hij in 4, 5 of misschien wel meer soorten klasses ging rijden.
2: Ja, dat was een bepaalde. God, ik weet niet meer hoe dat zit, maar dat weet ik ook wel dat het gebeurd is. Nou, toen heeft hij op 1 dag, geloof ik, 5 of 6 races gereden. Ja,
1: ja, ja, ja, ja, ja. Dat was ook wel een heel bijzondere dag. Ja, het zal wel met een jubileum van hem te maken hebben gehad, denk ik zo.
2: Ja, of het is een beetje link, want Slotemaker heeft ook zoiets gedaan.
1: Oké.
2: Okay. Dus ik weet eigenlijk niet zeker of het nou Slotemaker of Jan was.
1: Nou, ik denk wel Jan, want Slotemaker heb ik zelf nooit gekend. Toen was mijn autosport verslaggevingscarrière nog niet begonnen. Dat is,
2: Dan is dat duidelijk.
1: Ja, ja, ja. Zeg Rob, maar jullie zijn alle twee geboren Zandvoorters, toch?
2: Ik ben Amsterdammer van geboorte, maar ik heb eigenlijk mijn hele leven in Zandvoort gewoond.
1: Ja, ja, ja. Oké, maar opgegroeid in Zandvoort. En kwamen jullie elkaar in het dorp ook tegen? En op school misschien?
2: Nee, niet op school. Hij heeft altijd andere scholen gehad dan ik. En wat je tegenkomt als je op het terras zit. En zeker in die tijd vanaf toen ik hem een beetje beter leerde kennen, omdat je hem steeds interviewde.
1: Ja.
2: Dan zit je op het terras en dan komt hij bij je zitten en een beetje praten. Maar dat doet hij met Jan en alle man.
1: Ja.
2: Weet je, dat is het leuke. Hij blijft gewoon heel erg zichzelf. En loopt nooit naast zijn schoenen, echt. Maar dan ook nooit.
1: Ja, ja, ja. Ja.
2: Dus gewoon heel leuk. Is dat, dus als mens is hij heel prettig, ja.
1: Ja, dus je bent gewoon een gezellig potje praat.
2: Ja, altijd. Het is altijd goed voor een idee. En ja, ik weet niet. Je hebt van die mensen die... Die zijn een soort allemansvriend, omdat iedereen vindt die persoon aardig. En hoe dat komt, ja, dat ligt aan die persoon zelf.
1: Ja, ja, dat is waar. Ja, ja, ja. Oké, nou, wat zou je eigenlijk nog graag willen vertellen over Jan?
2: Ja, wat moet je over hem vertellen? Het is gewoon een fijn mens met een warm hart. En ja, Hij als coureur op circuit heeft hij natuurlijk hele goede dingen laten zien. En heeft gedaan wat hij kon doen. He, want in die tijd was sponsoring was alles, net zoals nu natuurlijk. Maar
1: ja.
2: Hij heeft een mooi resultaat gehad in zijn carrière. Hij heeft natuurlijk de 24 uur van Le Mans gewonnen. En ik weet dat hij in de Formule 1 meer had willen doordringen, maar dat zat er gewoon niet in.
1: Nee.
2: Je rijdt in de verkeerde auto.
1: Ja. Precies. Ja, dat was me ook opgevallen. In het boek Jantje van Co. Dijkman wordt dat eigenlijk wel heel erg duidelijk. Nou schrijf jij zelf ook veel, of heb veel geschreven, Rob. Maar heb je ook wel eens over Jan geschreven?
2: Nee. Het is wel logisch. Ik heb wel meegewerkt met het boek van Mark Koenzen, wat over Jan Lammers verschenen is.
1: Dat hele zware, dikke boek.
2: Daar heb ik wel aan meegewerkt. Maar ja, over Jan schrijven, er is al zoveel over hem geschreven.
1: Ja.
2: En wat ik doe met mijn schrijfwerk, met name in GP Magazine, is gewoon een beetje de onbekende dingen onder het aandacht brengen.
1: Ja, ja, ja, precies. Ja, ja, ja.
2: Weet je, ik probeer echt gewoon de grappige evenementen te doen van vroeger. Of bepaalde auto's, maar nooit echt de top. Want daar is al genoeg over geschreven. Ja, als je het over Jan hebt, dan moet ik natuurlijk ook even terugdenken aan de overwinning tijdens de paasraces met Formule 3. Dat zijn debuutwedstrijd op Zandvoort in 1978. Die won hij dus gelijk. En nou, dat was natuurlijk prachtig voor ons als publiek.
1: Ja.
2: Ik zat toen op de tribune. Ja, en daarna natuurlijk aan het einde van het jaar de huldiging in Zandvoort op het raadhuis. Omdat hij Europees kampioen werd. En met heel veel publiek. Ja, dat zijn wel mooie dingen. Daar heeft hij Zandvoort wel heel erg op de kaart gezet.
1: Ja, ja, ja. Want Zandvoort stond toen nog niet op de kaart, of minder?
2: Jawel hoor, maar het is als Zandvoort gehuldigd worden omdat je Europees kampioen bent geworden in autosport, notabene. En met die link met het circuit, dan is dat wel heel mooi, vond ik.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
2: Nou, en later dat jaar natuurlijk, in 1978, het contract tekenen bij Shadow. Hè, als debuut in de Formule 1. En dan op een heel nat en druilerig Zandvoort die auto presenteren. Met in de haast snel wat Samsung-check reclame erop geplakt. En Jan een paar rondjes rijden en wij met z'n allen maar eromheen staan en te kijken en die auto aan te horen. En vol verwachting zagen we dan steeds de baan opgaan voor een demonstratieronde.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, dat was een hoog jankend Formule 1 geluid, denk ik.
2: Ja, de Cosworth-motor zat daarin, dus dat staat garant voor goed geluid. het was zo nat op het circuit, dat hij kon niet zo heel veel laten zien met die auto.
1: Nee, nee.
2: Hij was wel mooi.
1: Ja, dat was zeker mooi. Kan jij dat nog herinneren, Rob? En naast ons zit natuurlijk Marco de Mes al klaar voor zijn proëzie. Maar dat Jan Lammers destijds met een open wagen door het centrum van Zandvoort ging, omdat hij de Formule 3 had gewonnen. Kampioenschap. Tenminste, zit me aan te kijken van, ja, nou ja, of ik van een andere planeet kom.
0: Mij zegt het ook niet zo. Dus,
1: Nee, nou, ik heb daar nog wel foto's van gezien.
0: Jij wel.
1: Ja, goed. Er zijn twee boeken van hem. En daar staan natuurlijk prachtige foto's allemaal in.
0: Dus, alvast gefeliciteerd, Jan.
1: Ja, alvast gefeliciteerd. Hoe oud ben jij eigenlijk, meneer Temes?
3: Ik ben 68.
1: 68, hoor. Ja. Dus jij gaat ook richting de 7 en de 0.
3: Ja, nou ja, ik heb er absoluut geen problemen mee.
1: Nee, ouder worden zeg je weinig.
3: Nee, ik vind het heerlijk.
1: Ja, oké.
0: Ja. Altijd wijs, hè?
3: Ja, maar dat brengt wat... je wordt wat minder flexibel.
1: Ja.
3: Dat is niet geestelijk, heb ik het idee. Dus.
1: Oké. Nou, dan praten we na het nieuws even verder over. Ja.
0: Dus blijf luisteren.

0: aan. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. Dat meldt de Franse president Macron. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van bijna 50 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt dit binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Een aantal veiligheidsregio's pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor het behoud van het luchtalarm. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen, maar de veiligheidsregio's vinden dat een extra systeem naast het NL Alert noodzakelijk blijft. Met NL Alert wordt via de mobiele telefoons maar 92% van de bevolking bereikt. Het afgelopen jaar zijn meer Nederlanders lid geworden van een sportvereniging. Het gaat om een toename van 47.000 leden. Dat blijkt uit een rapportage van sportkoepel NOC-NSF. Vooral voetbal, tennis, padel en golf zijn populairder geworden. De meeste volwassenen gaan sporten om gezonder te worden. Ondanks de toename maakt NOC-NSF zich zorgen om de voorgenomen bezuinigingen in de sport. Volgens de koepel wordt de vrijwillige verenigingsstructuur daardoor hard geraakt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Blijft overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. Dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits begint ook in Noord-Holland met een aantal korte dagelijkse files. Twee die opvallen, de A4 Amsterdam richting Den Haag, voor knooppunt Burgerveen zo'n 10 minuten extra reistijd. En de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Beverwijk Oost en knooppunt Kooimeer staat 15 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Kost je ook alles bij elkaar een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.

0: Ja, de man van Reggae Night, Jimmy Cliff, deed mee in deze plaat. Hakuna Matata hoorde je. Lekker zonnig, 22 graden hier in Zandvoort. Best wel zweten, Marco. He?
1: Lekker zweten, ja.
0: Lekker zweten, joh. Ja, nou, heerlijk. Goedemiddag trouwens.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, fijn dat je er weer bent. Ja. Laatste van de maand weer.
1: Ja, de laatste dat zaterdag betekent, van de maand.
0: Laatste zaterdag van de maand. Ja, ja. En dat betekent zometeen weer een mooi stuk proëzie. Maar wat gaan we nog meer allemaal doen, Benno, in dit uur? Want we hebben heel wat op het programma.
2: Hij kijkt naar mij.
0: Ja.
2: Nou ja, niet zo heel veel meer. Dus,
0: nee, we hebben nog een klein stukje interview met de burgemeester.
2: Ja.
0: Over die noodverordening op het strand.
2: Ja, nou zullen we dat anders zo doen? Dan kan Marco daar ook nog even zijn mening over.
0: Ja, zullen we hem nu in

0: eigen clubje ITCC. En daar, maar ik ben benieuwd of hij ook een meer uurdurende race heeft georganiseerd voor al zijn vrienden en vriendinnen.
1: Dus, dat horen wij straks verderop in deze uitzending.
0: Precies.
1: Welkom, Zandvoort op zaterdag.
2: Dit is Zandvoort op zaterdag met Rob Harms en Benno Veugen.
1: Zo mooi, hè, Benno?
3: Ja, de Jimmy Cliffhanger.
1: Ja, zo is het.

0: Zo lekker warm hier in Zandvoort en Ritmo de la Noche op de radio. Ja, afgelopen week was het ook warm op diverse manieren, Benno.
1: Ja, zeker. Op,
0: een hele hoop narigheid weer op de boulevard en bij de strandpaviljoens.
1: Facebook ontplofte zo wat.
0: Ja, daar leek het wel op. De meeste mensen die hadden al het bericht al getikt voordat ze wisten waar het over ging.
2: Ja.
0: Die zijn razendsnel.
1: Sommigen wel, ja. Dat is, dat was natuurlijk wel weer heel vervelend. En het is eigenlijk een jaarlijks ritueel aan het worden. Maar goed, Ger Loogman heeft de burgemeester geïnterviewd daarover.
3: We hebben besloten om een maatregel te nemen om een deel van de middenboulevard, het strand, ter hoogte daarvan, het station als veiligheidsrisicogebied aan te wijzen. Dat betekent dat de politie extra bevoegdheden krijgt om hier de openbare orde en veiligheid te waarborgen.

0: Dat is geen leuke maatregel. Het is ook een ingewikkelde maatregel. Want uiteindelijk moet dat met een bindend advies van de officier van justitie, van het Openbaar Ministerie. Maar we hebben naar aanleiding van overleg dat we met de pachters hebben gehad vanochtend, hebben we wel besloten dat het een maatregel is die helaas nodig is.
1: Wat gaat er nou precies gebeuren?
0: Ja, het geeft de politie een aantal extra bevoegdheden. Nou, je ziet ook, als het goed is, heel veel politie op dit moment in het gebied aanwezig. Maar bijvoorbeeld dat de politie preventief mag fouilleren. Dus ongevraagd jou je tas kan laten openen of je buddy ziet. Het zijn dat soort maatregelen waar jij moet denken.
1: Dat gaat helpen.
0: Daar gaan we vanuit dat dat gaat helpen, anders hadden we het niet ingesteld. Maar nogmaals, dat doen we wel samen met een aantal andere maatregelen. Waaronder ook dat we gelukkig bijstand krijgen uit de omliggende teams van de politie. Naast Kennemerkust en de mensen die we hier vast hebben. En wat heel belangrijk is, dat hebben we vanochtend ook met alle strandpachters besproken, dat het ook in samenspraak gaat met de maatregelen die pachters zelf nemen. Want die hebben natuurlijk ook een verantwoordelijkheid voor hun eigen onderneming. Bijvoorbeeld dat ze hun beveiliging op orde hebben. Helaas is dat nodig. Het is een maatschappelijk probleem. Overal langs de kust of bij recreatiegebieden zie je dit soort problemen. Zelfs nog een zwembad in Hillegom wat gesloten moest worden afgelopen week. En spijtig genoeg en is het gewoon echt. En ik heb er wel echt ongelooflijk de scheid aan om het maar op zijn Amsterdamse te zeggen. Dat het nodig is om dit soort draconische maatregelen te moeten nemen. Want je wil een gastvrije badplaats zijn als Zandvoort. Je wil mensen welkom heten. En tegelijkertijd wil je het tuig wat die rotzooi komt schoppen zoveel mogelijk weren.
1: Het blijft een lastig probleem, hè?
0: Dat is een lastig probleem. En nogmaals, het is niet een probleem van dit jaar of vorig jaar. Want het is elk jaar aan het begin van het seizoen zien we terugkomen. Maar we hebben nu echt ook naar aanleiding van het overleg met de pachters besloten om deze maatregel in te zetten.
1: Nou, heel veel succes.
0: Dankjewel.
2: Nou, dat ging over de noodverordening, Benno.
3: Ja,
2: voor
3: inderdaad.
2: De boulevard en het strand.
3: Nou ja, bij mij rijst de vraag op van, het is blijkbaar elk jaar, we hebben dat, er gaan ook wel sterke verhalen. Ook Den Ronde dan in het begin, en we hadden het voor de uitzending over, dat was ongeveer 10 jaar geleden, Rob. Toen werd uiteindelijk door de politie of door, men zegt ook wel, sommigen, ja, de Hell Angels moeten terugkomen. En die moeten dat strand dan schoonvegen en alle mobiels in de zee gooien en en op die manier de rust laten herstellen. Dat is, de ene zegt ja, dat hebben de Hell Angels gedaan. Of de ander zegt dat heeft de politie gedaan. Weet jij daarvan, Marco?
4: Nee, gelukkig niet.
3: Wie dat gedaan heeft?
4: Nee, maar ik ben wel een voorstander van een preventief nekschot. Kijk, als je nou eens een voorbeeld stelt.
2: Ja, daar ben je er meteen vanaf, wou je zeggen.
3: Dat gaat misschien een beetje ver, maar in ieder geval, waar ik mijn punt wil maken is, als men weet dat het elk jaar gebeurt in Zandvoort, en dat misschien ook nog in andere plaatsen, dat het ook gewoon elk jaar vaste prik is, neem dan van tevoren je maatregelen en laat het dan niet zo ver en hoog oplopen. Dat lijkt me toch wel een ding.
4: Nee, maar je hoort ook in het interview van de burgemeester dat het Openbaar Ministerie er ook bij betrokken moet worden, dat een rechter zich daarover moet buigen. En dat kan je niet zomaar 1, 2, 3 doen.
3: Nee.
4: Dus je kan moeten dus aan niet de andere kant ook blij zijn in Nederland dat we een koel hoofd weten te houden. En het is een terugkerend fenomeen. Het is lastig om daarop te anticiperen.
3: Ja, precies. Maar blijkbaar heel lastig, want het gebeurt niet.
4: Nee, maar goed. Ik mag aannemen dat de mensen die er veel meer verstand van hebben dan ik, alleen vanuit mijn positie zeg ik van, maar laat dan mensen patrouilleren, BOA, dus op die warme dagen. En zodra er onrust ontstaat, moet je gelijk door kunnen schakelen.
3: Ja, precies. Lekker opschalen.
4: Ja, en gelijk opschalen. En niet 2 dagen later een preventief fouilleren. En daar zitten ze daar in Amsterdam best toch helemaal niet. Die lachen zich de kreuk in de broek. Ja. Of in een pantalon.
3: Ja, die gaan naar een andere plaats waar het dan allemaal niet is. Maar, jij bent een jongen van het strand.
4: Ja.
3: En hoe was dat vroeger?
4: Er kwam natuurlijk ook wel eens wat voor. Alleen dan loste je dat samen met de stoelenman.
3: De stoelenman op?
4: Ja, dan deden we dat zelf.
3: Dan kreeg je iemand een stoel in zijn nek.
4: Ja, maar dat zover wil ik niet gaan. Maar dan werd het toch wel vriendelijk. Wat vriendelijker opgelost.
3: Oh ja.
4: Met een wat dreigend voorstel. Maar ja, tegenwoordig moet je altijd oppassen dat je niet gelijk een mes in je flikker krijgt.
3: Ja, dat is natuurlijk wel zo. Vroeger dus gebruikte men gewoon hun vuisten. Hè? Werd het op die manier gewoon opgelost en we gaven elkaar een hand en we gingen verder met leven.
4: Ja, als ik je een vuist geef, dan geef ik je geen hand. Hoor.
3: Nee. Nou ja, daarna toch om een hand om van de grond af te halen.
4: Nee, nou ja, goed. Ik heb dus met mijn vader ook 37 jaar een strandtent gehad. We hebben genoeg dingen meegemaakt. Alleen, ja, de verhuftering van de maatschappij, het is zo overduidelijk allemaal. En ik denk dat je eerder moet kunnen schakelen. Dus het komt elk jaar komt het voor. Komt het in de buurt van de 25 graden, dan wordt de boulevard onveilig.
3: Ja.
4: Ja, nou, je hoeft toch niet elke keer te gaan zitten wachten totdat het een vechtpartij is.
3: Ja.
4: Ik begrijp dat niet.
3: Daar snap ik dus ook helemaal niks van.
4: Blijkbaar is het in onze wet zo geregeld. En godzijdank, want ik hou van Nederland, dat we niet in een politiestaat leven. Nee. Maar je moet wel dingen aan kunnen pakken. Een kat is een kat.
3: Ja. Het wordt te bureaucratisch aangepakt. Ja.
2: Maar je hebt natuurlijk in buurten heb je ook buurtwachters die s'avonds rondlopen en dergelijke. Dat zou je natuurlijk ook op de boulevard en het strand kunnen opzetten.
4: Ja, maar ik denk dat je toch moet waken voor dat vigilante gedrag. Hè? Dus wat we in Amerikaanse films dan zagen, dat wat sterkere oudere mannen dan de boel veilig gaan houden. Maar ja, je bent gewoon ook, lang leven Nederland, je bent aan maatregelen gebonden. Dus je moet je ook gewoon aan de wet houden. Dat andere mensen de wet overtreden, geeft jou nog geen vrijbrief om de wet te overtreden.
3: Nee,
2: precies. Zo is het. Ja. Nou, heb jij het in je provincie, heb je het daar ook vast over?
4: Ja, dat is vast niet toevallig.
2: Nee, dus we gaan luisteren Marco Temes met zijn provincie laatste van de maand op zaterdag.
5: Zomer hiephooi. Zandvoort. Zomervakantie is voor mij werken in korte broek. Ramen en deuren open. De cloaca's van grote steden stromen leeg. Mensen als bewegende reclamezuilen. Testosteron spat in het rond. Gierende motoren. Rammelende logica. Koters op scooters. Groepjes jongens. Hun taal bestaat uit onomatopeeën. Toet, toet, broem, broem. Wat, wat, pats, boem, slaat de vlam in de pan. Tatu, tatu. Sirenes huilen. Nederlanders nivelleren, eufemiseren en bagatelliseren. Verslaafd aan verkleinen. Een koekje bij het kopje koffie met het schepje suiker en het lepeltje op een schoteltje. Probleempjes zijn het. Gelukkig zijn er voor deze zelden boze, broze man zorgeloze kleuters om naar te kijken. Andermans kroost biedt mij hoop en troost. Aan de hand van papa of mama naar het strand. Ze huppelen, dartelen, wars van verwoording. Zon, wind, bal, vlieger, rennen, ijs, schep, golf. Gordijnen dicht, gedempt buitenlicht, schrijven ter mis. Vind het kind in je en laat het in vrijheid spelen. Het is geworden wat u hier zit te lezen.
2: Ja, aansluitend op wat er op de boulevard en het strand gebeurd is natuurlijk van de week, Marco. Dus we gaan trouwens de zorgen hè, dat hij wel weer online komt, provincie.
3: Ja.
2: Vanaf maandag sowieso te lezen op de ZFM-app. En ook te horen, Marco. Dan ben je ook weer te horen. Ga je even een tapeje van je maken. En dan komt het helemaal goed. Dankjewel weer voor je bijdrage.
4: Graag gedaan.
2: Een plezierige zaterdagavond. Okay, en een veilige, rustige zaterdagavond. En dat willen wij zelf natuurlijk ook met z'n allen hebben. En bij de column van... de proëzie van Marco. Past deze plaat van Joe Cocker.

0: Nou, met deze plaat moest je even meezingen, Rendel. En dan nog in het Duits ook, hè, trouwens. Want,
1: Ja,
0: je zit natuurlijk in dat, bij de Oosterburen.
1: Ik zit op de Nürburgring.
0: Kijk, nou, ja, dan ben je net te laat natuurlijk om Max te zien.
1: Nee, maar dat heb ik helemaal niet nodig, want ik zie hier genoeg mooie raceauto's. En je hoort ze op de achtergrond waarschijnlijk ook wel rijden. Dus nee, we zien hier genoeg mooie dingen. Dus ik mis Max niet hoor, echt totaal niet. Sorry.
0: Zeker, nou, ze hadden wel zijn data geanalyseerd van hoe hij gereisd heeft op het circuit. Dat was ongekend, zeiden ze. Dat had nog nooit iemand gepresteerd.
1: Nee, maar ja, dan moet ik eerlijk zeggen dat wat Max heeft laten zien natuurlijk dat weekend van die 24 uur. Er zijn een heleboel heel erg van onder indruk geraakt, maar ook heel ervaren rijders die zijn onder indruk geraakt. Ja jongens, we weten het is, laten we zo zeggen, we noemen het altijd een megatalent, hè, vanaf die ook in de Formule 1 kwam, Formule 3 kwam, op de kart. Maar eigenlijk is het gewoon niet eerlijk, want hij komt gewoon van een hele andere planeet.
0: Dus, oh ja?
1: Is gewoon klaar, dus dat maakt ook helemaal niet uit. Hey. Ik weet zeker, als er ooit een film komt, Man in Black, weer. En dan krijgt hij een rolletje als gewoon een alien. En dan komt er op een gegeven moment een heel raar alientje uit die heel snel in alles is.
2: Ja.
1: Mij dat dan maar gewoon klaar.
0: Fantastisch. Nee, hoe is het daar op de Nürburgring?
1: Nou, eindelijk zon, want we hebben net zoals Max heel veel regen gehad hier. Met bakken. Onze wedstrijd is op een half droge, half natte baan. Net na een hele hoosbui is die gestart vanmorgen. Of vanmiddag. En de kwalificatie vanmorgen was echt, jongens. Het stond gewoon 10 centimeter hoog hier, geloof ik, het water. Het ging helemaal nergens meer over. Dus dat was allemaal. Het is weer zoveel weer, maar nu zit ik weer in het zonnetje. Het is net de zon gaan schijnen. Dus ik denk dat het zonnetje uit Nederland gekomen is hier.
3: Dat denk ik ook, want we hebben al de hele dag mooie zon. Maar is het een speciaal evenement of is het een ITCC-evenement?
1: Nee hoor, het is een evenement van de DMV Goodyear Racing Days, heet dat. Dat is een serie met heel veel moderne raceauto's. Maar we konden hier gelukkig rijden en we mogen hier lawaai maken. Dat is heel belangrijk, want je vindt bijna geen evenementen meer waar je lawaai mag maken.
3: Nee.
1: En ik mag hier 135 dB maken dit weekend. Dat is echt heel veel. Dat zou ik heel graag op Zandvoort willen hebben.
3: Maar,
1: daardoor kunnen alle grote kanonnen kunnen meedoen en die zijn er ook allemaal.
3: En die halen die 150 dB dan ook?
1: Ja, we hebben vandaag hadden we een paar rijden die reden met 129 dB voorbij.
3: Oké. Okay,
1: dus dat is, laat ik zo zeggen, als ik daar in Zandvoort mee aankom, dan word ik het land uitgeschoten via de zee, denk ik. Maar dat is helemaal geen probleem. En je hoort nu waarschijnlijk op de achtergrond rijden, de Porsche Cup rijdt hier. Ja, die jongens die maken ook gewoon 115, 120 dB. En dit evenement is een van de weinige evenementen waar het ook in Duitsland nog kan. Dus ik heb met heel veel praten hebben we gelukkig hier rijtijd kunnen krijgen dat we hier met onze serie kunnen rijden.
3: Oh, gaaf man.
1: Dat is mooi.
3: Ja. En rijden jullie, de Nürburgring, die heeft toch eigenlijk twee soorten circuits, hè? Een groot en een klein circuit, of vergis ik me nu?
1: Nou, ik zal je vertellen, ze hebben zelfs 5 verschillende circuits hier. Dus, dat weten een heleboel mensen niet, maar ze kunnen van de Grand Prix strekken, kunnen ze heel veel verschillende layouts maken.
3: Oké. Okay.
1: Je hebt natuurlijk de grote baan, hè, waar de 24 op gereden heeft.
3: Ja.
1: Maar je zag ook dat die auto's ook een gedeelte van het Grand Prix circuit opgingen. Nou, dat stukje wat zij ook het Grand Prix circuit rijden, rijden wij dit weekend ook.
3: Okay.
1: Maar dat kan nog korter gemaakt worden, dat kan nog langer gemaakt worden. Er zijn heel veel verschillende layouts wat je hier ook met chicanes kan doen. Maar eigenlijk wat tijdens de 24 uur op zeg maar, het nieuwe circuit werd gereden, dat rijden wij nu ook. Alleen waar zij dan linksaf de Noordslijp opgingen, hè, het oude circuit, dus het lange circuit, gaan wij daar een stukje rechtdoor en dan rechtsaf weer even met rechts een stuk op.
3: Okay.
1: En heb je uiteindelijk een circuit van 4,4 kilometer, zo'n beetje als Zandvoort.
3: Ja.
1: En dat is een heel snelle baan en een hele mooie baan. En ja jongens, het zijn die vreselijk leuke raceklasses. En
3: nee.
1: Duitsland heeft er gelukkig nog heel veel raceseries met moderne raceauto's. En dat is best wel heel erg leuk, want dat zie je ook in Nederland bijna niet meer. Dus er komen allemaal heel veel jonge gastjes lopen hier rond. Allemaal rijders van 18, 19, 20 jaar oud.
3: Zo.
1: En die rijden allemaal dikke Seat TCR's en in BMW Cup en ik weet niet wat er allemaal is. En de Porsche Cup dan. Dus het is gewoon weer een verjonging van de autosport wat hier gebeurt. En dan zitten wij als oude knarren lekker allemaal tussen.
3: Ja, leuk.
1: En het, En het ergste is dat onze snelste auto's rijden harder als de Porsche Cup hier.
0: Ah, kijk, kijk, kijk, kijk.
1: Al die Porsche rijders die kwamen kijken wat is daar aan de hand.
3: Ja, ja, ja. Ja.
0: Is die racing deze die nou daar plaatsvindt, is dat een beetje vergelijkbaar met wat er op Assen gebeurt met de racing deze?
1: Ja, dat moet je wel zien. Alleen zie je wel een stuk minder publiek. Want deze organisator wil het liefst eigenlijk geen publiek hebben. Oh. Omdat hij zo zegt, hij zegt, ja joh, Wendel, alles is betaald. En ik heb eigenlijk het liefst geen publiek rondom me heen. Maar dat moeten we ook weer gaan betalen om de rotzooi op te ruimen die ze allemaal gaan
3: maken. Oh ja. Ja, ja, ja.
1: Weet je, dus die zegt, daar heb ik helemaal geen zin in. En ja, maar het loopt hier best wel het volk rond van familie en andere mensen. Mm. Alleen, het zit allemaal in tentjes de hele dag al. Want we hebben zo verschrikkelijk weer gehad. En nou komt alles een beetje naar buiten. Dus ja, dat is wel leuk. Maar tribune ze zo zitten niet vol. Niet zoals bij de 24 uur waar gewoon natuurlijk 300.000 man waren.
3: Ja, ja, ja.
1: En ik denk dat er een hoop mensen daar nog van bij komen zijn. En volgende week hebben ze hier op het circuit Rock am Ring. Dat is een heel groot concert. In verschillende plekken op het circuit gebeurt dat. En ook buiten het circuit zijn, hebben we al wat tenten zien bouwen. En ik geloof dat daar 600.000 man op afkomen.
3: Doe dus maar. Ja, oh, okay.
1: Het is hier allemaal op het moment. Ze willen even liever geen mensen zien, denk ik.
3: Nee, ja. Even over, over jouw Facebookpagina. Je staat op een foto en je wijst naar in diezelfde Nürburgring waar je nu bent. Ja. Naar een bordje Emerson Fittipaldi bij een pitbox. Waarom hangt dat bordje daar?
1: Nou, je weet, ik ben natuurlijk een van de grootste Emerson Fittipaldi fans in de hele wereld,
3: ja,
1: denk ik.
3: Ja, ja.
1: Tenminste, Emerson zegt dat.
3: Oh, hij zegt dat. Oké, dat is nog beter.
1: Ja, ook weer mooi natuurlijk. Nee, het is zo dat ze hebben hier natuurlijk gewoon het nieuwe pitcomplex, hè. Maar vroeger, in de jaren 60 en begin jaren 70, hebben ze ook nog een oud pitcomplex. Dat is een stukje achter op het circuit. Dat zijn allemaal hele kleine oude garageboxen.
3: Ja.
1: En die staan in een soort vierkant staan die allemaal naar elkaar toe te wijzen. En daar had je vroeger de jaren 60, daar stonden een hoop coureurs, hè. Graham Hill, Jim Clark, Fittipaldi, Jeffy Stewart. Die hadden allemaal daar hun boxen waar de raceauto's in stonden van de teams. En als je, dan moeten mensen maar eens zoeken, de oude pitbox van de Nürburgring en dan de foto's uit die jaren. Mm. Dat was echt zo'n sfeertje van zo'n garage, dat je denkt van die hebben we ook ergens in de middel of nowhere gevonden. En dan stonden dan die Formule 1 auto's met een paar steentjes eromheen en een paar krikjes en toestanden stonden ze sleutelen. Maar al die pitboxen hebben een naam gekregen. Dus ze hebben daar een stuk of ik denk 25 pitboxen. En als al die pitboxen hebben een naam gekregen van een beroemde coureur of een coureur die op de Nordschleife en hier op Nürburgring veel betekend heeft. Dus je komt alle grote namen tegen, hoor. Jackie Stewart, Jackie X,
3: ja, ja.
1: Carlos Reutemann, al die namen uit die tijd. Jules Villeneuve, je komt ze allemaal tegen.
3: Maar goed, en nu een bordje van jouw vriend, die overigens we hadden Michel Blekemolen vorige uur aan de telefoon, ja. En die heeft nog een Formule 1 wagen van hem gehad. Die heeft hij uiteindelijk weer gekocht.
1: School Fittipaldi F7 heeft hij gehad, ja.
3: Ja, ja, ja, ja. En daar heeft hij nu zoveel spijt van. Dat
0: daar heeft hij echt spijt van.
3: Ja.
1: Want ik ga je vertellen, niet dat hij die verkocht heeft, maar dat hij hem veel te goedkoop verkocht heeft.
0: Oké. Ja, het ging wit namelijk, hè, dit keer.
3: Okay.
1: Als je in de tijd verkocht dat de auto's best wel wat waard worden, maar als je tegenwoordig ziet wat dat soort historische formule eens kostte.
3: Ja, ja.
1: Maar hij komt er niet meer voor hetzelfde geld terug, denk ik.
0: Oh. Ja, onze Jumbo-man heeft die aan verkocht natuurlijk,
1: ja,
0: die auto.
1: Ja, daarom. Dus jongens, die auto's zijn zoveel meer, veel duurder geworden. Michel die heeft er een gehad. En ik was, kan ik je vertellen, mega jaloers op iemand.
3: Nou, dat snap ik.
1: Wel.
3: Ja.
1: Dus had hij moeten houden. Maar ja, weet je, als je alles van tevoren weet, dan is het klaar.
3: Ja, ja.
1: En dan is het klaar.
3: Kun je met een kwartje de wereld rond.
0: Ja. Hey, weet je, mooi ook, hè, met Michel. Die is gewoon onderweg met zijn boot naar Monaco. Want hij heeft hier een fantastische lichtplaats op 5 meter afstand van het circuit. En hij zegt iedereen wil die plaats wel hebben. Maar daar lig ik elk jaar, 45ste keer, hè? Benno,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, nagaan. Dus zal die de havenmeester heel erg goed kennen, denk ik.
3: Dat denk ik ook, ja.
1: Want daar wordt door Rijkaard die heel erg gevocht, hoor. Ja. Op een plekje.
3: Dus, nou ja, ze moeten er zwaar voor betalen. En dan had hij toch over bedragen van 1 tot 1,5 ton per lichtplaats.
0: Ja.
3: Dus,
1: ja, dat is wel best een beetje geld. Ik denk niet dat Michel dat betaalt. Ik denk dat hij wel wat korting krijgt, omdat hij al zo lang ligt, denk ik. Ik hoop het voor hem.
0: Want nou, hij zei dat hij dat in ieder geval niet betaalde. Maar,
1: ja, dat dacht ik al. En gelukkig maar.
3: Ja, ja.
1: Nou ja, hij ligt al sinds ik je ken, ja, dan ligt hij er al.
3: Ja, ja, precies.
1: En
3: ja.
1: Ik denk dat we ook niet willen weten, de parties die daar op het achterdek zijn gepleegd allemaal. Daar zou hij wel niet over verteld hebben, denk ik.
3: Nou, dat het altijd heel gezellig is.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Een mannetje of 40 had hij het over, hè. Dus,
1: ja, mooi, hè.
2: Ja, ja, ja.
3: Maar ze bleven niet slapen.
0: Nee.
1: Nee? Nee, nee. Ja, gooit je wel eraf.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja. Ja,
0: op een gegeven moment is het afgelopen.
1: Ja, ja, ja, ja, nou, prachtig, joh, prachtig. Helemaal geweldig. Je hoort achter wel op Tomek heel veel geboekt, denk ik. Ze zijn van een Engelsman de achterkant weer aan het rechtmaken. Want die wilde een huis, maar alle monteurs die hebben gezegd, we maken die wagen weer. Jij kan straks rijden.
3: Prachtig, oh, geweldig.
1: Dat is ook autosport, hè?
3: Ja, ja, ja.
1: Gewoon, ja, zeg maar, semi-concurrerende teams. Die gaan zeggen, jij gaat helemaal niet huis. We gaan die auto rechtmaken voor jou. Jij gaat straks weer rijden, lekker morgen op. Dus er staan allemaal mensen te huilen van, hij doet het dadelijk weer. Prachtig.
3: Nou,
1: ja. Ja, dat wordt zo mooi.
0: Rendel, je kent ook AI tegenwoordig, hè? Heel populair bij diverse dingen. Nou heb ik AI even gevraagd van, ja, vertel even wat over de ETCC op de Nürburgring.
1: Oh,
0: en daar kwam hij mee aan, hoor. Het volgende wil ik je even laten weten. Het evenement is volledig volgeboekt met een waanzinnig divers startveld van brute prachtige klassiekers uit de jaren 60, 70, 80 en 90... die de maximale geluidslimiet van 135 dB gaan opzoeken.
3: Nou, ongelooflijk.
1: Ik zeg alleen maar, ik hou van de AI.
0: Ja, mooier kan je toch niet zeggen, hè? Dus,
1: nee, mooier kan je dat helemaal niet zeggen. Ik vind het helemaal geweldig dat dat allemaal kan. Nee, ja, ja. Maar het is ook zo. Hij ligt niet, dat apparaatje. Hij ligt niet.
3: We hebben
1: weer een mega, mega divers veld. En iedereen op de paddock zegt ook, wauw, wat is dit geweldig. En ook weer de wedstrijdleiding en de organisatie, de Defensie Grendel. Volgend jaar doen we zeker weer 5 evenementen in Duitsland. Ik wil je bij allemaal hebben.
3: Nou,
1: dus ja,
3: daar
1: moet je even goed over nadenken, want er zijn heel veel mooie circuits in Europa.
3: Ja, oh ja, ja, ja, ja, ja. Niet alleen in Duitsland. Ja,
1: ja, nee, maar jongens, weet je, uiteindelijk, iedereen zegt, nou, je hebt zo geweldig zijn, jongens, jullie zijn de klasse, die rijders, die maken het. En dat wij een heel mooi platform neerzetten, vind ik helemaal prachtig.
3: Ja.
1: Maar die rijders, die zijn diep gelukkig en ja, die hebben echt op de hoogte zoiets van, nou jongen, wij blijven bij je komen. En ik zeg, ja, maar toch jullie serie. Jullie moeten het doen. En daar ben ik ontzettend blij mee dat we uiteindelijk gewoon al die rijders in Europa gevonden hebben. Want we hebben ze zelfs ook hier gewoon weer uit Amerika. Hè. Dus
3: zo.
1: Ze zijn overal weer vandaan gekomen. Dat is gewoon geweldig.
3: Jongen,
1: dus dat is lekker.
3: En dat wordt allemaal in een containertje vervoerd, zo'n raceauto?
1: Deze is zelfs ingevlogen. Dus het is een duur tripje geweest. Wat je
3: ja. Serieus geld.
1: Nou, het mannetje schijnt genoeg te hebben. Dus
3: ja, ja.
1: Daar heb ik niet zo moeite mee. Maar het is wel dat je denkt van, waarom? Voor ons. Maar ja, we zijn kennelijk een goede naam aan het opbouwen.
3: Ja, ja. Nou,
1: AI of AI. Of,
0: ja, AI die zorgt daarvoor, hè? Dat is jouw vriend.
1: AI die zorgt ervoor dat het nog beter wordt. Dus goed systeem.
3: Maar, ja, ja.
1: Wie heeft het ontworpen? Zuckerberg of wie is dat geweest?
0: Nee, ja, van Google.
1: Google, nou goed, ik hou van Google. Helemaal geweldig. Nou jongens, gewoon prachtig. Mooie autosport. En autosport is het leukste wat er is. En dat moeten we gewoon zo houden, denk ik.
3: Zo is dat, zo is dat. Ja. Nou, en goed weekend verder daar in Duitsland. Ja. Ik hoop dat je dat mooie weer vasthoudt. En,
1: nou ja, stuur het hierheen als jullie alleen maar
3: morgen. Ja, ja, met liefde. Ja. En morgen nog een fijne race dag.
1: Ja, 2 wedstrijden morgen. Dus we moeten aan de bak, die jongens. Dus,
3: ja. Lekker sleutelen, lekker racen.
1: Lekker sleutelen, ja. Nou ja, ik zie hier de auto alweer naar de grond gaan. Dus volgens mij is het een geluk.
3: Ja, ja.
1: Dus helemaal top, hè?
3: En allemaal foto's en filmpjes terug te zien op de Facebookpagina van Rendel Lawson. En daar kan je het allemaal mooi strak op volgen. Oké, Rendel, dankjewel voor vandaag.
1: Tot volgende week.
0: Ja, en er zitten we in Monaco, dus dan ga ik jou spreken.
1: Hé, hey, maar ik wil wel een kaartje van Michiel hebben op het achterschip.
0: Ja, ja, ja. Nou, ik heb net even aan Benno het telefoonnummer van Michiel gevraagd. Want ik ga ook even bellen, denk ik.
3: Ja, ja, ja.
1: Ja. We gaan er gewoon met z'n drie heen. En dan gaan we gewoon eens armoedsaaien. Er staat help.
0: Ja.
1: Misschien strijkt hij over zijn hart.
3: Ja, ja, ja.
1: Ja, toch?
3: Voor ons wel. Voor ons wel.
1: Dat komt goed, man.
0: Moet je eerst naar Frankrijk gaan, want daar ligt de boot. Dus van daaruit gaat hij dan naar Monaco.
1: Ik denk dat het niet verder gekomen bij zo'n opgeblaasbaar bootje met 2 roeispanen.
3: Ja,
1: en ik denk niet dat je de haven in gaat komen. Dat gaat niet lukken.
0: Nee. Zeker niet, zeker niet.
1: Oké.
3: Dankjewel.
0: Dankjewel, Rendel. Veel plezier daar, hè.
3: Hoi.
0: Okay.
3: Hoi.

0: Ja, lekkere muziek zo op de zaterdag bij de radio. Je hoorde de Cuddly Toy van Royce Forge.
1: Nou, en nou, we hebben nog 10 minuten.
0: Ja, wat gaan we doen, Benno?
1: Nou, je hebt de koffers pakken. Hè? Ja.
0: Monitoren weer in de auto.
1: En, ja, precies. En nee, we gaan een feestje vieren vandaag in Zandvoort. Want het is het 20-jarig jubileum van DJ Lady Mix. En Maxine die gaat er natuurlijk weer een feest van maken. En het gebeurt allemaal op het Gasthuisplein. Het is om 4 uur begonnen. Dus, en zoals ik het begrepen, gaan eerst de kinderen van haar DJ-school, die gaan beginnen. En vanaf 4 uur, ja, zo staat het hier ook. En die draaien met hun eigen sets en laten dan zien wat ze, en horen vooral natuurlijk, wat ze geleerd hebben. Familie en vrienden die zijn daar allemaal aan het genieten. En vanaf 7 uur verandert het plein in een feestavond voor het publiek. DJ's en een livezanger zorgen voor een energieke sfeer. En waarin bezoekers samenkomen. Nou, en dat wordt, doet allemaal tot in de late uurtjes.
0: Oh, gezellig. En dan dit weer erbij.
1: Ja, precies.
0: En een hapje en een drankje, ja, dan is het helemaal weer goed.
1: Ja, en weet je wat ik ook zo leuk vind? Mag ik nog één dingetje doen? En dat is dat deze maand, nou deze komende maand moet ik het serieus zeggen, 26 juni, dan presenteert Zandvoort Vertelt in het Zandvoorts Museum een bijzondere locatievoorstelling. En vind die titel zo bijzonder. Kogel in de kont.
0: Kogel in de kont?
1: Kogel in de kont, ja. Ja, ze hebben zelfs een speciale, dat is komende week, een speciale persmeeting daarvoor. Om daar over te vertellen en dat soort dingen en meer. Maar goed, ze hadden ook een persbericht uitgegeven over Kogel in de kont. En het is een theaterstuk van 20 minuten over herinneringen, schuld en overleven. Gebaseerd op het verhaal van onze eigen Thijs Okkersen. En Thijs, ja, die is eigenlijk oude radiocollega geweest. En niet meer onder ons, als ik het wel heb. Maar dat zeg ik een beetje voorzichtig. Dus dat wordt allemaal prachtig. En in die 26 juni dan, ja, dan kan je er altijd naartoe. Het duurt maar 20 minuten en het wordt 4 keer achter elkaar op 1 dag gespeeld. Dus dat moet helemaal gaan lukken. Het kost 10 euro per persoon. En het gebeurt allemaal in het Zandvoorts Museum donderdag 26 juni.
0: Oké.
1: In je agenda.
0: Zeker weten. Nou, mooi. Dankjewel weer voor de evenementen. En vanavond en vanmiddag natuurlijk naar de kids van Lady Mix. En die gaan weer een mooi showtje daar neerzetten op het Gasthuisplein bij het Wapen van Zandvoort. Wij gaan terug naar de jaren 70 met deze klassieker van Santana en She's Not There.

0: lekker. Lekker ruig. Fontana en She's Not There. Nou, wie wel daar is, dat is Fred. Goedemiddag, Fred.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hallo, hallo. Lekker warm, hè, vandaag?
1: Ja, heerlijk.
0: Beter dan dat hagelbuitje van gisteren, natuurlijk.
1: Ja, gisteren was het inderdaad eventjes een kwartiertje in Arnhem... dat je zegt van, nou,
0: doe maar niet.
1: Zwemvest maar aan.
0: Ja, zeker weten. Nou,
1: maar, goed, we hebben het overleefd.
0: Zeker weten. En gelukkig ben je er weer zometeen met Entertainment for You.
1: Ja.
0: Wat ga jij doen vandaag?
1: Dat is een hele goede vraag. We moeten even kijken of de...
2: Je gaat toch wel iemand bellen, hè? Mag ik over?
1: Ja, dat sowieso bellen. Maar we zitten natuurlijk te wachten op Irvin. Die komt zijn nieuwe single promoten.
2: Oh, daar is hij.
1: Is hij er wel?
0: Ja,
2: ja, ja, daar komt iemand de trap oplopen.
1: Dus nee, die hebben we dus vandaag. Sowieso in de studio. En ja, we gaan Angelo Martens gaan we bellen over de nieuwe single Laat Ze Maar Praten. Denise Driana gaan we ook bellen over haar nieuwe single Fata Morgana. Nou ja, dat
2: Fata met, Morgana?
1: Met dit weer kan ik me dat wel voorstellen.
2: Ik krijg ook visioenen.
1: En Theo Metz gaan we bellen over gewoon omdat het kan.
0: Zo is het.
1: Ja.
0: Nou, weer een leuke show en ook plekken voor verzoekplaatjes.
1: Daar is ook nog ruimte voor. En dat doen we dan in 2 uur. En daar kunnen ze dus voor naar zfmartiesten.nl. Eventjes klikken in het balkje van verzoekplaat aanvragen en dan komt het goed.
0: Nou. Mooi. Linea recta de studio in, Benno.
2: Dat wordt een gezellig uitzending.
0: En wij gaan de linea recta uit de studio. Hey, veel plezier, Fred.
1: Ja, dankjewel.
0: En wij zeggen tot, althans, ik zeg tot volgende week. En jij weer tot volgende maand dan, hè?
2: Ja, de laatste zaterdag van de maand. Net zoals Marco de Mis.
0: Zeker ben ik er ook weer. Ja, precies. Jullie hebben een duo gevormd.
2: Ja, lijkt het wel op.
0: Oké, dankjewel, hè.
2: Hoi, hè.
0: Tot volgende week.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran wil pas verder onderhandelen met Amerika als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Ook zou Iran stoppen met het uitwisselen van berichten via bemiddelaars. Autoriteiten in Iran bevestigen het nieuws nog niet. Maar volgens het persbureau schenden de aanvallen van Israël in Libanon het staakt het vuren tussen Iran en de VS. Het Israëlische leger voert de aanvallen in Zuid-Libanon juist op. Naar eigen zeggen is dat nodig om Hezbollah uit te schakelen. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept, meldt de Franse president Macron. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. De onderschepping door Frankrijk werd uitgevoerd in samenwerking met een aantal bondgenoten. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. De Amerikaanse rapper, die zich nu Ye noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CAO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. Ye ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Optredens in onder meer Groot-Brittannië en Polen gingen daarom niet door. Vorige week zei asielminister Van den Brink dat Nederland Ye niet kan weigeren. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Een Nederlandse toerist die in Colombia vermist was, is doodgevonden. Dat bevestigt haar familie aan NH Nieuws. De vrouw van 41 werd vorige week maandag voor het laatst gezien toen ze een wandeltocht ging maken. Afgelopen weekend startte de Colombiaanse autoriteit een zoekactie. Gisteren werd het lichaam van de vrouw gevonden in een meer. Hoe ze om het leven is gekomen is nog onduidelijk. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen is bewolkt met regen, kans op onweer. En dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran wil pas verder onderhandelen met Amerika als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Autoriteiten in Iran bevestigen het nieuws nog niet. Voor de kust van Bretagne is een Russische tanker onderschept door de Franse marine. Het hoort waarschijnlijk bij de Russische schaduwvloot. Die vaart onder een andere vlag om onder westerse sancties uit te komen. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. De Amerikaanse rapper, die zich nu Ye noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Ye ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Het weer, het blijft vrijwel overal droog en het is maximaal 24 graden. Morgen regen, een kans op onweer en dan maximaal 23 graden.
0: Dit

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een eind aan het staakt het vuren. Persbureau Tasnim schrijft dat ook de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. Nederland stopt per direct met het terugsturen van Libanese asielzoekers. Asielminister Van den Brink heeft dat besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Komende 6 maanden worden er geen besluiten genomen over aanvragen van Libanezen en wordt er ook niemand teruggestuurd. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. En ook Libanezen die eerder een aanvraag deden in een ander EU-land vallen buiten de regeling. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borger-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. Amerikaanse rapper, die zich nu J noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CEO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. J ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Het weer, het is vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, met regen, kans op onweer en er verandert aan de temperatuur weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nog altijd veel dagelijkse files in Noord-Holland met in totaal zo'n 75 kilometer file. De meeste oponthoudt op de volgende wegen. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Knoopend Velsen en Heemskerk 5 kilometer met 20 minuten vertraging. De A10 tussen Amsterdam Buitenveldert en de Zeeburger Tunnel. Daar gebeurde ook een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Er staat nog wel zo'n 7 kilometer file met ook een klein kwartier vertraging. Verder valt nog op de N231 Amstelveen richting Alphen aan de Rijn. Tussen Aalsmeer en Nieuwveen 2 kilometer file, maar de vertraging is bijna een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.

En waarom begon ik ermee met deze Cosmic Carnival? Omdat ik het vorige uur eindigde met Fleetwood Mac. En die Cosmic Carnival die heeft wel degelijk iets met Fleetwood Mac te maken. Afgelopen week was het de verjaardag van Stevie Nicks. Die we dus hebben gehoord aan het eind van het vorige uur. En dat betekende dat zij 78 is geworden. En de Cosmic Carnival is nu een zelfverklaarde tribute band die alleen maar Fleetwood Mac nummers laat horen. En dat brengt ons bij drie programmamakers, waaronder ik. En de een zit in Rotterdam en de ander zit in Volendam. Die zeggen toch, ja, toen ze nog gewoon hun eigen muziek maakten, was dat altijd nog vele malen mooier en vele malen leuker. Dus ik denk, ik stof hem nog een keertje af. Change the world or go home, want daar staat hij op. En dat is het nummer Kingmaker. Er stond ook nog een of andere videoclip, hadden ze erbij gemaakt. Maar ja, tegenwoordig brengen ze dus de tribute van Fleetwood Mac in menig zaal of wat dan ook. En ik kan me nog herinneren toen ze dit album een release hadden gekoppeld in Rotterdam. Dat was in Grounds. Toen heette het nog anders, maar daar hebben ze het toen gepresenteerd. En dat was ook een reden, want de support zat Alaska. Ja, die hadden daar enige bemoeienis mee. En dat komt ook weer omdat zowel de Cosmic Carnival destijds samen met Alaska warme banden onderhielden. Maar daar is denk ik ook niet echt gek veel meer van over. Sinds de Cosmic Carnival dus meer de tribute kant heeft gekozen. En als ik zo'n beetje de woorden van Frank Bond mag geloven, zijn dat toch nou net die dingen die je dus als muzikant beter niet kan doen. Want het origineel blijft natuurlijk altijd bijzonder. Goed, welkom bij deze alternatieve FM op deze 28 mei. Zou je zeggen, ja, het is de laatste donderdag. Maar ja, normaal gesproken doen we dan een 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Doen we niet. Die bewaren we steeds. Als er zich iets aandient waarvan we denken, nou, dat kunnen we dus als een 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf gaan bestempelen. De laatste keer was dat in maart met Lisette Aviva. Die zit er trouwens in dit uur. Maar we hebben natuurlijk ook nog muziek. Nieuw materiaal van Scout, maar ook van Zilaida. En daar gaan we ook mee praten straks rond 19:30. En dat gaat over de nieuwe single die morgen aanstaande is. En natuurlijk gaan we ook in dit uur nog even aandacht besteden aan een van de deelnemers, of beter gezegd een van de geselecteerden voor de popronde 2026. En dat is Femi. En dit nummer heet Enough en komt van de EP Deadline.

Je denkt, is die dood dan? Nee, dit is Raoul Wijsma, zo heet hij. En die komt uit de kop van Noord-Holland, daar schijnt hij vandaan te komen. En dit is een single die hij niet zo lang geleden heeft uitgebracht. Dat nummer dat heet Glow. Daarvoor hoorde je Enough. En dat was van Femi. Die gaan we straks ook terugzien in dit najaar tijdens de popronde van 2026. Want zij is daarvoor geselecteerd. Wie dat ook was, maar dan in 2025 en toch een heel mooi optreden heeft gegeven. Onder meer in deze studio.

Maar later, tijdens diezelfde popronde in de studio van RPL Woerden, was deze Koos. Of ze toen dat nummer ook gespeeld hebben, dat durf ik niet te zeggen. Maar het is wel een van de nummers die ze later in dat afgelopen jaar heeft uitgebracht. En dat nummer dat heet Every Word.

Klinkt leuk, dit zomersnummertje van Turmoil. Ja, wat maken ze eigenlijk? Het is een beetje toch licht Americana. Permanent heet deze nieuwe single. Is alweer een tijdje onderweg met Koos. Die hoorde je daarvoor met Every Word. En ik krijg net van collega De Waard. Zeg, wat zit je in het donker? Ja, het is nogal zonnig buiten. En de airco werkt niet, dus het heeft niks met rekeningen die niet betaald zijn. Nee, het heeft gewoon met de airco te maken. Die werkt niet. Dan zou ik hier wat ventilatoren moeten gaan aanzetten. Nou, daar heb ik niet zoveel zin in. En dus proberen we met Luxaflex een beetje de hitte uit te houden. Want ja, we staan nog een beetje aan het begin van de zomer. En ik weet niet of wij in juni en in juli nog 30 graden of 35 graden gaan halen. En als we hier dan ook nog mensen in de studio gaan krijgen. Wat ook gaat gebeuren, de komende 3 weken zitten we weer helemaal vol. Je hoort het goed. Eerst kon ik bekendmaken dat we 4 en 11 juni wat hadden. Maar sinds vandaag hebben we er nog eentje erbij op 18 juni. 4 juni is het de beurt aan Tuskhead. Die komt volgende week. Dan is het 11 juni en dan komt Nobles met Alex Nieuwland en Elze van der Greft met Backtracks. En gisteren heeft Melanie Ryan een optreden gedaan met een andere grote country-grootheid in Tivoli-Vredenburg. Ik ben de naam kwijt, maar Melanie Ryan vind ik iets belangrijker, omdat dat van eigen bodem komt. En die komt 11 juni ook, maar die zal dan iets later in het programma te horen zijn. En sinds vandaag kunnen we ook melden dat Niels Buis gaat komen. Ja, die komt ook met een nieuwe single volgende maand. En die stak zijn vinger nadrukkelijk op. Ik zeg, doe het ook, joh, dan kom je toch ook lekker langs. Nou, dat wordt dan 18 juni. Dus we zitten voorlopig de komende 3 donderdagen weer gebeiteld met live muziek. Maar we hebben natuurlijk ook nog muziek van eigen bodem. Zoals deze van Yomi Baggers. En ik moet ook even kijken naar de tijd, want ja, we hebben straks ook nog een interview. Dus zal ik die nu eerst laten horen. Hier is Patterns. MUZIEK

Yo, mijn naam is Scout. Afgelopen jaar heb ik het grootste project gemaakt wat ik tot nu toe gemaakt heb. Een album genaamd Rosalie. Het was een super emotionele reis, vol met introspectie en onderzoek naar wie ik ben, wie ik wil zijn. En vooral hoe ik gegroeid ben de afgelopen jaren. En dat heb ik eigenlijk de afgelopen 3 jaar geschreven. En vorig jaar is dat uitgekomen in november. En toen dat afgerond was, toen we op tour waren geweest, toen schoot me ineens te binnen van wow, ik kan weer iets heel nieuws maken. Dus zo'n album had me zo in de greep gehad en het is zoiets moois geworden, maar al je creatieve energie ging daarna uit. En toen heb ik besloten, ik wil dit jaar 2026 eigenlijk alleen maar heel veel nieuwe muziek maken met heel veel nieuwe mensen in nieuwe stijlen die ik nog niet geprobeerd heb. En ja, mijn nieuwe single is het eerste resultaat daarvan. Het is geïnspireerd op mij en mijn band en ook met een deel van de live band opgenomen in de studio. De tune heet Sukkel en het gaat erover dat af en toe moet je gewoon met je borst kunnen zeggen, ik ben een sukkel. Nou en, kom maar, ik wil gewoon dansen. Daar gaat deze tune over. Dit is Sukkel van mij, Scout. You?

hadden ze in de eerste singles nog een beetje zo'n halve rap en hip-hop kantje. Maar dit is tegenwoordig toch heel duidelijk iets anders van deze David Schouten, zoals hij in de werkelijkheid heet. Maar hij brengt het onder de naam Scout uit. En dit was zijn nieuwe single, Sukkel. Die schijnt morgen uit te komen. Ik weet het niet helemaal zeker. Zou ik even moeten nakijken, want ik heb het ook niet helemaal helder op mijn geest. Met al die mails die ik binnenkrijg, want ik word bestookt met mails. Daarvoor hoorde je trouwens Jomi Baggers. Ik ben bezig om Annelies Spierings te pakken te krijgen, maar dat dreigt niet te gaan lukken. En ik ben bang dat zij de afspraak gewoon weg vergeten is. Ja, en dan hang je dus in dat opzicht. Maar ik geef nog niet 1, 2, 3 op. Dus gaan we voorlopig even verder met andere nummers die ik dan zou moeten laten horen. Want ik had ook een aantal nummers die ik na het gesprek had staan. Waaronder bijvoorbeeld deze van Lisette Aviva. En het wordt eens tijd dat er een aantal gedurfde radiomakers deze dame gaat uitnodigen. Une vie trop tranquille is haar meest recente nummer. En dit is de versie zoals ze die gespeeld heeft bij ons in de studio eind maart.

Ooit was dit te horen in een eerdere uitzending van ons, maar dat is wel heel ver in de tijd terug. Het is een tijd dat ik niet elke week dit programma deed en het ook nog wel eens overliet aan bijvoorbeeld Menno Hoekstra. En dat was ook op deze dag het geval, 27 mei 2010, want dan deze opname stamt uit die periode, of van die dag beter gezegd. En je hoorde Wave Zero. En dat is het vierde nummer waar ik vorige week niet aan toegekomen ben. Het vierde akoestische nummer wat ze toen hebben gespeeld in de uitzending van die dag. Romeo en Juliet. En dat staat ook op het eerste album uit 2009 wat ze hebben uitgebracht van Wave Zero. Het gelijknamige album. Om er eventjes te laten horen hoe duidelijk en hoe goed dit allemaal klonk. Op het moment dat je dus een complete stripped-down versie geeft. En waarom laten we dat horen? Dat heeft natuurlijk alles te maken met eigenlijk een beetje het verhaal wat sinds 11 april van dit jaar gespeeld heeft. Want toen werd er een eerbetoon gehouden aan Tom Gaarsbeck. Want dat is de man die je net hoorde. Maar hij is niet meer onder ons. Want 3 mei 2025 kwam er een abrupt einde aan zijn leven. En dat was de reden waarom dat eerbetoon op 11 april van dit jaar heeft plaatsgevonden. En ja, toen ben ik ook op een gegeven moment een beetje na gaan denken. Hebben wij dan wat met Wave Zero? Zeker wel, want we hebben ze in het begin van, nou, niet helemaal aan het begin van hun loopbaan gevolgd. Dat is een paar jaar later, want ze zijn al sinds 2002 een beetje actief geweest. En ze kwamen pas bij ons op de radar sinds de tijd dat wij de Rob Agda Award gingen doen in 2009, 2010. En toen hadden ze er al een battle, zoals Tom Gaarsbeck in een van die interviews zei, er al op zitten. Goed, normaal gesproken zou ik hier een telefonisch interview moeten hebben. Maar Zilaida die zegt, geef me even. Nou, ik heb er wel heel veel tijd gegeven. Maar dat is ook de strekking van de nieuwe single die morgen uitkomt. En dat is deze single, dus dramatische stuntelpop. Morgen komt die uit. Zilaida met Geef Me Even.

Twee nummers achter elkaar. Deze Elena met Thuis. En daarvoor hoorde je de nieuwe single van Zilaida met Geef Me Even. Ja, het was de bedoeling dat we Zilaida ook eventjes wat probeerden zendtijd te geven in de zin van haar nieuwe single. Maar op een of andere manier schijnt ze toch de afspraak een beetje vergeten te zijn. Ja, en dan houdt het natuurlijk op. Dan moeten we op een gegeven moment toch gaan ingrijpen. Dat doen we dan ook. Dit is sinds begin mei uitgebracht door Gerhard. Maar vorig jaar speelde hij dat nummer al. Nature Always Finds a Way. Maar dan in onze uitvoering van 12 juni 2025.

Zij heeft ooit nog in de finale gestaan van de Rob Agda Award van 2000. En dan moet ik even goed nadenken. Denk 23. Daar zat zij in. Met de gitarist Rasmus Bisschop. Ja, die speelt ook bij Hunk. Maar ook bij Maren Charlie mee. En dit was Hit by Lightning. Komt van de EP Threats. En een paar weken geleden hadden we Marijn in de uitzending. Want zo heet zij in het echt. En toen hadden we het over die EP Threats. Daarvoor hoorde je trouwens Nature Always Finds a Way. Dat is iets wat Gerard Heusingveld eerder deze maand heeft uitgebracht. En dat waren twee tracks. En hij heeft daar nog een track bij gedaan. Die heeft hij toen destijds ook bij ons gespeeld. Dus we zijn gezegend dat we twee van die drie nummers hier kunnen laten horen die bij ons gespeeld zijn. Dus dat is altijd wel grappig als je dat kan doen. We hebben nog tijd over, want vanavond dan speelt hij in Oerekap. En dat heet Hot Air. Dat wordt door Ian Bickerton gedaan. En Ian Bickerton is ook een beetje gelinkt aan Koos, die je net ook al hebt gehoord. En een van de nummers die afkomstig zijn, dat is trouwens ook een single geweest, van B1 Bond, is deze single What the Hell Am I Supposed to Do? Is it really?

0: is your thing.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een einde aan het staakt-het-vuren. Persbureau Tasnim schrijft ook dat de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. De komende 6 maanden worden geen Libanese asielzoekers meer teruggestuurd en er worden ook geen besluiten genomen in asielaanvragen. Dat heeft asielminister Van den Brink besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. De komende 3 nachten kunnen 150 asielzoekers voor wie geen plaats is in Ter Apel overnachten in het Drentse tweede Exloërmond. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Rotterdam gaat de strijd aan met femicide. Vandaag is de samenwerkingsagenda Aanpak Femicide Rotterdam gelanceerd. Daar spreken de gemeente, professionals en maatschappelijke organisaties af om de aanpak van vrouwenmoord gezamenlijk te versterken, zegt burgemeester Schouten.
3: We gaan nog beter samenwerken met alle partijen die er zijn. En dat betekent dat we ook veel meer gaan richten op signalering. Want als je signaleert dat er iets niet goed gaat, dan kun je natuurlijk het uiteindelijke vreselijke eind, ja, de femicide zelf hopelijk voorkomen. We gaan gewoon eigenlijk een soort aanpak creëren waarin alles mogelijk is om maar te zien hoe we vrouwen nog beter kunnen beschermen.
2: Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Openbaar Ministerie laten zien dat grofweg elke 8 dagen een vrouw wordt gedood. Meestal gebeurt dat door een partner of ex-familielid. Het weer, vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.

zwaar melancholische geluiden van The Sign of Leo. En vorige week zei Martin Erich, je bent nog niet van mij af. En daarmee zegt hij dus min of meer, er komen nog meer nummers van The Sign of Leo. En dat vinden wij alleen maar leuk. Tenminste, sowieso ik. Maar die ene radiomaker waar ik het net over had in de buurt van Rotterdam, die vindt hetzelfde. Dus wat dat er gaat, is Martin Erich een stamgast, telefonisch dan wel te verstaan. En dan komt hij bij ons in de uitzending. Het ene keer bij Zwaardvis en de andere keer bij ons. En vorig jaar, toen had ik de mazzel dat hij toen, ja, dat zat hier bij mij in de achtertuin in Bergen, een beetje aan het water met een bak zand voor de deur. Maar dat was vorig jaar. En daar was het weer dit jaar niet voor. Maar goed, dat is weer een heel andere orde. Inmiddels heb ik ook Zilaida net aan de telefoon gehad. En die was helemaal bedeesd. Ze was het helemaal vergeten. Maar we gaan het volgende week proberen. In het eerste uur dan gaan we dat proberen uit te laten zenden. Maar dan nemen we het wel van tevoren op. Dan weet je in ieder geval dat het sowieso bij ons in de uitzending zou kunnen komen. Dus we zijn ermee bezig om alsnog een interview af te troggelen. En bovendien staat Zilaida ook op het lijstje om hier bij ons een live optreden te gaan doen. Dus dan weet je dat ook alvast. Degene die dat ook gedaan heeft, en dat was een dag voor mijn verhuizing, kan ik me nog herinneren, op 8 mei 2025. En een dag later ging ik naar een bejaardenwoning. Want ja, dat is een beetje de oneerbiedige naam. Het is gewoon een seniorenwoning binnen een 55-plusser. Sterker nog, ik ga de 60 aantikken. Dus dan weet je ook al een beetje hoe oud deze Jaapie Koper is achter de radio.

Morgen komt deze single uit van T-Rex uit Alkmaar. En die zijn ook ooit bij ons geweest. Ik denk zo'n beetje in 2024 of 2023. Toen hebben ze hier gespeeld. En toen zat ook ene Marcus van Dam een beetje bedenkelijk te kijken. Blijven de ramen nog in de sponningen zitten? Jawel, dat gebeurt wel. De nieuwe single heet Tweede Kleuterklas. En dat is dan ook heel fijn. Want steeds meer zijn ze wat Nederlandstalige dingen aan het doen. En misschien, heren, als jullie zitten te luisteren, wordt het toch misschien een beetje tijd om de Nederlandstalige dingen misschien onder die andere naam, dus onder een Nederlandse naam, uit te brengen. En als jullie nog eventueel Engelstalige nummers hebben, dan is het misschien ook verstandig om dan gewoon dat onder de T-Rex-vlag te doen. Maar wie ben ik? Kijk, want het zijn toch duidelijke verschillen. De een in Nederlands en de ander Engelstalig. Maar ja, ik kan... Ik heb wel makkelijk praten hier vanaf deze plek. In een beetje enigszins een duistere studio waarvan de rekeningen wel betaald zijn, Willem de Waard. Maar ja, ik zeg het eventjes. Het is gewoon maar een mening. Kijk ik op de verjaardagskalender en ineens zie ik... Goh, Lisanne Veenendaal is jarig. En die hadden wij ooit in 2014 of 2015 in de studio. Om een aantal nummers te laten horen. Toen speelde ze nog akoestisch. En ze is vandaag 30 jaar geworden. En er is maar één nummer die we daar eigenlijk bij kunnen pakken. En dat is Little Big Secret.

Het is wel een hele tijd geleden dat we dat gedaan hadden. Dus ook alweer, nou, inderdaad, denk ik zo'n jaar of 10 geleden. 2014, 15 die kant uit. Iets meer dan, dus 10 jaar. Deze Lizzie V, en daar schuilt Lisanne Veenendaal achter. Little Big Secret. Ze schijnt nog gewoon actief bezig te zijn in de muziek. En ze is vandaag 30 jaar geworden. We proberen zo dadelijk Ethan Huis. Ik hoop dat dat ook gaat lukken. Want ja, we hebben een nieuwe single die we willen laten horen. En het is wel de bedoeling dat ik hem zo dadelijk al in de uitzending ga halen. Maar eerst gaan we nog iets The Road in the Wilderness. Want dat is het album wat hij in 2024 heeft uitgebracht. En daar staat dit nummer op. En daar had hij ook een uitleg over. Want dat staat mij heel goed bij hoe hij dat uitlegt. Want het gaat over iemand die eigenlijk over lijken gaat. En dan is hij zo succesvol. Maar ja, met wie moet hij dat dan uiteindelijk vieren als hij het succes bereikt heeft? Want daar gaat het in kort min of meer over. Het is het nummer Desert Moon. MUZIEK

0: mijn gedachten gaan terug naar het Haarlem Vinyl Festival van 2024. Want wie trad er op in de voormalige patoet van de Haarlemmers? Dat was Ethan Huis. En ja, we hebben hem ook aan de telefoon. Hallo Ethan. Kan je dat nog herinneren van 2024, dat optreden?
1: Ja, zeker. Dat was een heel bijzondere optreden, ja.
0: Ja. Wie er toen ook bij waren, waren B.J. Baartmans en Amber Kamminga. Kan ik me ook nog herinneren, dus.
1: Ja, niet mijn normale begeleidingsband. Nee. Maar dat was, we werden vrij laat nog geboekt op dat festival.
0: Ja.
1: En dan heb je het wel eens dat je medemuzikanten bezet zijn. Ja. Ik heb gelukkig inmiddels best wel een pool van muzikanten met wie ik heb gewerkt. Ja. Dus ja. Dit was ook een hele goede oplossing, achteraf gezien.
0: Ja, en ik vond hem ook nog wel leuk. Nu we toch even een beetje sociaal aan het praten zijn. Maar je speelde ook nog The Tale of Billy en dan nog wat. Die stond ook op dat album The Road in the Wilderness. En ja. Dat was zo'n tragisch verhaal dat ze hem op een gegeven moment ook gewoon in de cel gooiden. Je wees ook naar... Op dat moment, juist, ze putten hem in jail. Nou, dat was dus 500, of wat is het, 10 meter achter hier, geloof ik. Ja, dat was een beetje een memorabel optreden wat ik toen gezien heb. Allereerst ook even over jouzelf, want je hebt toch ook nog wat problemen gehad met je stem. Hoe is het daarmee?
1: Dat is wel vrijwel geheel over. Ik ben... zoals ze dat dan doen, dan gaan ze bij de KNO ook met een cameraatje kijken.
0: Mm-hmm.
1: En ik ben ook bij een logopediste geweest en daar zijn ook wat tests gedaan. En uit beide kwam er eigenlijk wel uit dat er geen restschade is. Want ik heb een tijd laryngitis gehad. Dus ontsteking van een beetje strottenhoofd bij de stembanden ook.
0: Mm.
1: Die waren opgezwollen ook en geïrriteerd en heel veel slijm op.
0: Ja.
1: En toen ben ik een kleine 2 maanden mijn zangstem kwijt geweest. Waarvan ongeveer 4 weken ook mijn praatstem. En dat is beetje bij beetje teruggekomen. En dus nu... je hebt natuurlijk, je zingt af en toe net iets te voorzichtig omdat je nog bang bent voor wat dingen nu.
0: Ja.
1: Maar over het algemeen heb ik mijn zangstem wel wat terug. Ja, maar het heeft wel ruim 2 maanden geduurd uiteindelijk.
0: Ja, want het kan iets ook betekenen met het zelfvertrouwen in bepaalde dingen. Nou, je zegt het zelf al, van als je een bepaalde noot wil halen, dat je dan denkt van kan mijn stem dat wel aan?
1: Ja, vooral de eerste optredens die ik op een gegeven moment wat deed. Want het was, hoewel natuurlijk van iedereen goed bedoeld was, er waren er heel veel mensen die ook met ongevraagd advies aankwamen. Bijvoorbeeld ook, doe nog maar even rustig aan, want wie weet wat voor schade je aanricht.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk in samenspraak met en logopedie en KNO, zeiden ze beide van, nee, gewoon op een gegeven moment moet je ook weer gewoon aan de gang zijn. Het is ook gewoon spieren die je moet blijven trainen.
0: Ja.
1: En toen is eigenlijk die laatste 20-25% ook daarmee teruggekomen met het weer doen.
0: Hmm.
1: Alleen ben ik wel heel... ik kies heel bewust wat ik doe. Ik doe bijvoorbeeld momenteel niet meer dan 4 optredens in een week, om er iets te noemen.
0: Ja.
1: Om het wel behapbaar te blijven houden, omdat het gewoon, op een gegeven moment is het ook genoeg.
0: Ja, wat je zegt over spieren bij je stembanden, dat klopt. Want ik zie Melanie Rijn bijvoorbeeld hier ook 2 keer binnen, die zag ik ook 2 keer binnenkomen. En die had iets van water met een soort van rietje. Want ook van... Ja, het zijn wel mijn stembanden en daar moet ik het wel mee doen. Dus ik kan dat heel goed begrijpen in dat opzicht. Dus dat is fijn om te horen dat het weer beter gaat. Maar dan is de vraag, zit je dan niet stil in zo'n periode? Ondanks dat je dan misschien niet je stem kan gebruiken, zitten natuurlijk ook misschien wat melodielijnen in je hoofd. Waarvan je denkt, nou, dat kan ik bijvoorbeeld alvast uitwerken. Ik weet het niet.
1: Nou, ik... Kijk, zingen ging niet. Dus
0: nee.
1: Als ik schrijf, dan zing ik er ook altijd bij.
0: Oh.
1: Maar er lag een plan om instrumentaal wat op te nemen als het echt nog langer had aangehouden. En ik was ook al een beetje van plan om een instrumentaal duo op te zetten, zodat ik misschien op korte termijn wat optredens kon doen.
0: Ja.
1: Maar op een gegeven moment, in de tijd dat eigenlijk een beetje opgebouwd werd, was mijn stem eigenlijk weer zo goed als de oude.
0: Ja.
1: Dus dat is uiteindelijk niet doorgegaan, maar er waren wel zo gauw dat de stem er weer is, komen er wel allerlei plannen. Er zijn ook inmiddels weer plannen voor een nieuw album en die op zeer korte termijn wordt opgenomen, ergens deze zomer nog.
0: Ja.
1: Er zijn op een gegeven moment, je hebt, als zoiets gebeurd is, dan is weer zo'n les hoe fragiel alles is. Je weet niet hoe lang je je zanginstrument nog hebt. Je weet niet wat er allemaal gaat gebeuren. Dus dingen die je nog graag zou willen doen, ook qua muziek. Ja, waarom moeten die op de plank blijven liggen, ideeën of zo? Waarom zou je het niet gewoon gelijk doen? Ja. Dat was wel iets wat ik... Want ik wilde altijd al bijvoorbeeld een eigen Cabin in the Woods folkalbum opnemen.
0: Ja.
1: Gewoon letterlijk een huisje in het bos en daar gewoon alles zelf doen. En toen dacht ik, ja, goed, ik ga dat gewoon ook dit jaar doen. En toen is het gewoon in bijna 24 uur is alles geregeld.
0: Ja.
1: Inclusief de toestemming van de locatie.
0: Ja.
1: Dus toen heb ik ook maar direct spijkers met koppen geslagen.
0: Ja, want zo is het ook het beste wat ik... ja, zo ken ik je ook het beste. Je hebt het zelfs ook op die avond toen een beetje... uitgelegd, geloof ik. Hè? Van, ik ben toch een beetje meer een verhalenverteller. Klopt dat ook? Dat je dat bent? Het vertellen van verhalen. Dan past dat hele verhaal wat je dus nu met folk wil doen daar ook wel bij, denk ik. Als ik het zo hoor.
1: Ja, het is ook wel, want ik heb in de loop der jaren ook heel veel muzikale collega's gesproken. En heel veel zeggen ook, alleen een liedje uitbrengen is niet voldoende. Het moet ook een verhaal zijn, zeg maar. Tenzij je natuurlijk een hele grote jongen bent.
0: Ja.
1: Maar voor de rest, en dan nog, dan zit er nog steeds, in zo'n persbericht wat altijd bij een nieuw album komt, zit altijd een verhaal. En of het nou een verhaal is waar het album over gaat, of hoe het tot stand is gekomen, er zit altijd... Ja, een verhaal aan. En soms is het een heel mooi verhaal. Soms is het een verhaal met een beetje een randje.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is wel een verhaal. En dat is wel, het is wel belangrijk dat dat er ook aan zit. En ik denk ook, kijk, ik zou in mijn thuisstudiootje thuis op de vierkante meter ook wat op kunnen nemen.
0: Ja.
1: Maar ja, dan zit je zelf ook niet in die sfeer, zeg maar.
0: Nee,
1: bij wijze van spreken tussen de boodschappen en de afval door wat opnames te maken.
0: Dat zit er allemaal voor. Ja, bij de plaatselijke Jumbo of bij de plaatselijke Albert Heijn en je zit daar een beetje te tochelen, bij wijze van spreken. Ja, nee. Ik moet denken aan mijn grote vriend Paul Bond, P.A.M. Bond.
1: Ja.
0: Die is dan op een gegeven moment samen met Danny van Dichelen ergens een of ander blogger gegaan in 2023 om In Our Time op te nemen.
1: Ja. Ja,
0: en het was dat die Danny van Dichelen dan op een gegeven moment zei van, nou Paul, het is nou wel even genoeg geweest, we gaan nu even wat anders doen, want anders was hij opgesloten gebleven. Maar hoe zit het met jou? Kan jij dat ook, doe jij dat ook als kluizenaar, ja, dan opsluiten?
1: We gaan er sowieso maar een paar dagen heen.
0: Ja.
1: En het is vooral voor de vibe, dat je de stemmen. Er komen ook een paar gastzangers, zangeressen komen er mee in de plaats. Vooral de akoestische instrumenten en de zang. En dingen als viool en zo, maar ja, dat valt ook onder akoestisch.
0: Ja.
1: Dat soort dingen worden daar opgenomen.
0: Ja.
1: En zoveel mogelijk gaan we daar doen.
0: Mm-hmm.
1: Maar, hoe zeg je dat? Een ingeplugde gitaar, daar ga je niet aan horen waar die is opgenomen, zeg maar. Of een of ingeplugde toetsen.
0: Ja.
1: Kijk, dat noemen ze dan overdubs, die kunnen we dan thuis doen. En het grote nadeel aan dingen zelf doen is, het is nooit af. Want je denkt altijd nog... Als je met een producer of mixer werkt, dan is op een gegeven moment, oké, dan kun je wel een paar keer dingen aangeven, maar je kunt natuurlijk niet 20 keer een mix terug gaan sturen. Maar thuis is de hele tijd, je hoort de hele tijd nog iets en dan moet er eigenlijk op een gegeven moment iemand zijn, nu is het genoeg, nu er niet meer aan zitten. En dat is misschien om het bruggetje te maken naar een nieuwe single. Ik heb bewust de nieuwe single die ik ging opnemen, bewust in één middag gedaan. Ik dacht, ja, ik ga daarna allemaal dingen horen, maar ik ga gewoon alles op één dag doen.
0: Mm-hmm.
1: En daarna is het sluis. Dan ga ik er ook niks meer aan doen. Zodat alles van het gevoel van het nummer en hoe ik het heb opgenomen en hoe het op dat moment klonk,
0: mm-hmm,
1: dat heb ik in een, zeg maar, in een snapshot gevangen. En daarom heb ik bewust ook die keuze gemaakt. Anders ga je er nog weken aan liggen te klooien met de mix.
0: Ja.
1: En dan is het nooit klaar, omdat je zelf de producer bent, zeg maar.
0: Ja, ja. Je hebt het over die nieuwe single. Die is toch behoorlijk, ik zal niet zeggen heftig, maar hij snijdt wel even een thema aan. En ik kan er wel iets over zeggen, omdat ik te maken heb gehad met één van de mensen die ooit met dat programma begonnen is. Dat is Tino Stuyck. Samen met Bart de Graaf over Mijn Lijk. Over dat programma hebben we het. En daar zat Tycho Reijners in. En dat verhaal, dat heb jij bewerkt, of in ieder geval gebruikt, om in A Brief Spark te stoppen. Want ik weet niet precies hoe dat zit, maar in die richting moet ik het zoeken, toch?
1: Ja, dat klopt. Tycho komt net als ik uit, of kwam moet ik helaas zeggen, net als ik uit Venray.
0: Ja.
1: En Zoals je misschien ook weet, naast muzikant geef ik ook pubquizzen. En een van de pubquizteams was ook hij met zijn ouders.
2: Ja.
1: Dus ik ken hem daar ook wel een beetje van. En natuurlijk van gewoon een Venray tegenkomen.
2: Ja.
1: Maar ik heb hem nooit heel goed gekend, maar wel goed genoeg om een beetje een inschatting te maken wat voor persoon dat was. En dat was altijd wel, ja, als hij binnenkwam, dan kwam er ook wel iemand binnen, in positieve zin.
2: Ja.
1: En ja, in de laatste jaren ook closer geworden met zijn ouders en daarover gehad, want hij had al eerder de ziekte. Ja. En dan hebben we het over de ziekte met de grote K.
2: Ja.
1: En toen is hij ook op een gegeven moment genezen verklaard. Alleen toen is het op een gegeven moment teruggekomen, maar op zo'n ja, bijna geniepige manier. En dat noemen ze het zegelringcarcinoom, geloof ik, als ik het goed zeg.
2: Ja.
1: En dat is, heeft iets met darmkanker te maken, maar dat is een heel wat is het woord, zeldzame vorm, die bij jonge mensen ook steeds vaker voorkomt. En toen was het ineens, omdat ze dat pas veel later kunnen zien ook, is er ook gelijk geen behandeling meer mogelijk. Of in ieder geval uitstellen wel, maar niet meer genezing.
2: Ja.
1: En ja, dat verhaal destijds ook meegekregen. En toen, ja, onlangs is die serie begonnen, waar hij in zit, hè.
2: Ja.
1: Want hij is vorig jaar al overleden, maar dat wordt nu uitgezonden. En daarin gaf hij aan dat hij steeds bleef vechten tegen die idee van doodgaan. En toen vroeg Tim Hofman, de presentator, vroeg, maar waarom geef je dan niet aan toe? En toen zei hij, nou, als ik blijf vechten, dan heb ik misschien al met al één dag straks gewonnen. En dat is toch weer één dag die ik mijn naaste met mij geef. En die uitspraak vond ik zo inspirerend dat een gedachte is die doorheen gaat, los van je eigen angst voor de dood en je eigen pijn, dat je dan aan je naaste denkt. Dat vond ik heel inspirerend en ook lief, zo'n uitspraak.
2: Mm.
1: En ja, dat triggerde iets in mij, omdat ik, ja, en ik ben muzikant, ik zou graag heel veel geld willen storten naar hun stichting, maar ik ben ook maar een poor musician.
2: Ja.
1: En ja. Toen dacht ik, wat kan ik wel doen? Nou, met muziek kan ik wel helpen. En dus ik heb ze eerst ook gecontacteerd van, vinden jullie het goed als ik er een liedje over schrijf? En dan gaat het geld ook naar de stichting. En toen waren ze heel ontroerd. En toen zat ik helemaal daarna ook in die sfeer en in de ontroering. Toen dacht ik moet het nu ook gelijk gaan doen.
2: Hmm.
1: Dus toen heb ik in een uurtje of vijf een liedje geschreven. Alle partijen zelf opgenomen. Alle productie mix. In 5 à 6 uurtjes. En dat was het.
2: En
1: dus ik streefde niet naar perfectie, maar ik streefde naar het moment vastleggen, zeg maar.
0: Ja, ja, ja, ja, het is dus niet een one take, maar gewoon het gevoel vasthouden om in één keer dat hele verhaal er eigenlijk op te zetten. Dat is wat
1: je
0: zegt.
1: Ja, alles wel in zo min mogelijk takes, maar het zijn uiteindelijk qua sporen, ja, ik heb iets van 8 sporen zitten erin, zitten diverse instrumenten in.
2: Mm.
1: Maar alles heb ik zo min mogelijk sporen voor gebruikt, gewoon ja, om zo dicht mogelijk bij het gevoel te blijven. Want ik ben wel zo iemand, ik kan niet na 25 keer nog hetzelfde gevoel in een liedje leggen dan die eerste keer, zeg maar, in de studio.
0: Ja. Dat is gewoon even de uitleg bij Brief Spark. Die komt vannacht om 12 uur, komt die uit.
1: Ja.
0: Ja. Dan is het natuurlijk nog de afsluitende vraag, sowieso, waar gaan die revenuen naartoe? Dat kun je wel even noemen met de opbrengst dus, over waar het heen gaat.
1: Ja, dat gaat naar de foundation die in zijn naam is opgericht.
2: Mm.
1: Samen met het Radboud Oncologie Fonds.
2: Ja.
1: En dat is dus speciaal voor onderzoek naar, ja, waar hij na is overleden, maar ook zodat dat in de toekomst bij minder anderen ook voor zou komen. Dat wat beter onderzoek is op dit moment al best wel, ik geloof dat ze tussen de 15.000 en 20.000 euro nu al hebben opgehaald. Dus dat loopt al best goed.
2: Mm.
1: Maar alle beetjes helpen. En ik zeg ook alvast bij streams, dat weet iedereen, dat levert niet zoveel op. Maar het is voor het algoritme en alles wel heel goed als het veel wordt gestreamd. Maar voornamelijk, de single wordt ook digitaal met 2 bonus tracks aangeboden op Bandcamp. Voor 5 euro, van elke 5 euro krijg ik als muzikant ongeveer 3,50, 3,60 van Bandcamp. Dus dat, als mensen het willen supporten, is dat wel de meest lucratieve manier. Daar gaat er gelijk per single gekocht, gaat er 3 euro nog wat naar de stichting. En bij een stream is dat 0,003 cent. Dat moet al veel vaker gestreamd worden.
2: Ja, ja,
1: voor.
2: Ja.
1: Dus dat zegt er wel even, Bandcamp is de beste manier om het fonds te supporten.
0: Ja, dus met z'n allen gewoon lekker op Bandcamp en dat Spotify, oké. Dat is fijn dat we dat ook hebben, maar Bandcamp, daar moet je zijn. Dan over jou. Waar kunnen ze je vinden op het wereldwijde web? Nogmaals.
1: Ja, de website is Ethan Huis. En dat is Ethan, E-T-A-N, zonder de H. Dat gaat nog wel eens fout. En Huis is met een lange I. En ook op die naam ben ik ook gewoon te vinden op alle streamingkanalen en YouTube en alles. Ik heb het geluk dat ik een naam heb die niemand anders heeft. Dus je komt direct ook bij mij uit. Dus dat moet helemaal goed komen.
0: Dan gaan we hem laten horen. Hier is Brief Spark. MUZIEK

Lorena and the Tides met Hate Me. En dat is ook iemand die komende de zaterdag tussen 12 en 2 bij collega Willem de Waard te horen is. Telefonisch dan wel te verstaan. En dat heeft alles te maken dat zij ergens in de buurt, geloof ik, ook een optreden gaat geven. Misschien zou Willem dat mij kunnen wel vertellen, want die zit nu toch te luisteren. Dat heb ik wel een beetje begrepen. Maar dat heeft ermee te maken. Maar zij zit, Lorena Wiesentener, zo heet zij voluit. Die zit dus bij hem in de uitzending. Daarvoor hoorde je de nieuwe single van Ethan Huis met A Brief Spark. Nou weet ik niet of ik hier in overtreding ben, maar ik doe het lekker toch. Dat is de single van The Groove Bus. And we need some love today.

is ook een memorabele avond voor mij geweest. Net als die bijvoorbeeld die 17 april toen ik Marathon en Holograph heb gezien als support. Deze Rodon Series, die had een afstudeeroptreden, maar ook haar eerste headline optreden in Bitterzoet. En dat gaat zeer binnenkort weer gebeuren in C. Daar gaat ze ook op treden. Ik geloof in het eerste weekend van juni. Dat is volgende week volgens mij al. Nummer dat heet Changeling. En ja, wat heb ik daar gehoord? Sowieso die single of dat nummer van Fleetwood Mac. Dat hoorde ik ineens. Ja, daar ben ik nu helemaal in de Fleetwood Mac sfeer. Maar goed, daarvoor hoor je The Groove Boss. Ik weet niet of ik hem al mag draaien. Maar anders heb ik hem nu bij deze weggegeven. Morgenavond speelt de band van Mees Vullings, The Bird Experience. En deze heren, die zitten in het voorprogramma. En dat zijn de mannen die komen uit Wijkerzee. Ze zijn vier koppen sterk. En ze zijn al een beetje gespot door ene Brian May. Die kennen we nog van Queen, maar je hoort het vanzelf wel. Het is echt werk op het least geschoeid van Queen. Maar het is wel origineel materiaal. Hier is Glitz en Make a Change aan het eind van uur nummer 2.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian zegt hoogst verbaasd te zijn. Hij vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild. Vandaag bleek dat er inmiddels 2 studenten uit Gaza onderweg zijn naar ons land. Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel tegen een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot. Man van 58 schoot de vrouw en haar twee jaar geleden dood in haar woning. Dat vertelt deze verslaggever van Omroep West.
2: De moord op de 38-jarige Paro Ramlakhan lijkt een typisch geval van femicide. Want hij wilde een relatie met haar en zij wees hem af. Daarna werd ze doodgeschoten in de portiek van de flat waar ze allebei woonden, in het bijzijn van haar jonge zoontje.
1: De man wordt daarom ook verdacht van poging tot doodslag op het 4-jarige zoontje van de vrouw en 3 buurtbewoners die de getuigen waren van de schietpartij. Een stel uit Den Bosch wordt verdacht van seksueel misbruik van hun 2 pleegkinderen. 2 mannen, allebei van 33, hebben volgens justitie ook expliciete beelden van ze gemaakt en verspreid. Tegen beide is vandaag 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie zegt ervan uit te gaan dat de 2 pleegouders pleegouder zijn geworden om hun seksuele fantasie te kunnen bevredigen. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borgen-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar graad of 15. Morgen is bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.

heb twee huiskamers in Haarlem. De eerste is Patronaat. Tweede is Slachthuis Haarlem. En morgen is dit samen met Glitz, dus te zien, in Slachthuis Haarlem. Op 29 mei treden ze op. Dat is morgen, want vandaag, als je dit hoort, is het 28 mei. En hoor je dit maandag, dan is dat de herhaling tussen 6 en 9. Ik heb het over de Bird Experience en Canto 7. Vond het wel leuk, want op diezelfde avond waar ik het net over had met Rodon Cerise, kwam ik een van de mensen van die band tegen. En dat is The Cruise. Die kennen we van The Cruise en The Dukes of Harlem. En die The Cruise die maakt deel uit van wat hij zelf zegt. Het is gewoon een superband. Nou, en dat ben ik ook 100% met hem eens. En Pedro en ik komen elkaar dus morgenavond tegen in deze setting. Dus wat dat er gaat, is het ietsje anders dan het wat rustige Sunday Sounds, wat ook in het Slachthuis wordt gehouden. Maar dat is meestal op zondagmiddag en dat gaat met een bakje soep en wat koffie en een witte wijn en weet ik allemaal wat bier. Gaat er ook nog wel eens doorheen. Maar dit is totaal anders. Nu worden de banken en stoelen gewoon aan de kant gehouden. Want je moet gewoon je kunnen bewegen op de grote vloer van Slachthuis Haarlem. Er staat toch ergens in het midden ergens een trap. Maar goed, daar komen we ook wel weer uit. Morgenavond dus te zien in Slachthuis Haarlem. Dat kunnen we dan zeggen. We gaan ook even een andere collega even in het zonnetje zetten. En dat is vriend, radiovriend Maarten Verduin. Want die heeft morgen, niet morgen, zaterdag de 30e. Dan komt er iemand in de studio die ook bij ons is geweest, maar eigenlijk meerdere malen bij Maarten in het programma, bij Podium 107, bij RPL Woerden. En dat is Rena Holt. Ja, die hebben wij ook gehad. En het was eind 2024 dat ze bij ons geweest is. En ja, we hebben toen het min of meer ook gehad over de muziek die ze maken. En Rena Holt, die kennen we nog van Hurricane. En dat is het nummer wat je nu gaat horen. Dus tussen 4 en 6 komende zaterdag bij RPL Woerden, bij de collega's van Podium 107.

lijstje maken met allerlei cultklassiekers in dit programma. Er zit Halfway Station in met The Great Beyond. Dat is één nummer die ik regelmatig wel eens laat horen. The Kingmaker van niemand minder dan onze vrienden van The Cosmic Carnival, die je helemaal aan het begin van het programma hebt gehoord. Dan zit ook Never Cry Wolf van Alaska. Wel is waar ook in dit programma wel eens verstopt. En bijvoorbeeld Feline met Alleen. Dat zijn eigenlijk wel een aantal nummers die ik regelmatig laat horen uit lang vervlogen tijden. En Lizzie V hadden we vanavond ook weer eens laten horen. Ook uit 2014-15 is een beetje die kant uit. En deze Secure the Shadow van Wave Zero hoort daar dus eigenlijk sinds een aantal weken daar ook bij. Want het is naar mijn idee, voor mij persoonlijk, is dit de beste die ze hebben gemaakt, eerlijk gezegd. En dat is een nummer wat ik blijf draaien. Nou, als we het dan toch over die cultklassiekers hebben. Trouwens, daarvoor hoorde je Rena Hot. En die is komende zaterdag bij de Radio Vrienden van Podium 107.1 met Maarten Verduin en zijn vrienden te horen bij RPL Woerden. Dus dat is tussen 4 en 6 op zaterdag. Als ik het toch over die klassiekers heb, dan kom ik uit in hetzelfde jaar waarin Wave Zero zat bij de finale van de Rob Agda Award 2009-2010. Met Ethereal, met Paula Lalaka. Wie kent ze nog niet? Display zat er ook in. Maar ook deze band, en die komt uit de buurt van, wat is het, IJmuiden Haarlem. En het was een soortement van afstudeeropdracht van ene Daan van Putten. En je hoort Frauke van Es, de dame als frontvrouw van deze band. Ik heb het over Gangster en No Disguise.

minstens uit diezelfde periode van 2009-2010. De finalisten die uiteindelijk met de winst aan de haal gingen in die aflevering van de Rob Agda Award was Ethereal. Ik hoor het PP Fischer nog zeggen in die voorronde waarin Ethereal zat. Deze band kwam om de boel vakkundig af te timmeren. En dat ging zo. Rock'n'roll forever, zoiets. Dat was het. En als je denkt van, hey, dit is op maandagavond en ik zit naar Play It Loud te luisteren. Nee, dit is gewoon nog de uitzending van donderdagavond. En hoor je dit terug tussen 6 en 9, dan is het inderdaad maandagavond. En zit na 9 uur vriend Marcel van Kuik met Play It Loud. Dus die zou dat wel omarmen, dit werk van Ethereal. 2009-2010, vrienden, want daarvoor hoorde je No Disguise van Gangster. En daarvoor Wave Zero met Secure the Shadow. Ja, dat is een beetje sentiment in dat opzicht. Geldt niet voor dit. Is Randy Moore met Hook.

Kortom, muziek uit eigen dorp, want dit programma komt vanuit Zandvoort. Wendy Moore is een Zandvoortse, die kan het bij wijze van spreken met de fiets af. En de akoestische gitaar op de rug en dan komt ze hier gewoon spelen. Dus dat moeten we ook maar eens over gaan hebben over nog een keertje spelen tijdens deze uitzending. Want zoveel tijd hebben we ook niet meer. September begint de popronde al. Goed, we gaan verder, want we hebben nog meer zaken te bespreken. Dit is Harley Francine, is de band van Florian Hohner. En die gaan we straks horen. Want dat heeft alles te maken met een nieuwe band waar hij mee bezig is. En die band die heet Torrens. Maar eerst nog Harley Francine en Dagger Tongue.

0: Voor de mensen die het niet weten, je hoorde net een track van Harley Francine. Maar we hebben trouwens een van de bandleden, Florian Hohner, aan de telefoon. Daar gaat het niet over, hè?
1: Nee, het gaat over de release van een nieuw nummer van een nieuwe band.
0: Ja. Torrance. Ja. Allereerst Torrance, hoe ben jij met deze band in aanraking gekomen? Is dit iets van jou wat jij bedacht hebt? Of is dit iets waarbij jou gevraagd is om deel te nemen in deze band?
1: We kennen elkaar eigenlijk allemaal via Art en Conservatorium in Enschede.
0: Ja.
1: En het was eigenlijk een project dat begon bij de zanger Thijs.
0: Ja.
1: Die heeft ons toen allemaal bij elkaar gevraagd om samen te spelen.
0: Ja. Ja, Thijs is Thijs van Rongen. Die volgt net als jij ook de opleiding in Enschede, of niet?
1: Ja, klopt.
0: Ja. Want ja, ik weet dat jullie als een stel jonge honden al met die andere band van jou behoorlijk de muziekwereld aan het bestormen waren. Hoe zit het met Torrance dan in dit geval?
1: Nou, we zijn nu heel veel bezig met spelen en we hebben een EP opgenomen dit jaar in Amersfoort.
0: Ja.
1: Met het producercollectief Sketch to Sound.
0: Ja.
1: En we zijn nu eigenlijk nu begonnen met het uitbrengen van de nummers en uiteindelijk ook een EP later dit jaar.
0: Ja.
1: En willen we gewoon eigenlijk zoveel mogelijk spelen overal.
0: Ja, omschrijf Torrance eens wat betreft het maken van de muziek.
1: Hoe bedoel je precies?
0: Nou, gewoon wat voor muziek, waar moeten we het in vinden? Wat is het precies, Torrance, de muziek?
1: Het is een beetje een combinatie van bepaalde invloeden. Het heeft een beetje Radiohead, een beetje Jeff Buckley.
0: Ja.
1: Het heeft eigenlijk van alles wat. Het is gewoon een beetje wat, soms wat ruiger. Wat soundscape dingen en zo.
0: Ja, ja, dus er zit een soort 90s randje eigenlijk aan, als ik jou zo hoor.
1: Ja, ergens wel, ja.
0: Ja. Van waar die belangstelling om juist nu dit te doen? Zijn jullie er ergens door geïnspireerd, door geraakt? En hebben bedacht van, nou, dit kunnen we eigenlijk ook wel maken?
1: Ja, ik denk dat we allemaal gewoon een beetje die liefde delen voor de bands die ik eerder heb opgenoemd en nog andere die ook binnen dat genre vallen.
0: Ja.
1: We zijn ook een band met veel gitaren. We hebben 3 gitaren.
0: Ja.
1: Dus dan krijg je al best wel snel dat je ook een beetje die kant op gaat met gewoon distortions, effecten en,
0: ja,
1: en dat soort dingen.
0: Ja, want hoe belangrijk zijn die gitaren dan voor Torrance in dat verhaal?
1: Nou, best wel heel belangrijk. We hebben eigenlijk elke gitaar die heeft in elk nummer gewoon een eigen rol.
0: Mm-hmm. Dat
1: vult het heel erg in. Ja.
0: Ja, dat dus eigenlijk. Maar ja, dan wil je, want we staan aan de vooravond van de release van jullie eerste single. En je zegt net, jullie zijn bezig met een EP op te nemen. Maar dat is denk ik ook nog wel een proces wat je aan het doen bent. Toch? Want het is niet van de een op andere dag dat je dit opgenomen hebt.
1: Nee, we zijn eigenlijk in januari begonnen met opnemen.
0: Mm-hmm.
1: Opnames zijn inmiddels ook al klaar.
0: Ja.
1: We zijn nu echt in de fase van het mixen en het masteren en zo.
0: Ja.
1: Donderdag, dus vandaag is dit nummer uitgekomen.
0: Ja.
1: En dan gaan we dat ook vieren met een release van een single bij Speeldrang in Deventer.
0: Ja, een burgerweeshuis, hè, heb ik begrepen.
1: Ja, klopt.
0: Ja, want hoe belangrijk is zoiets dat je het dan ook in levende lijven kan laten horen voor jullie als band?
1: Ja, we proberen dat altijd wel. We willen dat bij elke release wel proberen om te doen. Want het is altijd gewoon leuk om bijna een show te zeggen van, wil je nou meer horen? We hebben dit nu uitgebracht. En dat mensen gewoon een beetje kunnen blijven luisteren.
0: Ja, want dat is ook meteen die volgende vraag. Hoe zit het dan? Zijn er al mensen zoals Podia als burgerweeshuis in Deventer al op het spoor van jullie als band?
1: Ja, we zijn nu eigenlijk vooral in het oosten nog bezig waar we ook vandaan komen. Daar zijn we nu aan het spelen en we willen natuurlijk ook steeds meer uitbreiden.
0: Ja, want ik kan me voorstellen, Enschede, daar volgen jullie dan de opleiding. Maar in Zwolle heb je bijvoorbeeld een poppodium als Hedon.
1: Ja, die staat zeker ook op het lijstje om nog een keer te spelen.
0: Mm-hmm.
1: We willen gewoon steeds meer uitbreiden.
0: Ja, dus toekomst genoeg in dat opzicht. Waar gaat Torrance, eigenlijk het gelijknamige nummer wat bij de bandnaam hoort, waar gaat het over?
1: Nou, het gaat eigenlijk over een karakter die nog steeds een beetje iets meer gek aan het worden is.
0: Hmm.
1: Dat kun je ook terug horen in de muziek.
0: Ja.
1: Eigenlijk door de EP die we later releasen, is de rode lijn ook, rode draad, dat het gewoon een beetje gaat over gek worden. En ook dat hoor je terug in de noise en in alle geluiden.
0: Ja, is dat ook iets bijvoorbeeld van deze tijd waar jullie naar gekeken hebben, om zo'n nummer juist uit te brengen? En dat proberen zo herkenbaar mogelijk te brengen bij de mensen die dat nummer horen van jullie?
1: Ik denk niet dat dat per se het doel was met het schrijven, maar ik denk dat mensen zich er vast wel in kunnen herkennen en gaan.
0: Ja. Dan de afsluitende vraag. Waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web?
1: Je kan ons Instagram vinden op Torrance Band. Nee? Ja. Torrance Band.
0: Ja.
1: En daar zijn we eigenlijk het meest actief. Op YouTube hebben we ook een paar dingen staan. Spotify en al die dingen.
0: En dat is eigenlijk waar jullie te vinden zijn. Goed, dan gaan wij dus de nieuwe track en eigenlijk ook het debuut van Torrance laten horen.

band komt dus, zoals gezegd, uit het oosten van het land. Want Florian Hohner en Hardy Francine, die komen uit, nou, Zwolle Ommen. Daar komen ze vandaan, maar je hoort het er zelf ook zeggen. Opleiding in Enschede aan de Artis Conservatorium al daar. En die leveren soms ook mensen, bijvoorbeeld voor Pop College Tour, waar ook Rodon Series namens Noord-Holland heeft meegedaan. Dan ook weer een popronde klant, maar ook een Rob Agda-woord klant, namelijk Nebula. And time is chasing me down.

Airport Bar. Afgelopen dinsdag was hij al te horen op zijn eigen omroep. Bij de LOVE bij Kees Plat. Kees Joyce, daar zat hij al in. Maar 18 juni komt hij hier naartoe. Niels Buis met Runaway. En daarvoor hoorde je Nebula met Time is Chasing Me Down. Deze band gaat zeer binnenkort weer nieuw materiaal afleveren. Dan heb ik het over ook een band uit Volendam. Namelijk Kathmandu. En dit is nog het nummer wat op hun EP staat. En dat nummer dat heet Buckley on Drugs.

Nieuwe single gaat Love In Won't Come Easy heten. Die komt op 12 juni uit, dus over een week of twee. Dus kijken of we bij de firma King Forward Records hem wat eerder af kunnen troggelen. En anders gooi je hem bij collega De Smet op een maandagavond zomaar. Dat zou zomaar kunnen. We sluiten dit programma af. Dit keer niet met een Alaska-nummer, maar wel met een Francis Alban Blake-nummer. Me and My Name. Tot volgende week met Tuske. Dag!

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Dat meldt regionale zender NH Nieuws. Het is onbekend hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De steekpartij was rond 19:30 vanavond. Volgens de omroep hebben agenten het pand omsingeld en houden ze het onder schot. De omgeving van het pand in Heerhugowaard is afgezet. De regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild.
2: Je kunt er vrij zeker van uitgaan dat zij asiel gaan aanvragen, heer. Dat ze daarna ook een beroep gaan doen op nareis. Dus wat ons betreft zou dat niet aan de orde moeten zijn.
1: De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie hij geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. Twee weken geleden kwam de politie naar het asielzoekerscentrum na melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde daar weg te gaan en werd door een politieman met hond hardhandig weggetrokken, waarna ze viel. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 15 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Play it loud.
4: Hello guys, this is Raf Atassi from Anomic and Pandemonium. You are listening to the awesome radio show Play It Loud Dutch Fury. Here you can listen to the best and loudest metal made in the Netherlands. Every Monday from 9 till 11 p.m. Crank it up.

0: Ja, goedenavond, mede metalheads. Mijn naam is Marcel van Kuik. En welkom bij een nieuwe uitzending van Dutch Fury. Vanavond staat de show volledig in het teken van Nederlandse releases van de maand mei. 2 uur lang hoor je een flinke selectie verse releases van eigen bodem, variërend van death metal en metalcore tot progressive metal, hardcore en black metal. Daarnaast hoor je vanavond exclusieve spraakberichten van verschillende bands en heb ik later dit eerste uur een telefonisch interview met Tom Landkroon van melodic death metal band Sias. Op 6 juni brengen zij hun nieuwe EP Life's Confinement uit en op 12 juni presenteren ze deze live tijdens hun release show in Metropolis. Paul Enschede. En daarover straks dus meer. En we trapten dit programma af met een bekende naam van mijn recente eerste editie van Metal Assault. Ik heb het over Once Mortals uit Amsterdam met leden uit Brazilië en Uruguay, opgericht in 2024. Zij openen het festival op deze warme dag met hun energieke, moderne groove metal. En we hoorden ze net met hun op 1 mei verschenen nieuwste single Call It Murder. En we gaan direct verder met een band die flink aan de weg timmert binnen de moderne metal scene. Ik heb het over Dead Air Collective, een nieuwe Nederlandse alternatief rockband die donkere electropop en krachtige elementen uit metalcore samenbrengt in een frisse, maar herkenbare sound. Met meeslepende riffs, sfeervolle synths en emotionele vocals creëert de band muziek die zowel intens als toegankelijk is en leidt tot energieke live shows. Eveneens op 1 mei dropte de band hun nieuwste single Chemical, die je nu gaat horen, ingeleid door de band zelf.
1: Hey, je gaat zo luisteren naar de nieuwe single Chemical van Dead Air Collective. En wij zijn een nieuwe Utrechtse alternatieve rockband met metalcore invloeden. En we zijn geïnspireerd door bands uit de Zero's als Limp Bizkit, maar ook door de moderne Engelse metalcore sound van helden als Bring Me The Horizon en Don Broco. En voor die Engelse sound zijn we speciaal afgereisd naar de UK, waar we samen met onder andere Mike Juice van Lower Than Atlantis aan onze sound hebben geschaafd. En het resultaat kan je vandaag horen in Play It Loud. Dus hou ons vooral in de gaten. Komt meer nieuwe muziek aan dit jaar. Enjoy!

En aansluitend draaide ik een korte, maar exclusieve samenwerking van hardcore metal band Lies samen met guest vocalist Jam Seo van de Sydney-based hardcore band Speed en hun laatste track Blind Weight. Lies levert een fusie van Europese metalcore uit de jaren 90, pure hardcore en verpletterende moderne heavy metal. Bekend om hun explosieve live shows en rauwe intensiteit hebben ze het podium gedeeld met Hatebreed, Sick of It All en Agnostic Front, onophoudelijk door Europa getoerd en waren ze in 2025 op pad voor de Rebellion Tour met Madball, Speed, Guilt Trip en Death Before Dishonor. Gevolgd door een tournee in 2025 en 2026 met Born From Pain. Een nieuwe dubbele vinyl EP verschijnt in september van dit jaar. En we blijven in de zware hoek hangen met de oldschool death groove band Damnation, die een unieke kwaadaardige blend van thrash, groove en death metal maakt. Ontstaan in de brute holtes van Noord-Holland en opgericht door leadgitarist Mika van Tok en drummer Joris Tolhuis, volgde de metal vanzelf wel. In de zomer van het eerste jaar kwamen bassist Jan van der Werf en leadgitarist en vocalist Manu Jael bij de band met een grote groove-inspiratie door Pantera, Morbid Angel, Obituary, Gojira en Suffocation leveren ze een mix tussen brute growls, groovy riffs en blast beats regelrecht uit hel. Je hoort ze nu met hun laatste op 1 mei verschenen single Defiance of Oblivion.

0: Ja, Damnation draaide ik Sayas met Heroes, afkomstig van het nieuwe EP Life's Confinement, dat op 6 juni zal verschijnen. En ze gaan vieren met een release show op 12 juni in de Metropool in Enschede. En aan de telefoon heb ik nu over een nieuwe EP, Tom Landkroon, van Sayas natuurlijk. Yes. Hi, goedenavond, welkom. Hallo. Bij Play It Loud Dutch Fury, man. Leuk dat je me te woord wil staan over jullie EP en release show.
1: Super tof.
0: Ja, zeker. Probleem.
1: Ja, we vinden het altijd leuk om daarover te praten natuurlijk.
0: Ja, toch? Dus, altijd goed, inderdaad. Hoe is het met je, man?
1: Goed. Ja? Momenteel druk aan het oefenen. We hebben nu even een pauze.
0: Ja.
1: Ja, bezig met de voorbereiding naartoe voor de onze EP-release show. Ja, ja.
0: Zeker, zeker. Dat is spannend. Sinan?
1: Ja.
0: Ja?
1: Vertel.
0: Ja, voor de luisteraars die Sayas natuurlijk nog niet kennen. Hoe zouden jullie de band en sound omschrijven?
1: Dat is een lastige vraag, want we gebruiken aardig wat invloed van verschillende bands, maar ik denk dat je ons redelijk kan plaatsen onder de subgenres van atmospheric death metal, slash melodic progressief,
0: okay.
1: In die richting.
0: Yeah.
1: Ja,
0: ook een beetje
1: eigenlijk,
0: groovy.
1: Ja, waar we naartoe negen.
0: Ja, en je klinkt ook wel een beetje groovy, een beetje groove, groovy
1: klopt.
0: Death metal.
1: Klopt.
0: Ja, lekker, ja. Lekker nummer, Heroes. Zoals gezegd, dus, er zal op 6 juni jullie nieuwe EP dus uit gaan komen, Life's Confinement. Waar gaat de EP eigenlijk over, thematisch gezien en muzikaal?
1: Ja, thematisch en muzikaal gezien is het eigenlijk het verhaal van de dingen wat je meemaakt in je leven, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Nou, het allereerste nummer, We Are Parasites, dat gaat eigenlijk een stukje over van de blik die ik op dit moment op de wereld heb en zie wat mensen eigenlijk voor elkaar over hebben en dat soort dingen.
0: Yeah.
1: Het is een vrij, hoe moet ik dat zeggen, nihil-achtige kijk op de wereld, zeg maar.
0: Yeah.
1: Dus daar gaat de eerste track over. En dan heb je de tweede track, Heroes.
0: Mm-hmm.
1: Heroes is een track die eigenlijk is geschreven voor, hoe zeg je dat, leren omgaan met jouw depressiekant. En dat je eigenlijk je beste schot naar boven moet halen op het moment als jij, ja, als je dat overtreft, weet je wel.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar gaat het eigenlijk over.
0: Okay.
1: Dus dat is een vrij positieve invloed.
0: Yeah.
1: En daar hebben we nog één andere track, die heet In Solitude. En dat is echt meer Blackish Death-achtig.
0: Okay.
1: En dat gaat eigenlijk over het eind van de mensheid en dat we eigenlijk met z'n allen als één collective samen zijn, zeg maar. Ja.
0: Oké, okay, dus de EP bevat 3 tracks, begrijp ik?
1: Wat zei je?
0: De EP bevat dus 3 tracks in totaal?
1: Ja, klopt.
0: Alright.
1: Speeltijd van iets meer dan 20 minuten, dus het zijn geen korte tracks.
0: Nee, precies.
1: Dus deze duurt ook
0: bijna 6 minuten inderdaad, deze Heroes track. Hebben jullie er al een single van uitgebracht ook, of nog niet?
1: Nee.
0: Gaan jullie dat nog doen in aanloop naar de release? Of dat is ook een beetje laat natuurlijk, maar...
1: Je bedoelt de single, of Heroes zelf, los uitbrengen van de EP, bedoel je?
0: Ja, of hebben jullie die überhaupt uitgebracht al? Of,
1: nou,
0: is nergens te vinden, hè?
1: Nee, we hebben vorig jaar, 2 jaar geleden al There Will Light Remains uitgebracht.
0: Mm-hmm.
1: Dat was eigenlijk een track waarin wij onze sound zochten en wouden kijken van wat voor kant gaan we eigenlijk met de band op.
0: Ja.
1: Nu met de EP hebben we echt een toon gezet voor onszelf van oké, dit is de vibe wat we tof vinden. En daar hebben we dus nog niks van uitgebracht, maar die komt dus 6 juni in zijn geheel uit.
0: Oh, oké, helemaal goed. En welke bands hebben Sayas eigenlijk het meest gevormd?
1: Ik denk dat de invloeden van ons allemaal toch wel death zijn.
0: Yeah.
1: En dan meer de progressievere platen.
0: Yeah.
1: Onze drummer is vrij fan van Gojira, dat soort bands. Dus daar komt ook de groovy kant vandaan.
0: Ja, precies.
1: Onze bassist is best wel fan van bijvoorbeeld Fallujah. Dus een beetje melodische, progressieve, technische muziek.
0: Mm-hmm.
1: Mijn invloed komt toch eigenlijk wel uit de melodic death metal. Dus dat allemaal samen zorgt voor een vrij unieke sound, zeg maar.
0: Ja, inderdaad. Dat hoor je inderdaad goed terug ook in Heroes. Even wat betreft jullie release show. Hè. Op 12 juni spelen jullie dus in de Metropool in Enschede. Wat kunnen de bezoekers verwachten van die avond?
1: Wat ze van ons kunnen verwachten?
0: Ja.
1: Voor een startende band, een professionele band.
0: Mm-hmm.
1: Even kijken, we hebben een vrij serieuze kijk op muziek en dat willen wij ook overbrengen.
0: Ja.
1: De stage presence zal best wel serieus en duidelijk zijn, zeg maar.
0: Ja.
1: Wat kunnen ze nog meer verwachten? Ik hoop een leuke show, dat mensen er ook van genieten.
0: Ja, dat wel.
1: Ik weet zelf nog niet wat ik ervan moet verwachten, dus ik sta een beetje met de mond vol tanden op dit moment van, wat moet ik leveren dan? Ja,
0: precies. Dus weet ik niet. Snap het helemaal. Nemen jullie nog iemand mee naar de release show qua andere bands, of zijn jullie de enige?
1: Zeker.
0: Ja, vertel.
1: Ja. We hebben 3 bands die met ons meekomen. De eerste band is een beetje een lokale band. Ja. Dat heet Indrid Cold. Het is een beetje oldschool death metal-achtige band. Mm-hmm. Dan hebben we Anomic uit Amsterdam.
0: Die kennen we.
1: Die maken trash death-achtige muziek.
0: Ja.
1: De vorige band waar wij met z'n 3 uitkomen, Deadly Alliance, is ondertussen weer goede vrienden van ons geworden. Dus die hebben we ook uitgenodigd om bij ons te komen openen.
0: Ja, dat is ook uit de regio, toch?
1: Ja.
0: Oké, nou, dat klinkt als een hele mooie avond.
1: Ja, dat hoop ik wel.
0: Ja, en hoe gaat het met de kaartverkoop? Loopt het al een beetje?
1: Ik heb toevallig van de week een mail gekregen. Er zijn op dit moment 73 kaarten verkocht.
0: Oké,
1: en ik hoop dat het richting de 100, misschien net over de 100 gaat komen voor de EP-release. Ja, misschien kopen mensen wel aan de kaart een deurtje, of aan de duinkaartje.
0: Ja, dat gebeurt heel vaak. Dat heb ik ook ervaren met mijn Metal Assault. Dat we allemaal op het laatste moment kopen. Dus dat is helaas nogal aan de orde bij de metal scene de laatste tijd. Heel jammer, maar goed. Ik hoop dat er nog heel veel kaarten van je verkocht gaan worden. En,
1: dankjewel.
0: Tot slot, wat zijn de plannen voor de rest van 2026? Staan er nog meer shows gepland? Of misschien nog weer nieuw materiaal wat eruit gaat komen?
1: Nee, er gaat geen nieuw materiaal uitkomen. Okay. We hebben op dit moment onze hele setlist vernieuwd, zeg maar.
0: Yeah.
1: En dat is de setlist die we dus voor de komende shows gaan gebruiken.
0: Yeah.
1: We hebben op dit moment een stuk of 20 showbevestigingen staan.
0: Okay, dat
1: dus
0: is best
1: ik
0: veel.
1: Denk dat je ons eigenlijk op elk plekje in Nederland wel tegen kan komen. Behalve in het noorden, dat is een beetje lastig. Maar Zuiden, Westen,
0: Westen ook dus.
1: Allemaal... wat zei je?
0: Westen dus ook?
1: Ja.
0: Ja? Waar spelen jullie dan in mijn regio?
1: Moet je even kijken, we spelen Gouda, we spelen Barendrecht.
0: Yeah.
1: Ik weet zo de hele lijst niet uit mijn hoofd, maar er zijn zo'n 2 shows die heel in de buurt zijn.
0: Ja.
1: Voor Zuiden hebben we bijvoorbeeld Eindhoven staan, Roermond, dat soort dingen.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Dus, goed verspreid dus.
1: Best wel, best wel verspreid over Nederland.
0: Ja. Nou, mocht u nog een keer nog dichterbij Zandvoort in de buurt spelen, dus in Haarlem, Amsterdam of wat dan ook, dan kom ik zeker bij jullie kijken. Bedank jou voor je tijd, Tom. En heel veel succes met de release van Life's Confinement en natuurlijk de release show in de Metropool.
1: Ja, dank je.
0: En we spreken elkaar.
1: Helemaal goed.
0: Succes met de repetitie nog.
1: Ja, dankjewel.
0: Alright, fijne avond. Hoi.
1: Hoi.
0: En we gaan weer verder met muziek. Wederom van een opkomende band, namelijk Molokai, die bekend staat om dynamische, zware en melodieuze muziek. Met hun ook op 1 mei verschenen debuutsingle Easy to Hide. De wortels van deze specifieke formatie reiken terug tot 2017... met vroege ideeën van zanger en gitarist Mark en gitarist Nila. Ze zijn actief op social media en streamingdiensten. En we gaan luisteren naar Easy to Hide dus van Molokai.

van Metalcore gingen we richting de stevige crossover vibe van Crazed 030 uit IJsselstein. Samen met Ila van der Haas met hun tweede single Broken Tongues. En dit nummer is afkomstig van hun onlangs op de 7e editie van Nieuwegein Heavy gepresenteerde 4-track EP Repercussions. De EP bevat allemaal samenwerkingen van bands die ook speelden op het festival van Gino Ramdaras. Manager uit Rotterdam en Ila van Mayleaf, maar ook Loyalty and Heer verzorgden een gastbijdrage. En vorige maand draaide ik de Kinderen voor Kinderen metalparodie Wakker met de Metal van deze folk metal band Bars of Valor. Maar op 4 mei bracht deze band hun nieuwe single Who's for the Lie uit. Bars of Valor is eind 2015 ontstaan in een taverne ergens in Enschede en is nog steeds springlevend met knallende nummers op hun twee conceptalbums A Tale of Hope and Ruin. Geïnspireerd door middeleeuwse veldslagen om glorie en Aegir's Wrath, dat het een verhaal vertelt van een groep vikingen die verdwaald raken in een anachronistische fantasiewereld. Dit jaar verwachten ze hun derde album uit te brengen, getiteld Veni, Vidi, Valor, dat een verzameling kortere verhalen bevat die zich afspelen in verschillende tijden en tijdperken. En je hoort Bars of Valor nu met Who's for the Lie.

favoriete muziek elders nooit gedraaid? Play It Loud draait het wel. Elke maandagavond op ZFM Zandvoort.

0: Van Bart of Valor schakelden we door naar een progressieve metal van Sladeon uit Arnhem en hun nieuwste single The Messenger. Met het nummer duikt Sladeon dieper in hun filmische universum. En de band zei het volgende over de track. Thematisch draait de Messenger om die ene stem in je hoofd die je niet kunt negeren. Soms verstikkend en destructief, maar ook in staat om verandering in gang te zetten. Wat begint als beklemmend, groeit uit tot een gevoel van overgave en bevrijding. Na het debuut Futuroscope en de recente single Phoenix, The End of the Realms, laat Sladeon opnieuw horen hoe ze moderne metal combineren met sfeer, emotie en elektronische invloeden. En voor we dit eerste uur van Dutch Fury zo direct gaan afsluiten met het laatste nummer, heb ik eerst nog de wekelijkse metal nieuwtjes voor jullie. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd in de metalwereld? Dat horen jullie zo van mij.
1: Dit is het Play It Louds Metal News. Het wekelijkse nieuws over alles wat speelt in de metalwereld.
0: Op 28 augustus brengt Camelot het 14e studioalbum Dark Asylum uit. Het verhaal van het album speelt zich af in Ravenhill Asylum. De nieuwe plaat werd wederom geproduceerd door Sascha Pate en door Jacob Hansen gemixt en gemasterd. De band heeft diverse gastmuzikanten weten te strikken voor hun bijdrage. Onder meer Avantasia, Stobia Summit, Eluvitis, Lea Sophie Fisher, Visions of Atlantis, Clementine Delaunay en de zusters Ignacia Fernandez zijn te horen op het album onder de noemer Kampfest. Begint Camelot de bijbehorende Europese tournee op 30 en 31 oktober met twee shows in Poppodium 013 in Tilburg met een andere line-up op beide dagen. En vorige maand nog bracht Tarja een samenwerking uit met Dani Filth en nu komt de Finse zangeres met de derde single van haar aankomende plaat. De nieuwe song heet The Trace Outlives, een bevat gastbijdrage van Sayo Komada op een nieuwe album Prison Noir dat op 12 juni verschijnt. Zijn naast deze Japanse shamisen speelster en Dani Filth ook onder meer Chad Smith van de Red Hot Chili Peppers, Marco Hitala van Nightwish natuurlijk en Apocalyptica de gast. En dat waren de metal nieuwtjes weer voor deze en komende weken. Het eerstvolgende metal nieuws hoor je weer tijdens Ben van Rodes Underground. Gauw terug naar het laatste nummer met mijn releases. Dit eerste uur van de progressieve moderne metal van Sladeon duiken we nu in de donkere sprookjeswereld van de Assense symfonische metalband Blackbriar, die op 7 mei hun recente single A Long Cursed Sleep met de wereld deelde. Tot zo! Na het nieuws van 10 uur met meer mijn releases van eigen bodem. Dus blijf luisteren.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is vanavond een dode gevallen. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Steekpartij was rond 19:30 vanavond. Politie is in grotere talen aanwezig en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in het pand in Heerhugowaard. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen op Israël te stoppen. De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie die geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. De politie schrijft in een verklaring dat er veel vooraf ging aan het filmpje, vertelt verslaggever Annabel Zandbergen.
2: Ze kwamen af op een melding van vernieling en dreiging. En mogelijk zou de man met een broodmes in een ruimte zitten. De politie wilde de vrouw op afstand houden, maar ze luisterde niet en daarom greep de agent in. Als hij wist dat de vrouw zwanger was, had hij dat op een andere manier gedaan.
1: Aldus de politie die de zaak zegt te onderzoeken. De Canadese politie heeft in de buurt van Toronto voor miljoenen dollars aan nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Waaronder twee valse wereldbekers. Verder werden onder meer 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken gevonden. De straatwaarde van de spullen wordt geschat op 3,5 miljoen Canadese dollar. Twee mannen zijn opgepakt. En dan nog het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen is bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. En het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Play it loud.
3: Hey, dit is Mike hier van de Friske Black Metal Storm Draver bij Radio Zandvoort. Goed dat je luistert naar Play It Loud. Dit is Dutch.

0: hoort u de muziek zo hard. Maar wel bij Play It Loud op ZFM Zandvoort.
1: Hi, wij zijn Martin,
2: Thomas
3: en Jelle
1: van de band Panopticon. Dadelijk mogen jullie gaan luisteren naar ons nieuwe nummer genaamd The Gunslinger. Ook terug te vinden op alle streaming sites en binnenkort als video op YouTube. Verwacht een lekkere, vette pot groovende metal, welke we uiteraard graag live komen spelen bij jullie in de buurt. Wil je ons boeken? Stuur dan een DM op onze socials of naar panopticon.militia@gmail.com. We zien jullie snel!

Welkom terug bij het tweede uur van Dutch Fury. Vanavond hoor je een uitgebreid overzicht van Nederlandse releases uit de maand mei. En in dit tweede uur hebben we nog flink wat moois klaarstaan. Daarnaast hoor je natuurlijk ook verschillende spraakberichten van bands die de afgelopen weken nieuw materiaal hebben uitgebracht. En we begonnen uur 2 met maar liefst 2 nummers. De Rotterdamse hardcore band White Knuckle Grip met hun nieuwste single My Hero No More. En de death metal band Panopticon dat terug is met de nieuwe single The Gunslinger die op 8 mei uit is gekomen. Geïnspireerd door Stephen King's The Dark Tower bevat de release 2 trashy death metal nummers, The Gunslinger en The Standoff. Ook jullie bedankt voor de persoonlijke inleiding van deze single. Ook Between Cities is terug met een nieuwe single Quicksand, waarmee ze bombastisch en gedurfd van wal steken met een nieuwe fase voor de band. Het nummer is een van de eerste tracks die werd opgenomen met de gerenommeerde Britse producer Dan Weller, bekend van zijn werk met Holding Absence, Caskets en Enter Shikari. Quicksand is de perfecte opvolger van hun vorige release Beyond This Grave, medegeschreven met Lucas Woodland van Holding Absence, die het aantal maandelijkse luisteraars van de band verdrievoudigde en hun fanbase aanzienlijk liet groeien. En met deze release zet Between Cities zelfverzekerd een stap in een nieuw tijdperk, zwaarder, verfijnder en emotioneel compromisloos. Between Cities hoor je natuurlijk hier met Quicksand.

0: maandagavond. Play it loud op ZFM Zandvoort.
1: Hey, Clint van Neverskin hier. Onze nieuwe single Time is uit. Je kan hem nu luisteren.

Dat was Neverskin met hun laatste single Time. Persoonlijk ingeleid door Clint en waarvoor dank. Neverskin is een metalproject opgericht door twee muzikanten die de passie en ambitie herontdekten die hen in hun twintiger jaren al dreven. Ouder en niet wijzer, maar nog steeds even toegewijd aan de heavy metal, benaderden ze het project met vrijheid, instinct en een weigering om regels te volgen omwille van de regels zelf. Als het goed voelt, doen ze het. Neverskin is gevestigd in Lelystad en creëert en neemt alles op in eigen thuisstudio's. Met een achtergrond in studiotechniek en een praktische benadering van de productie is het project gebouwd rond zelfredzaamheid, experimenteren en een oprechte liefde voor het opnameproces. Alle songwriting, opnamen, mixing en mastering worden in eigen huis gedaan. Voortbouwend op hun roots in de Nederlandse underground metal scene van begin jaren 2000 combineert Neverskin ervaring, onafhankelijkheid en rauw enthousiasme in muziek die volledig op hun eigen voorwaarden is gemaakt. En dan gaan we door naar Big Moth, want die sloeg hard toe tijdens de Wacken Metal Battle voorrondes. En dat deden ze door deze in Alkmaar te winnen. Sindsdien timmert de Amsterdamse band die progressieve groove en hardcore fusion metal combineert goed aan de weg. De diverse culturele achtergronden, muzikale invloeden en immense passie voor heavy metal van de bandleden resulteren in een krachtige performance. Daarvoor kun je gerust bands als Meshuggah, Periphery, Tesseract en vele anderen de schuld geven. Op 13 mei dropte de band in aanloop naar hun debuutalbum hun tweede single getiteld Mantry 2, en deze hoor je nu.

Reaching As We Fall hoorden we na Big Moth met de nieuwe single Kizuna. De tweede single dus van hun op 22 mei verschenen en op 30 mei in C. gepresenteerde EP Virtual World. Reaching As We Fall is een dynamische melodic metalcore band die bekend staat om emotioneel geladen teksten, krachtige vocalen en meeslepend gitaarwerk. Hun muziek balanceert tussen melodie en intensiteit en voelt tegelijk kwetsbaar en onverzettelijk. In hun songs staan thema's als innerlijke strijd, groei en hoop centraal, waardoor ze bij een breed publiek resoneren. Live zet de band in op een energieke, electrifying performance en een sterke connectie met fans, waarmee Reaching As We Fall snel een naam heeft opgebouwd binnen de alternatieve met muziek scene. We schakelen door naar de rock'n'roll van Beeldstar, die met hun nieuwe single teruggaan naar waar het allemaal begon. Rock'n'roll is een van de allereerste nummers die ze ooit hebben geschreven. Rauw, ongepolijst en rechtuit het hart. En nu, jaren later, hebben ze het weer tot leven gebracht zoals het altijd bedoeld was. Luid, rauw en vol vuur. De legendarische Danny Panadero doet mee op de mondharmonica en voegt die extra laag soul en rauwe energie toe die dit nummer naar een hoger niveau tilt. Jesse Panadero en Mucus Mulder hebben in de beginjaren meegeholpen aan de totstandkoming van dit nummer. Rock'n'roll zal te vinden zijn op Beeldstar's aankomende album dat naar verwachting in 2027 verschijnt. Maar je kunt de radio nu alvast hard zetten. Rock'n'roll van Beeldstar hoor je natuurlijk hier bij Dutch Fury.

En dan sluit het op Rock'n'Roll van Billstar. Draaide de nieuwste single Cybercell van Phoenix Reborn. De band met leden uit Italië, Nederland en Venezuela werd opgericht door Simon Chola, die we dus hoorden. En combineert power metal met een dystopisch apocalyptisch conceptverhaal. Phoenix Reborn is ontstaan uit Chola's fascinatie voor heavy en power metal en opera. En presenteert een verhaal over machines die slimmer worden dan mensen. Chola studeerde later opera aan het conservatorium om het complete bereik van zijn stem onder controle te krijgen. Hij speelde in verschillende tribute bands, maar kon de neiging om een eigen project uit te brengen niet langer weerstaan. Niet alleen is hij metal fan, hij werd ook op jonge leeftijd al geïnspireerd door fantasy verhalen. Zo ontstond het idee voor het eerste conceptalbum Point of No Return van Phoenix Reborn. Nu te luisteren dus op alle streaming kanalen. Simon, thank you very much for your personal touch to the song. We'll stay in touch for future releases. En door naar Van Mollenstein, een industrial black metal band dat is opgericht in 2019 door gitarist Dunkelwald Immerkalt en zanger Mr. Cougar. In 2020 werd bassist Dr. West toegevoegd, waarmee de band zijn huidige bezetting compleet maakte. Het trio speelt een mix van agrotech beats, industriële elementen en snelle black metal riffs, wat de band omschrijft als agro black. De band haalt inspiratie uit horrorfilms en literatuur, met name Cliff Barker's Hellraiser, en legt een sterke nadruk op visuele elementen, waardoor hun shows vaak als een gesamt kunstwerk worden ervaren. Von Mollenstein staat bekend om intense live optredens waarin muziek en theatrale horror elkaar versterken. In 2024 bracht Von Mollenstein hun derde album Vuistenregen uit, samen met drie singles die recent op YouTube verschenen. Het nieuwe werk bouwt voort op hun eerdere releases en laat zowel de rauwe energie als de industriële invloeden van de band horen. Met hun unieke mix van black metal, industrial en horror elementen blijft Von Mollenstein een opvallende naam binnen de underground metal en horror muziek scene. En je hoort ze nu met hun op 18 mei verschenen single Hongerig en Drang.

wordt uw favoriete muziek elders nooit gedraaid? Play It Loud draait het wel. Elke maandagavond op ZFM Zandvoort.

0: van Von Mollesteins agro black metal gingen we naadloos over in de ingewikkelde riffs, diverse texturen en technische elementen die de muziek van Javier Valdi kenmerken. Deze gitarist uit Spanje, nu woonachtig in Amsterdam, onderscheidt zich door zijn virtuose metalcomposities en unieke speelstijl, gevormd door een breed scala aan genres. Javier Valdi is een instrumentale progressieve metalband bestaande uit 3 leden die heavy metal combineert met technische en verfijnde elementen met een sterke focus op gitaargedreven composities. In oktober vorig jaar bracht Javier Valdi zijn debuut EP Serendipia uit, die goed werd ontvangen door de Nederlandse metal scene en te horen was op diverse Nederlandse metal radiostations. En dit project is nu klaar om de podia te betreden met zijn band, bestaande uit bassist Niels van Heteren en drummer Femke Westening. En voor we toe zijn aan de flinke deathcore mokerslag van Distant, heb ik eerst nog de wekelijkse concertagenda voor jullie. Waar kunnen de last minute beslissers nog naartoe qua metalconcerten in dit land? Dat horen jullie zo van mij.
1: De Play It Loud concertagenda.
0: Morgenavond kun je naar de eerste Nederlands optreden van de Australische kosmische black metal band Midnight Odyssey in de Sound Dock in Breda. Tickets kosten in de voorverkoop €20, aan de deur €25. De deuren openen om 7 uur en de aanvang is om 7:30. En op 4 tot en met 6 juni vindt de Final Outdoor Edition van Pitfest plaats in Emmen met Autopsy, Venom, Dark Funeral, Six Feet Under, Judge, Voivod, Propane en nog vele andere. De weekendtickets zijn nog beschikbaar voor €129. De vrijdag tickets zijn €65 en de zaterdag tickets €75. Check voor meer informatie www.pitfest.nl. En een evening with Paul Quinn, waarbij hij nummers van Saxon, The Cards en andere artiesten te horen brengt in een intieme akoestische setting met hulp van zijn vriend Harrison Young van Doro, Udo en The Cards, vindt plaats op 5 juni in The Little Devil in Tilburg. Tickets zijn €15. Deur open om 8:30. En je kunt naar Flotsam en Jetsam in Razorblade Messiah in de boerderij op 5 juni in de Zoetermeer natuurlijk. De voorverkoop kosten ze €27,50. Aan de deur €28. Deur open om 7:30. De aanvang is om 8:30. En tot slot kun je ook nog naar Flotsam en Jetsam in Admoren in Neushoorn in Leeuwarden. De tickets daar kosten €27. Aan de deur open om 7:30. En de aanvang is om 9:15. Er zijn nog veel meer concerten te bekijken deze week. Dus check andere websites voor meer informatie. En dat was de concertagenda weer voor deze week en komende weken. Veel plezier als je dus nog naar een van deze shows besluit te gaan. Eind van de maand krijg je pas weer de concertagenda van me te horen tijdens de Ben Verrode's Underground. Check in de tussentijd de concertagenda op pagina's als Zware Metalen, Metal Fan of Metal from NL. We zijn alweer bijna aan het eind van deze Dutch Fury uitzending gekomen en dat doen we tot slot met de nieuwe progressieve death groove metal band Arteria, die op 22 mei hun debuutsingle Sanctuary hebben uitgebracht. Je hoort ze zo, maar eerst gaan we luisteren naar de brute deathcore van Distant en hun laatste single Red Torture. Red Torture gaat over een verstikkende afdaling in een wereld waar de illusie van vrijheid in stand wordt gehouden door gloeiende schermen en lege bevestiging. Het nummer schildert de mensheid af als gewillige gevangenen en ratten in een kooi die ze aanbidden. Elke rol is een gemechaniseerd ritueel waarin identiteit wordt geacteerd in plaats van beleefd. Hoewel er onder de gloed misschien nog wat menselijkheid schuilt, is die te verdoofd om los te breken. Dit was Dutch Fury voor deze maand. Volgende maand hoor je een overzicht van juni. Iedereen onwijs bedankt voor het luisteren. Tom voor het interview en veel succes met de release show. En natuurlijk ook dank aan alle bands die muziek en spraakberichten hebben aangeleverd. Volgende week zijn we gewoon weer terug met een nieuwe uitzending van Play It Loud Live, waarin de band Cursed Made Flesh in de studio ontvangt, waar eerder genoemde gitarist Javier Valdi ook onderdeel van is. Tot volgende week. Bedankt.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een protest tegen de komst van een noodopvang in Wijk bij Duurstede is vanavond uit de hand gelopen. Railschoppers gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. Over 2 weken moet een noodopvang in een sporthal opengaan. Er zullen de komende 2 maanden maximaal 75 asielzoekers worden opgevangen. Wijk bij Duurstede ving een paar jaar geleden ook al eens asielzoekers op in de sporthal. Toen leidde dat tot problemen rondom de opvang. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heer Hugo Waard is een dode gevallen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Er is veel politie en onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat hij contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De agent die in een AZC in Zeist geweld gebruikte tegen een zwangere vrouw zegt dat hij niet wist dat ze in verwachting was. Anders had hij anders gehandeld, zei hij. 2 weken geleden kwam de politie naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde weg te gaan en werd hardhandig weggetrokken waarna ze viel. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, soms stevige buien en kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

naast wat mij hier hield, dat mijn thuis was, al die tijd.

0: hearts can tell.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er wel zouden komen. Trump zegt ook dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de militante organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals Bitcoin. Het is nu duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. In wijk bij Duurstede is een protest tegen de komst van een noodopvang uit de hand gelopen. Er werd met stenen en vuurwerk naar politieauto's gegooid. De demonstranten zijn tegen de komst van asielzoekers in een sportcomplex. Een paar jaar geleden zaten er ook al asielzoekers. Toen werd door omwonenden geklaagd over overlast. En op Roland Garros heeft Arina Sabalenka de kwartfinales bereikt. De Belarussische nummer 1 van de wereld won in 2 sets van Naomi Osaka uit Japan. Het was de eerste vrouwenpartij in 3 jaar tijd in de avondsessie op het gravel van Parijs. En sinds de introductie van de avondwedstrijd 5 jaar geleden waren er 60 mannen en slechts 4 vrouwenwedstrijden. Volgens de organisatie is dat omdat mannenwedstrijden meestal langer duren en toeschouwers een apart duurder toegangsbewijs moeten kopen. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe deze nacht. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en ook kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven naar zogenaamde terugkeerhubs te sturen. Dat zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet zou moeten ingaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen een jaar om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De tegenstanders zijn bang dat het in de praktijk gevangenissen zijn en waarschuwen voor mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Het bedrijf, sponsor van voetbalclub Feyenoord, heeft alle activiteiten gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Klanten die kunnen nu niet bij hun cryptomunten. Over een paar weken moet duidelijk worden of dat alsnog mogelijk wordt. En twee voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. En in Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje-opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim 2 maanden na de verkiezingen is de Deense premier Mette Frederiksen erin geslaagd om een centrumlinkse coalitie te vormen. Ze kan zich nu gaan opmaken voor een 3e termijn als premier. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen en morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. Nooit eerder in de Deense geschiedenis duurden de coalitieonderhandelingen zo lang, in totaal 69 dagen. De partij van Frederiksen deed het slecht bij de verkiezingen in maart. Haar partij werd alsnog de grootste, maar behaalde wel het slechtste verkiezingsresultaat in 125 jaar. De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geworden over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Er was al een akkoord over het toestaan van zogeheten terugkeerhubs buiten de EU. En ook kinderen moeten in deze centra op uitzetting naar het land van herkomst wachten, tenzij het minderjarigen zonder begeleiding zijn. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet het ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is. Er is nog gekeken naar andere oplossingen, bijvoorbeeld of de onruststokers naar een andere dierentuin konden worden verhuisd. Maar dat is niet gelukt, zegt een woordvoerder tegen het AD. En 2 voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. In Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. En het Nederlands elftal oefent vanavond tegen Algerije. Dat is in de Kuip in Rotterdam. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.